Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel.
2: Dinsdag 5 mei is het Bevrijdingsdag. Goedemorgen. Goedemorgen, Bastiaan.
3: Goeiedag.
2: Nog stil geweest gisteravond, uiteraard. En gekeken.
3: Nee, ik heb mijn achterwiel verlaagd gemaakt. Nee, uiteraard.
2: Uiteraard.
3: Stil. Ik vind het altijd wel.
2: Ik ook.
3: Emotioneel is wel een heel groot woord, maar ik vind het altijd wel.
2: Nou.
3: Het heeft wel echt een, bij mij in ieder geval een zware lading, dat moment.
2: Zeker, en hoe ouder je wordt, en dan hebben we het over mij, wordt het inderdaad ook wel emotioneel. Ik moet wel dan ook terugdenken aan mijn ouders die die oorlog natuurlijk bewust hebben meegemaakt. Mm-hmm. Dus dat was gisteren. Dan gisteren hebben we herdacht op 4 mei. Op 5 mei vieren wij. De uitzending staat natuurlijk in het teken van het vieren van die vrijheid.
3: We schakelen met Zwolle, waar later vanochtend het bevrijdingsfestival natuurlijk gaat beginnen.
2: We bellen de lopers die met het vrijheidsvuur onderweg zijn, ook naar Overijssel.
3: En dan zijn er ook nog heel veel vrijheidsmaaltijden. Ook daar zijn we bij, straks in Enter bijvoorbeeld.
2: Dan het weer voor Bevrijdingsdag. Het verkeer, voor zover dat er nog is, want veel mensen zijn vrij. De burger van de meester van de dag hebben we natuurlijk ook over Bevrijdingsdag. En heel veel lekkere muziek hoor je ook. Tot 9 uur bij ons, mij. Radio Oost. Beginnen we je dag met Madonna en Open Your Heart. Nou, dat is een toepasselijk nummer op deze Vrijheidsdag.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: En welkom op 5 mei. Het is bevrijdingsdag vandaag in Nederland en in Overijssel. Dat kan je uitgebreid gaan vieren op deze dag. Bijvoorbeeld op de bevrijdingsfestivals. Die van Overijssel is in Park de Wezenlanden in Zwolle. Waar rond 1 uur het bevrijdingsvuur ontstoken gaat worden. En dan staat Micha uit Zwolle ook op het podium. En nog heel veel andere artiesten tot aan 's avonds laat in Park de Wezenlanden. Denk aan Direct, Hannah May. En als afsluiters Typhoon en Styx. Zo is dan de cirkel ook weer rond met een Zwolse artiest aan het begin en aan het einde. Yep. Op het hoofdpodium in Zwolle. Maar je hebt nog veel meer andere podia, lezingen. Dus je kan van alles doen in Park de Wezenlanden.
0: En dan zijn daar ook nog de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat La Fuente, de Josti Band samen met Maan, Karsu en Rol Sanchez. Ze gaan met helikopters langs de verschillende festivals. De Josti Band samen met Maan dus, die komen naar Zwolle.
1: Niet met de helikopter, maar met de trein naar het festival komen veel bezoekers. Daarom rijden er vandaag ook meer en langere treinen om mensen naar die festivals te brengen. Naar Zwolle bijvoorbeeld en er weer vanaf.
0: Ja, ik woon aan het station. Ik heb gisteren gezien hoe ze daar het station helemaal gebarricadeerd hebben met van die schotten waarmee ze voetbalsupporters uit elkaar houden. Maar je wordt in een bepaalde richting gestuurd, ja, als aankomend reiziger. En denk ik ook weer als vertrekkend reiziger natuurlijk. Dus houd je daar aan. En dan vanaf het station Zwolle is het een klein kwartiertje lopen naar het festivalterrein. Dus dat is te doen. Ook onderweg naar dat terrein is het Nationale Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen. Dus je hoort het net al, naar de verschillende festivals. 2.500 estafettelopers lopen met die fakkels naar 107 gemeenten. Dit jaar doet er trouwens ook een Duitse loopgroep mee, die het vuur via 7 Duitse gemeenten naar de stad Emmerich dan gaat brengen. Er is een groep van 25 Oekraïense en Nederlandse veteranen die het vuur dan weer naar de Oekraïense ambassade in Den Haag brengt.
1: En als het daar dan is aangekomen, dan begint de viering officieel in Utrecht, de gastprovincie. Daar wordt het bevrijheidsvuur daadwerkelijk ontstoken. En dan beginnen alle 14 festivals tegelijk.
0: En er is nog zoveel meer vandaag. Er worden in het hele land vrijheidsmaaltijden gegeten. Gebeurt sinds 7 jaar. Steeds een andere chefkok maakt een vrijheidssoep. Jannie van der Heijden van Heel Holland Bakt heeft dat dit jaar gedaan. Want de soep is in blik verspreid. Kan dan vandaag worden opgegeten. Overijssel organiseert 80 van die vrijheidsmaaltijden in Zwolle. Bijvoorbeeld 100 mensen schuiven daar aan. Gaan dan ook praten over vrijheid en democratie. Maar ook in Deventer en Enschede en Enter. Daar zijn we bij straks.
1: En dan eindigt het allemaal vanavond met het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam, waar de koning volgens mij ook altijd bij is. Roxanne Hazes, bijvoorbeeld Letitia Gerards, Akda en de Munnik en ook ambassadeur van de Vrijheid Rolf Sanchez zijn daar.
0: En dan gebeuren er ook nog andere dingen in de wereld, want die vieren allemaal niet de vrijheid, was het maar waar. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten vandaag beginnen. Volgens mij zijn ze gisteren ook al bezig geweest met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hoeft niet te betekenen dat Amerikaanse schepen gaan meevaren, maar ze zullen in de buurt zijn, zoals ze het noemen. Iran heeft al laten weten dat begeleiden zal worden beschouwd als vijandige handelingen.
1: En aan het einde van de dag kan je ook gewoon lekker gaan zitten voor de tweede wedstrijd in de halve finales van de Champions League. Vanavond is het in Londen Arsenal tegen Atletico Madrid. Die wedstrijd eindigde in 1-1, de eerste wedstrijd.
0: Suzanne en Freek zijn al halverwege, maar wij beginnen pas.

0: Boyzone, hoorde je Love Me For A Reason. 17 minuten over 6, je luistert naar Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
2: De kranten van vanmorgen blikken natuurlijk ook uitgebreid terug nog op de dodenherdenking van gisteren. Bijna pagina groot op de voorpagina van de Telegraaf. Zien we koning Willem-Alexander en koningin Maxima kijken naar de krans die zij kort daarvoor hebben gelegd. 2 minuten vol betekenis. In heel het land waren mensen gisteravond om 8 uur 2 minuten stil voor iedereen die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. De gedachten gingen naar het leed van de slachtoffers, maar ook naar de moed van iedereen die zich dapper toonde onder het juk van de bezetter. En op de voorpagina van het AD zien we ook de waardige herdenking bij het opgepoetste monument. Dodenherdenking op de Dam verliep respectvol en rustig. Eerder op de dag was het met rode verf bekladde Nationaal Monument nog in allerijl schoongemaakt.
0: Trouw heeft de voorpagina versierd met een rood-wit-blauw lint met de 5 daarin van 5 mei natuurlijk. Een foto onder van een herdenking, ook gisteravond. Maar dan een kleinschalige in de pijp, een Amsterdamse zeer multiculturele wijk. Niemand kan bepalen waar jij tijdens de 2 minuten aan denkt. Dat is de kop bij het artikel in Amsterdam. Amsterdamse wijk De Pijp wordt de stilte in acht genomen onder petjes, hoofddoeken en keppeltjes. Wij zijn moslim, maar zetten ons in voor het verleden van Joodse mensen, zegt een van de mensen die daarbij was gisteravond.
2: Gaat ook nog over ander nieuws op de voorpagina van het AD, namelijk het verhaal dat supermarkt Albert Heijn een pilot start met bodycams vanwege aanhoudende overlast, agressie en geweld tegen personeel.
0: Wat is er? Ik heb gisteren iets meegemaakt wat daar op de bodycam had worden.
2: Jij hebt een vakkenvullen uitgevoeterd?
0: Nee, ik niet. Maar iemand anders draaide helemaal door en begon het personeel uit te schelden en te beledigen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik ingrijpen.
2: Dat heb je gedaan?
0: Dus dat heb ik gedaan.
2: Heel goed.
0: Ja, maar ja, ik werd weer teruggetrokken door andere mensen. Zei, doe nou maar niet, want het escaleert. Maar in ieder geval had ik de aandacht van de schreeuwende man.
2: Doe nou maar niet.
0: Die zo lang afgeleid dat inmiddels het winkelpersoneel er kwam en hem eruit heeft gezet.
2: Oké, wat goed voor jou.
0: Nou, dank je. Ik dacht later, ja, had ik dit nu al moeten doen?
2: Tuurlijk.
0: Maar goed.
2: Moet je altijd doen.
0: Ja, goed.
2: Ach, laat nu maar. Met die houding komen we nergens.
0: Nee, niet laat nu maar. Maar doe dan niet, want anders escaleert het nog verder. Man was heel erg aan het schreeuwen, was heel erg agressief. Ja, dan. En dat zijn dan twee meisjes, jonge vrouwen die daar dan werken. Die worden beledigd, die aan het huilen waren. En toen dacht ik dat dat mijn dochter ook kunnen zijn. Die ook nu even kort tijdelijk in een winkel werkt.
2: Nou,
0: dacht
2: ik bedoel maar.
0: Moet ik iets doen.
2: Wat goed voor jou.
0: Ik had niet echt de vrijheid gedacht in mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Gisteren.
2: Bij deze, de ontboezeming. Ja, in de strijd.
0: Ja,
2: en,
0: daar schrok de meneer ook wel van, inderdaad. Ja. Ik dacht, oeh.
2: Dit is Marcel Oosten van Radio Oosten.
0: Dat dacht hij niet. Maar.
2: Nee, heel goed.
0: Nou, dank je.
2: Toch terug even naar het verhaal. Bodycams. Albert Heijn start een pilot met bodycams vanwege aanhoudende overlast, agressie en geweld tegen personeel dus. Jaarlijks krijgt de supermarkt 1000 meldingen van medewerkers die worden belaagd. Bij wijze van proef zet Albert Heijn nu bodycams in 4 filialen in het centrum van Rotterdam, Amsterdam en Zwolle. Nee, Zwolle niet. Rotterdam en Amsterdam is het. Als de test goed uitpakt,
0: dan hebben ze bij.
2: Wordt het aantal winkels uitgebreid. Ja, straks willen ze hier nog in dienst hebben als uitsmijter. Het overgrote deel van onze miljoenen klantencontacten verloopt zonder problemen, zeggen ze bij Albert Heijn. Maar toch gebeuren er nog veel incidenten. Ik ben zelf ook jarenlang vakkenvuller geweest bij een andere keten. Gelukkig nooit, moet ik zeggen, eigenlijk iets meegemaakt. Misschien is dat, ja, weet ik niet hoor. Dit is natuurlijk ook totaal nat vingerwerk, maar dat was nog uit de tijd voor de zelfscankassa. Ik weet niet of dat nog.
0: Ja, sowieso.
2: Extra, en los van dat zijn we met z'n allen natuurlijk een stuk asocialer geworden.
0: Ik wou net zeggen, de lontjes zijn een stuk korter geworden. Andere verhaal, heel veel verhalen over verzet. En het einde van de oorlog natuurlijk. En dat is dus al verzet van heel wat van grotere importantie dan van mij gisteren. Daar wil ik het zeker niet mee vergelijken. Een meneer in een pak zien wij aan een gracht staan tussen twee auto's in. Is mijn vader verrader of held? Verzetsman Bob Jessen is het. Die staat op de foto. Hij redde veel levens. overigens. Maar in 1944 sloeg hij door bij een verhoor door de Duitsers. Zijn dochter droeg vaders zwaarte met zich mee. Uitgebreid artikel, 2 pagina's lang verderop in de krant. Er zijn nauwelijks verzetsmensen foutloos door de oorlog gekomen. Deze verzetsman staat... Het verraad van de verzetsgroep staat bekend als het verraad van Weert. En kost uiteindelijk 7 verzetsmensen het leven. Ja, waar ligt natuurlijk de grens? De opening van de Volkskrant is een zwart-wit foto uit de oorlog... met een aantal mannen op een rij met een hand achter het hoofd. Dat voorspelt niks goed. Het zijn collaborateurs bij een interneringskamp op de Amsterdamse Levantkade... in juni 1945, dat is dus al na de bevrijding. Dat zijn mensen die met de Duitsers hebben meegewerkt. Ja, en die werden ook hard aangepakt na de oorlog. Nederlandse Bijltjesdag gewelddadiger dan gedacht. Het artikel en de kop erboven.
2: Algemeen Dagblad heeft dan ook nog een verhaal over de slaapscheiding. Snurken, woelen, zweten. Steeds meer koppels kiezen voor een sleep divorce. Dat wil zeggen dat je of in het heel extreme geval allebei een andere slaapkamer hebt, of in een iets minder extreem geval allebei een eigen dekbed hebt. Zodat je niet zit te trekken aan allerlei dekbedden. En dat schijnt volgens het Algemeen Dagblad in opmars te zijn. Ik ken ook wel mensen die met aparte dekbedden slapen. Wij doen dat niet, moet ik zeggen.
0: Ik heb ook nog een 2-persoons-dekbed, maar ik moet eerlijk zeggen, het is voor alle partijen beter als je allebei een apart dekbed hebt. Alleen al met het bed opmaken. Want ik heb zo'n verschrikkelijk groot, gigantisch gevaarte. Maar goed, het apart slapen is mij ook niet onbekend.
2: Er zijn wel tips van een relatietherapeut. Hoe je dat dan in goede banen kan leiden. Hou bijvoorbeeld wel het gezamenlijk voor het slapen ritueel. Ga samen naar bed, lees nog even wat. Praat over de dag en vertrek pas als je gaat slapen. Nou doei, ik ga naar mijn andere kamer.
0: Dat werkt dus niet, volgens mij.
2: Dat is toch
0: dat ook... gaat toch niet.
2: Bouw een ochtendritueel. Slaap ook af en toe wel bewust samen. Praat erover en hou het levend.
0: Ja.
2: Je gaat er niet naar een andere kamer.
0: Doe je het licht uit, zeg je nou, schat, ik ga dan.
2: Ja. Bij mij gebeurt het al min of meer omdat ik om 8:30 in bed ga. Mijn vrouw die...
0: Als zij erin komt, ga jij er weer uit. Dat is,
2: ongeveer wel. En ik ben al lang vertrokken tegen de tijd dat zij de kamer in komt. Dus ik merk het niet eens als zij in bed gaat liggen. Dus we hebben al niet echt een gezamenlijk slaapritueel.
0: Nee.
2: Maar nog wel onder dezelfde dekbed.
0: Kijk, hou dat vol.
2: Ja.
0: Dat lijkt mij heel goed. En dan doe je het licht uit en dan zegt de een ik ga. En dan zegt de andere don't go!

0: Relax man, Wayne Wade hoorde je met Lady. Daarmee is het net na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: Bij de verschillende dodenherdenkingen in het land hebben burgemeesters gisteravond gewaarschuwd voor de staat van de samenleving en van de politiek, waarin steeds meer extremisme te zien is. Zo zei burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal in zijn toespraak dat hij ziet hoe democratische waarden steeds meer onder druk staan en dat vrije pers geen vanzelfsprekendheid meer is. Ook merkt hij dat dit soort extreme aantrekkingskracht hebben, juist op jongere generaties. Ook andere burgemeesters zien dat uitsluiten, groepsdenken en zondebokpolitiek, waar Nederland na de Tweede Wereldoorlog juist van weg wilde blijven, helemaal terug zijn in de samenleving en de politiek. De gemeenteraad van Zwolle bespreekt komende donderdag het advies van de nieuwe verkenner in de zoektocht naar een nieuw gemeentebestuur. Daarna gaan de inhoudelijke onderhandelingen van start. Gisteren werd bekend dat verkenner Jeroen Recour een coalitie voorstelt van Pro, VVD, D66, ChristenUnie en CDA. Pro en Zwolwacht hebben nog met elkaar om tafel gezeten, maar de verschillen tussen die partijen zijn volgens de verkenner te groot. Zwolwacht raakte het initiatief in de formatie kwijt toen een raadslid uit die partij stapte. Daardoor was niet Zwolwacht, maar Pro de grootste partij. Een 68-jarige oud-voetballer van Heracles en FC Twente is veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden voor het aanranden van medewerkers met een verstandelijke beperking. Deed hij tijdens zijn werk als manager bij een groothandel. De straf van de rechtbank valt iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het is nog niet duidelijk of de man in hoger beroep gaat tegen zijn straf. Hij zegt zelf niets te begrijpen van de beschuldigingen. En boeren lopen op meerdere plekken weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel en gebiedsgerichte maatregelen. Zo hebben boeren rond het Natura 2000-gebied het Wierdense Veld het vertrouwen in de provincie opgezegd en het overleg opgeschort. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen door de provincie. Overijssel zou plannen presenteren die invloed hebben op landbouwgrond zonder dat grondeigenaren daarbij betrokken zijn. Het CDA in Overijssel heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Ep.
0: Dan voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, nou zien we graag een zonnige bevrijdingsdag tegemoet. Maar in Hengelo in ieder geval zijn we regenachtig begonnen. Nat, zeg, noem het maar gerust nat.
2: Ja, dat snap ik. Dat zie je ook op de radar terug. Het is eigenlijk een tweedeling. In Salland en zeker in de Kofferdorp-provincie is het droog, wel veelal bewolkt. In het oosten valt wat lichte regen. En dat zie je ook in de neerslagcijfers terug. Kijk bijvoorbeeld in Oldenzaal, de afgelopen 24 uur heb ik het dan over 13 mm. In de Lutte bijna 20 mm. En nu al in de mei maand 33 mm welkom in neerslag. Maar kijk je bijvoorbeeld in Zwolle Tolhuislanden, tot nu toe maar 4 mm in de eerste paar dagen van mei. Dus een duidelijke tweedeling. En dat zul je vandaag in zekere zin ook blijven zien. Het is vandaag bewolkt in een groot deel van de provincie. Maar in het westen is de zon af en toe zichtbaar. En misschien de kop van de provincie ook af en toe wel zonnige periodes. En een opklaringsgebied boven het westen komt langzaam maar zeker dichterbij. Maar een groot deel van de provincie bewolkt. En in het oosten dus die lichte regen. Maar in de loop van de ochtend wordt het wel op de meeste plaatsen droog. Dan blijft het overdag, zeker vanmiddag ook op de meeste plaatsen droog. Dat is gunstig. Maar die temperaturen, ja, die zijn gematigd. 15, 16 graden in de kop van de provincie als de zon af en toe er even bij komt. En 13, 14 graden in het oosten van de provincie. Normaal zitten we rond de 16 graden. En dan vanavond natuurlijk ook belangrijk. Vanavond blijft het eerst op de meeste plaatsen droog. In de loop van de avond, dan begint dat front, wat is namelijk een front langs boven Duitsland, weer te activeren. En dan begint het weer wat licht te regenen in Twente. In de loop van de nacht wordt het actiever, gaat zich uitbreiden naar Salland toe. De kop van de provincie gaat breiden, moeten we wel zien. Maar tussen de loop van avond, zeker in het oosten van de provincie, weer plaatselijk licht regen.
0: Ja, nou, het klinkt er niet na alsof het bevrijdingsfestival het programma moet omgooien vanwege het weer. Maar in een t-shirtje op een kleedje liggen is,
2: nee, dat
0: ook,
2: zit
0: niet,
2: bij,
0: is ook niet helemaal
2: in
0: dit weer.
2: Dat zou ik zoeken.
0: Ja, precies.
2: Nou, het voordeel is vanmiddag dat het toch op de meeste plaatsen droog is. En misschien in het westen dus een beetje zon. En misschien vallen de uiterste kop van de provincie af en toe nog wel wat meer zon. Maar de meeste plekken toch nog wel bijvoorbeeld.
0: Ja, hellend door en droog, meldt Petra onze krantenbezorgster. 10 graden, wel wat frisser. Tony Morsing stuurt een kaartje met de regen. Neerslag van de afgelopen tijd en zegt dat de scherpe randjes van de droogte er wel wat af zijn. Maar goed, als ik hoor dat in de buurt van Zwolle maar 4 mm is gevallen, nou ja.
2: Ja, hier is het nog een druppel op de gloeiende plaat. Dan, ik zit zelf ook zo 5 mm. Maar ja, het is wel een komende neerslag. Maar als het 2 dagen droog is, dan is het ook weer weg. Ja. Maar die neerslag in het oosten, die, wat zei ik net, de Lutte 33 mm tot nu toe in deze maand.
0: Dat schiet op.
2: Dat schiet op.
0: Ja, ja. Inderdaad. Nou, veel droger dan april kon het ook niet, natuurlijk. Dus alles is beter. Gert, houd voor ons in de gaten. Ik spreek je weer over een uur.
2: Gaan we doen.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn om bijna 6:15 op Radio Oost. Sommieux vorig jaar of het jaar daarvoor op het Bevrijdingsfestival in Zwolle nog ja, gezien.
1: Ik weet eigenlijk
0: heel goed op
1: dit jaar zijn natuurlijk net met een nieuwe album release bezig.
0: Ja, nou ja, dat zou het wel passen toch?
1: Op zich. Bevrijdingsfestival, het is Bevrijdingsdag. Goedemorgen, welkom op dinsdag 5/5/2026. Het is een nogal regenachtige start van deze Bevrijdingsdag. Ik ben in mijn poncho hier naartoe gekomen.
0: Jammer dat ik dat niet gezien heb. Mooi. Ja. Het TV-Oost-poncho toch wel?
1: Nee, een oranje poncho die ik ooit heb gehaald voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Toen de weersverwachting ook heel slecht was. Dus ik werd wakker van de regen in eerste instantie al. Toen moest ik nog de zolder op om een poncho te zoeken. Want ik kon de auto vandaag niet lenen.
0: Nou, gelukkig was je vrouw al apart geslapen.
1: Nee, heerlijk om het zelf te dekken. Ja. Dus ik hoop voor de bezoekers van het festival, maar goed, had je het net met Gert over, dat het wel wat beter wordt.
0: Ja, het wordt beter inderdaad, maar niet helemaal droog. En tegen de avond gaat het dan ook weer regenen, of in de avond, de loop van de avond.
1: En je vraagt je dan ook altijd af, in hoeverre blijft zo'n zware, het heeft volgens mij, nou ik weet niet hoe het in Zwolle was, maar in Engelo echt uren achter elkaar geregend. Dan blijft het ook een beetje in de bodem zitten natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat drassige.
0: Ik zei het tegen Gert, van, het is niet echt het moment om op een kleedje in een t-shirtje daar te gaan liggen op het veld.
1: Nee,
0: dat is het. Dat weer is het niet. Nou ja, we weten nog wat er een paar jaar geleden gebeurde. Toen het echt slecht weer was bij het Bevrijdingsfestival. En het Bevrijdingsfestival op het randje van het faillissement belandde.
1: Nou, inderdaad. Ja, gelukkig is er nu zijn er inmiddels afspraken over steun en dergelijke. Waardoor dat niet meer ter discussie staat. Maar we hopen natuurlijk met z'n allen dat het heel druk gaat worden op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere bevrijdingsfestivals en feesten. Maar we richten ons altijd bovengemiddeld veel op Zwolle, omdat dat de officiële is. Natuurlijk, net als in iedere provinciehoofdstad. Die je ook uitgebreid kan volgen bij ons op TV Oost. Vandaag natuurlijk het Bevrijdingsfestival. Vanaf 5:30 is er een verslag te zien van alles wat er tot dat moment is gebeurd op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Dus vanaf de middag en om 9:50 vanavond tot in de late uurtjes een live uitzending door niemand minder dan Bert en Bas.
0: Nou zeg.
1: Die zitten in de glazen cocon op het terrein van het Bevrijdingsfestival. Om verslag te doen van het festival. Van de afsluiting onder meer.
0: En gasten te ontvangen. En ook nog een deel van het concert van Typhoon. Volgens mij.
1: Volgens mij gaan we daar delen van uitzetten. Ja. Inderdaad. Typhoon en Styx.
0: Ja. Dus dat is mooi. Mooie afsluiting op het Bevrijdingsfestival in Park de Wezenlanden. Wat was wel weer een groot feest geworden. Met allerlei tentjes en steentjes en eilandjes en subpodia en workshops. En een reuzenradje staat er meestal. Dus je kunt er alle kanten uit, denk ik. Geen munten meer dit jaar?
1: Nee, dat hoorden we ook inderdaad. Je moet gewoon pinnen.
0: Pinnen.
1: Dat is ook wel lekker makkelijk, toch?
0: Zeker, want dan stond je eerst in de rij voor de munten en vervolgens in de rij voor de bar. Maar goed, dat zal met dit weer hopelijk iets soepeler gaan verlopen. En hou onze studio natuurlijk in de gaten.
1: Ja, zeker, want we zijn ook de hele dag op Radio Oost vanaf het Bevrijdingsfestival met allerlei verslaggevers. Dus je hoeft niets te missen en vanavond lekker kijken naar TV Oost. Zo. Om mee te genieten, als je er niet al zelf naartoe gaat natuurlijk.
0: Zo is het. Even na 7:00 al. Ons eerste contact met Zwolle, onze verslaggever Jeroen Kuiper is er al. Ach, die arme Jeroen, staat hij daar in de regen ook nog. Nou, eens kijken wat hij te melden
1: heeft. Verdient wel een bloemetje.
0: Ja, dat verdient zeker een bloemetje. Die kan die van ons krijgen. Zo dadelijk na 7:00 dus. De eerste verbinding met het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Nu eerst naar Rio. Hier is Peter Allen. When

0: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij de verschillende dodenherdenkingen hebben burgemeesters gewaarschuwd voor de staat van de samenleving en van de politiek, waarin steeds meer extremisme te zien is. Boeren lopen weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen. En de gemeenteraad van Zwolle bespreekt donderdag het advies van de Verkenner in de zoektocht naar een nieuw gemeentebestuur. Meer nieuws in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
3: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
2: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar.

0: In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
0: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zometeen op Radio Oost zijn we voor het eerst op het bevrijdingsterrein. Het terrein van het bevrijdingsfestival in Zwolle. We schakelen ook met een loper die het vrijheidsvuur juist daar naartoe gaat brengen.
3: Zo is het. Daar gaan we mee schakelen. We zijn bij een bevrijdingsmaaltijd, een vrijheidsmaaltijd, zo heet het. Officieel in Enter. Daar zijn er heel veel van in onze provincie. Eentje in Enter, daar zijn we ook live bij. Muziek hoor je zo dadelijk van The Pretenders. En van Michael McDonald met Sweet Freedom. Hoe kan het ook anders?
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips & Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
8: Radio Oost, Marcel en Bastiaan.

0: Chrissy Hynde en The Pretenders. Ik zag dat ze nog altijd aan het optreden zijn. Je hoorde Brass in Pocket.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Hartelijk bevrijdingsdag. Het is 5 mei vandaag. Op deze dinsdagochtend gaan wij zometeen voor het eerst kijken hoe het is op het trein van het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle.
0: Maar voordat het kan starten, zal wel eerst het vrijheidsvuur naar Zwolle en naar onze provincie Overijssel moeten worden gebracht. Want zo gaat dat officieel. Gisteravond om 12 uur is in Wageningen dat bevrijdingsvuur ontstoken. In een uitgebreid programma daarna zijn 2.500 lopers op weg gegaan naar de verschillende provincies. Ruim 100 gemeenten om dat vrijheidsvuur dan af te leveren. Ik zei het al in een uitgebreid programma gisteravond, gepresenteerd door Wilfred Paaijens.
3: Bijna middernacht. Het is tijd voor het ontsteken van het vrijheidsvuur, het hijsen van de vlag. En vanavond ontsteekt burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen het vuur samen met 2 veteranen. De Britse Robbie Hall en de Nederlandse Johan Geneugel.
4: Remembering why you have this freedom today is a bit emotional.

0: Ja, en de verschilmakers die hier staan krijgen nu het vrijheidsvuur en brengen het vervolgens naar de 14 bevrijdingsfestivals in Nederland. Ja, en met Higher Ground van Stevie Wonder, Doortreintje Oosterhuis en Sven Hammond, een lied natuurlijk over hoop en veerkracht, gaan eindelijk de estafettelopers de nacht in. Die staan te popelen. Geef ze een hartelijk applaus hier op het 5 Meiplein, zou ik zeggen. Zij houden de fakkel brandend en brengen het bevrijdingsvuur naar hun eigen provincie. En u ziet het, Utrecht vertrekt als eerste. En zo 2500 mensen op weg naar hun eigen provincie, naar hun eigen bevrijdingsfestival.
1: En zo ging dat gisteravond, vannacht. Een van die lopers, een van die 2500 estafettelopers, is Hans Pletten van de atletiekvereniging PEC 1910 uit Zwolle. Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen.
1: Waar zijn jullie nu?
2: Wij zijn nu net voorbij Heerde richting Wapenveld.
1: Kijk, dus even voor mijn beeld, op hoeveel procent van de route zit je dan?
2: Oh ja, nu stel je me een lastige vraag. Zo 's ochtends vroeg rekenen naar een nacht doorhalen.
1: Ja.
2: Maar laten we zeggen dat we 85% gehad hebben.
1: Ja, 85%. Dat is in ieder geval ruim over de helft. Ja, na een nachtje doorhalen.
2: Zeker.
1: Inderdaad. Het is nogal wat jullie doen. Want de hele dag om de beurt, of de hele nacht om de beurt aan het hardlopen.
2: Ja, dat klopt. We lopen in estafettevorm vanaf Wageningen naar Zwolle toe. En toen je net het intro inleidde met het ontsteken van het vuur in Wageningen, was toch wel weer een kippenvel moment.
1: Ja, nog steeds?
2: Ja, wij zaten daar heel dichtbij. Ja, nog steeds. Want als je die veteranen ziet en de Britse meneer, bejaarde man, hoogbejaarde man, ja, die je daar toch met trots ziet lopen en over vrijheid spreekt, dat gaat. Ik krijg er echt kippenvel van. Je ziet ook alle lopers zie je stil worden. Het doet wat met het publiek in Wageningen. Dat is echt fantastisch om dat mee te maken.
3: Ja, en dan ga je enthousiast van start. Inderdaad, het was inderdaad een mooi en inspirerend feest. En iedereen werd dan weggeschoten. Ik zag jullie uitgebreid in beeld in de wit-groene trenues met de zwarte broeken. Ja, zeker. Met het bordje Zwolle hoog omhoog gehouden. Ja, jullie waren goed in beeld. En dan ga je dus lopen. Hoe gaat dat in zijn werk? Geven jullie echt dat vuur steeds door?
2: We doen het vuur nemen we in een ouderwetse olielamp, een windlicht, nemen we dat mee.
3: Verstandig.
2: Want de fakkel, het is en niet veilig. En het is niet zo fijn lopen met een fakkel in je hand, 85 kilometer naar Zwolle. Dus wij hebben twee fietsers mee, ook om warm te fietsen. De fietsers worden dan weer lopers en de lopers lopen 5 kilometer. En zo wisselen we de hele nacht door. En we zijn in totaal met 14 enthousiaste clubleden waarmee de estafette lopen. En straks in Zwolle sluiten onze jeugdatleten de pupillen sluiten aan. En ook onze G-atleten van de club sluiten aan. En dan gaan we samen eigenlijk met de hele vereniging naar het Bevrijdingsfestival Overijssel.
3: Mooi. En ik zou zeggen, pas op voor al die vrachtwagens die voorbij komen rijden, Hans. Ja. Maar jij zit onderweg in een busje. In een busje nog even. Jullie worden begeleid. Te wachten tot de lopers aan jou voorbij komen. Zie jij al? Ja, het is redelijk licht.
2: Ja, ik
3: zie je al wat?
2: Ja, het is licht.
3: Ja.
2: Ja, ik zie in de verte. Ja, het is de weg. Ik weet niet of je hier bekend bent, maar de weg is redelijk recht, dus ik kan ver kijken. Ja. Ik zie in de verte al wat de lopers alweer aankomen.
3: Oh, dat is mooi. Dan rekken we dit gesprek even tot ze bij je voorbij komen. gaat dat lukken?
2: Nou ja, ik weet niet hoeveel van je zendtijd ik gebruik mag maken.
3: We hebben alle tijd, Hans. Dat is helemaal goed. Je hoeft daarna niet meer zo ver. Hè. Wapenveld had hem de oude IJsselbrug over, neem ik aan. Dan ben je er.
2: Ja, dan zijn we er. Ja, dan gaan we eerst wel genieten van een ontbijt. En dan het laatste stukje gaan we onder politiebegeleiding door naar het bevrijdingsfestival om daar op tijd het vuur aan te steken.
3: Ja, en je gaf al aan gisteravond dan toch weer dat vuur ontstoken te zien worden. Dat doet wel wat. Geldt dat ook voor het lopen? Heeft het toch die extra betekenis?
2: Ja, zeker, zeker. IFA, voor iedereen is het een andere beleving. Maar 's nachts lopen, ja, dat doe je natuurlijk niet zo heel vaak. Maar ook met het idee, met het samen zijn. We zijn met heel veel verschillende lopers van onze vereniging. Je moet voorstellen, we hebben 700 leden met heel veel verschillende loopgroepen. Met baanatleten, recreanten, wedstrijdlopers. Ja, en nu kom je toch met een mix van de club samen. En dat is echt dat is heel leuk.
3: Ja, en toch ook in een hele oude, traditionele atletiekvereniging die natuurlijk ook de oorlog heeft meegemaakt. Hè?
2: Ja, ja. Ja. Ja, toen bestond PEC ook al. En ook enkele clubiconen zijn van die tijd.
3: Ja, ik weet het nog van mijn moeder. Die liep als klein kind, ook nog voor de oorlog. Zij bij Zak en de andere was PEC. Toen, destijds in Zwolle. Ja, weet je dat ook weer. Ja, zo oud ben ik ook nog niet, Hans. Nog even vragen, als je naar buiten kijkt. Ziet gij al iets komen?
2: Ja, ik zie ze al enthousiast zwaaien. Het is echt...
3: Kijk. Als je nog even met de telefoon naar buiten wil gaan.
2: Ja, en dan, ik ga naar... Ik zal... met al onze motorbegeleiding komt er ook aan.
4: Ik hoor het.
2: Ja, maar onderweg. Het is misschien wel leuk om te weten. We hebben 2 of 3 motorbegeleiders ook om ons veilig door de nacht heen te helpen. De wegen af te zetten als dat nodig is. Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties zijn.
4: Ja, want hoeveel blokken loop je nou als loper in deze estafette?
2: Ongeveer 3.
3: Komen ze?
4: En daar komen ze.
2: Daar komen ze aan. Ja, de andere loop.
4: Woe!
2: Hey, toen komen onze toppers aan.
4: Zien ze er nog fit uit?
2: Het is leuk om te zien. Ja, ze zien er nog best wel fit. Ja, ze zijn natuurlijk het is vermoeiend, maar ze zijn nog hartstikke fit.
3: Ze ruiken de stal, hè?
2: Ze ruiken de stal, ja, dat is het, ja.
5: Er zat toch wel een verbetering in ten opzichte.
2: Ja, dus super enthousiast.
3: Ik hoor
4: enthousiasme. Ja.
3: Even tijd voor een drankje.
2: Even tijd voor een drankje en dan wisselen van lopers, fietsers en lopers. En dan gaan we weer verder naar Zwolle.
3: Kun je er nog één vragen hoe het met hem gaat? Gewoon even de telefoon voor zijn of haar mond houden.
2: Ik zou de telefoon even voor haar mond houden.
4: De vraag van
6: Hallo?
4: Hoe het gaat.
3: Hallo, ja, goedemorgen.
6: Het gaat best wel goed.
3: Hartstikke goed. Je bent bij Radio Oost Live op het ogenblik. Ja, heb je
6: wat leuk.
3: Deze etappe gered?
6: Jazeker. Ze net ontvangen met luid gejuich van de rest van haar ploeg.
3: Zeker, dat hebben we ook meegekregen. Geeft het nog wat extra's dat je toch loopt met dat vrijheidsvuur?
6: Jazeker. Ja, mooi. Ja, echt die paar kilometer en dan midden door de nacht heen. Nou, dat is echt gewoon wel echt episch om mee te maken.
3: Mooi. In ieder geval heel bijzonder om te doen. Nou, niet zo ver meer, hè? De oude IJsselbrug zo over. Hij is bijna al in zicht. Dan ben je er bijna.
6: Ja, dat komt zeker goed.
3: Hartstikke goed. Veel succes, laatste stukje.
6: Ja, dankjewel. Fijne 5 mei.
3: Dankjewel. Jullie ook. Komt Hans nog even terug?
2: Ja, dan ben ik weer.
3: Heel goed. Hans, jullie gaan het afwerken straks. Naar Zwolle brengen. Ontbijtje doen. En dan zelf nog iets van vieren of gaan de voet omhoog?
2: Ik denk dat ik in de loop van de middag weer terug ben op het bevrijdingsfest.
3: Ah, heel goed. Nou, wie weet komen we elkaar nog tegen. Succes. Ja. Het laatste stukje.
2: Dankjewel. Bedankt voor de aandacht.
3: En geniet er nog van. Jo. Dankjewel. Hans Pletten, samen met de mensen van PEC, de atletiekvereniging. Ze zijn aan het lopen en ze zijn bijna in onze provincie. Oh.

0: Het laatste nummer van Bruno Mars, I Just Might. 7:50, je luistert naar Radio Oost.
1: Waar we toch voor het eerst nu gaan kijken op het terrein van het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Want we hoorden net al de hardlopers onderweg naar dat terrein met het vrijheidsvuur vanuit Wageningen. En onze verslaggever Jeroen Kuiper is er al in alle vroegte op dat terrein. Toch, Jeroen? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik ben stiekem achter wat dames van de Quill Catering aangegaan. Want er was nog geen beveiliger bij de ingang.
0: Toch weer achter
2: en,
0: de dames aan.
2: Zij deden... Precies, zij deden stiekem even het hek open. Ik zeg, mag ik alsjeblieft mee? Nou, dat mocht dan wel. Ik keek een beetje lief. En toen liep ik door en nu sta ik inderdaad op het terrein. Ik zie nog een grote lege vlakte. Alles lijkt er wel zo'n beetje klaar voor. Maar hoofdproductie Bart Pruis naast mij, die weet dat zeker. Is alles er klaar voor, Bart?
3: Ja, wij kunnen open, in principe. Ja, we hebben echt nog een paar kleine details die gedaan moeten worden. Wat dingetjes opruimen, nog een hekje goed zetten, een bordje recht hangen. Maar verder zijn we er helemaal klaar voor.
2: Ja, want het is nog een paar uurtjes inderdaad. Wat gebeurt er nou in die paar uurtjes nog?
3: Ja, wat ik net zeg, de laatste dingen is opruimen. Personeel wordt zo meteen gebriefd wat binnenkomt van de beveiliging, van bijvoorbeeld de horeca, naar alle posten die bezet moeten worden. Die krijgen allemaal instructies wat ze vandaag gaan doen en hoe het werkt. En ja, dat zijn eigenlijk de laatste dingetjes. Ik zag net, voor de artiesten worden alle spullen klaargezet die gaan komen vandaag. Dus iedereen is druk bezig, druppelt nu een beetje binnen en gaan meteen aan de slag om die laatste dingen klaar te maken.
2: Ja, want dit is de dag waar je al die tijd naar uitkijkt, hè?
3: Ja, echt wel bizar om dat te beseffen, inderdaad. We zijn eind december begonnen met voorbereidingen. En ja, dan is het nu echt 5 mei en dan gaat het gebeuren, inderdaad. Ja,
2: want vanaf wanneer ongeveer is die opbouw hier nou begonnen? Eind vorige week al zo'n beetje?
3: Ja, volgens mij uit mijn hoofd 23 april zijn we echt voor het eerst hier geweest op het veld. Om de eerste piketpaaltjes in de grond te slaan waar het podium komt en dat soort dingen. En ja, dat is dus inmiddels anderhalf week geleden, ja.
2: Ik zie alles is al klaar. Het grote reuzenrad, wat natuurlijk kenmerkend in het midden staat. Nou ja, het hoofdpodium, alle andere podia. Nou ja, het is alleen nog wat broodjes smeren en even de puntjes op de i.
3: Ja, daar kun je het wel, zo kun je het wel doen, inderdaad. Ja. We zijn er echt helemaal klaar voor. Dus dat is heel fijn. We zijn allemaal heel relaxed. Dus dat is een goed teken.
2: En nu de belangrijkste, bidden voor droog weer.
3: Ja, dat is het enige wat we echt niet in de hand hebben. Dus we hopen maar dat het mooi wordt inderdaad. Het ziet er best oké uit. Voor vanavond wordt het nog een beetje spannend, maar ik denk dat het allemaal wel goed komt.
2: Nou, je hoort het, Marcel Bastia. Tot nu toe lijkt alles hier wel goed. Dus laten de mensen maar komen. Alleen nu nog niet helemaal. Want zoals je hoort, er moet nog wat broodjes gesmeerd worden. Nou, hekje goed zetten. Maar ik vind alles er eigenlijk wel picobello uitzien, hoor, als ik zo omheen kijk.
0: Ja, heel goed. Ik ken het daar een beetje. Jeroen, het is alsof er een dorp wordt opgebouwd. En jij staat nu ongetwijfeld op rijplaten van die vlonders. Maar hoe is het dan met het gras? Want het heeft natuurlijk fors geregend. De afgelopen nacht nog?
2: Nou ja, daar loop ik gewoon even naartoe. Dan kan ik dat gewoon even live voor jou testen. Maar het ziet er eigenlijk best wel goed uit.
0: Mooi.
2: Het is een beetje zanderig op sommige plekken. Maar het is niet sompig of wat dan ook.
0: Mooi.
2: Dus je kunt hier gewoon springen, denk ik. Ja, je kunt hier gewoon springen.
0: Mooi.
2: Op de muziek.
0: Goed dat jij dat kunt, Jeroen. Dat is heel mooi.
2: Ja. Zelfs zonder muziek kan ik dat.
0: Ja, dat is heel goed. Het weersverwachting is niet optimaal. Maar goed, dat mag inderdaad de pret niet drukken. Er is nog één nieuw dingetje. Tegenstelling tot voorgaande jaren. Betalen aan de bar kan niet meer met muntjes.
2: Nee, dat klopt. Je kunt cashloos betalen, dus met je telefoon of met pinpas of creditcard. Dat is inderdaad een noviteit. Bart is ondertussen alweer gauw andere dingen aan het doen, terwijl ik aan het springen was. Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. En anders vragen we dat het volgende uur even aan Annemien Brugging, de festivalbaas.
0: Heel goed.
2: Of dat allemaal goed werkt.
0: Nou, mooi, Jeroen. Fijn dat je op het terrein in Inimitals al bent. Dat is later deze dag toegankelijk voor iedereen. En ook nog gratis. En dat willen ze graag zo houden. Jeroen Kuiper vanaf het Park de Wezenlanden. Daar waar het Bevrijdingsfestival klaar is om het publiek te ontvangen.

0: Mea hoorde je. En all about the money. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws.
13: Boeren lopen op meerdere plekken weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel en gebiedsgerichte maatregelen. Zo hebben boeren rond het Natura 2000-gebied het Wierdense Veld bijvoorbeeld het vertrouwen in de provincie opgezegd en het overleg opgeschort. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen door de provincie. Overijssel zou plannen presenteren die invloed hebben op landbouwgrond zonder dat grondeigenaren daarbij betrokken zijn. Het CDA in Overijssel heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. De gemeenteraad van Zwolle bespreekt komende donderdag het advies van de verkenner in de zoektocht naar een nieuw gemeentebestuur. Daarna gaan de inhoudelijke onderhandelingen van start. Gisteren werd bekend dat verkenner Jeroen Recour een coalitie voorstelt van Pro, VVD, D66, ChristenUnie en CDA. Pro en Zwolwacht hebben nog met elkaar om tafel gezeten, maar de verschillen tussen die partijen zijn volgens de verkenner te groot. Zwolwacht raakte het initiatief in de formatie kwijt toen een raadslid uit de partij stapte. Daardoor was niet Zwolwacht, maar Pro de grootste partij in Zwolle. En bij de verschillende dodenherdenkingen in het land hebben burgemeesters gisteravond gewaarschuwd voor de staat van de samenleving en van de politiek, waarin steeds meer extremisme te zien is. Zo zei burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal in zijn toespraak dat hij ziet hoe democratische waarden steeds meer onder druk staan en dat vrije pers geen vanzelfsprekendheid meer is. Ook merkt hij dat dit soort extreme aantrekkingskracht hebben juist op jongere generaties. Ook andere burgemeesters zien dat uitsluiten, groepsdenken en zonder bokpolitiek, waar Nederland na de Tweede Wereldoorlog juist van weg wilde blijven, helemaal terug zijn in de samenleving en de politiek. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oostep.
0: Gaan we nu voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
14: Goedemorgen Marcel.
0: Het is altijd druilerig in Hengelo. Ik hoop dat het in Zwolle, en daar was onze verslaggever net en die beaamde dat aan het opdrogen is. Dat is het.
14: Ja, ja, het westen, ja hoor, het westen, ja, van de provincie is het droog. Het is wel veel bewolking overal. En vooral in het oosten is het de afgelopen 24 uur best wel regionaal nat geweest. Enschede-West kreeg net nog een melding van gisteren overdag en afgelopen nacht in totaal zo'n 28 mm regen. Terwijl in het westen gisteren een heel lokaal buitje is gevallen en dan hebben we het wel gehad. En die tweedeling hou je vandaag ook een beetje. Momenteel wat lichte regen in het oosten van de provincie. In Zeeland en Twente hier en daar. Het koffer van de provincie, sorry. Hier en daar een beetje gespettig. In de loop van de ochtend trekt die regen het oosten weg. En dan denk ik dat we een bewolkte dag krijgen in een groot deel van de provincie. In het uiterste westen van de provincie kan af en toe de zon erbij komen. Het is wel een groot deel van de dag op de meeste plaatsen droog. Een enkel spatje sluit het niet uit, maar op de meeste plaatsen droog dus. En temperaturen op deze bevrijdingsdag zo'n 13 tot 14 graden in Twente. Tot 15, misschien lokaal als de zon een beetje meewerkt. 16 graden in het oosten van de of westen van de provincie. Maar er staat wel een noordoostenwind. Die neemt wat toe. Er komt een matige noordoostenwind te staan. En die maakt het voor het gevoel wat killer. Maar vooruit is wel op de meeste plaatsen droog.
0: Ja, het hoeft een mooi bevrijdingsfeest niet in de weg te staan. Maar ja. Gert, ik hoor je al, de zonnebrandcrème is niet nodig vandaag.
14: Nee, alleen het uiterste noordwesten kan ik er even bij komen. Maar de rest van de provincie niet. En als je dan kijkt naar vanavond, dan starten we op de meeste plaatsen droog. Maar in de loop van de avond begint het toch weer in Twente wat te regenen. Datzelfde front, dat ligt daar stationair, die komt dan weer langzaam maar zeker een beetje terug. En komende avond en nacht, dus in de loop van de avond die regen. En dan vannacht in Twente regen, in Zalland plaatselijk wat regen. In de kop van de provincie denk ik dat het met wat gespetter, dan hebben we het wel gehad. En temperaturen zo'n 11 tot 13 graden. Morgen gaan we op herhaling. In de noordwesten droog, in het oosten regen. Dat kan best lang blijven hangen. Pas in de loop van de middag en avond trekt dat naar het oosten weg. En temperaturen in de regen, misschien maar 10, 11 graden. Ja. En naar buiten 13 tot 14 graden. En dan hebben we thermisch dieptepunt morgen wel te pakken.
0: Ja, en dat komt overeen met wat Gita zei. De woensdagdip, let daarop.
14: Ja,
0: ja, die komt eraan, de woensdagdip. Nou, volgend uur dan kijken we nog wel verder dan de woensdag vooruit. Gert, dankjewel.
14: Okay.
0: En tot over een uurtje. Dan kunnen we er natuurlijk niet onderuit op een dag als vandaag. Michael McDonald's en Sweet Freedom.

0: Fleming samen met Meteor en Niet Nodig.
1: Wat wel nodig is, is Bevrijdingsdag. Want vandaag vieren we de vrijheid. Nadat we het gisteren allemaal om 8 uur hebben herdacht met 2 minuten stilte, is het vandaag dus Bevrijdingsdag. Je kan naar festivals gaan waar je net al meer over hoorde. Maar je kan ook een vrijheidsmaaltijd eten. Op 80 plekken in Overijssel schuiven mensen aan om te eten en te praten over vrijheid en democratie. Dat gebeurt later vanochtend ook in Enter. Daar zijn ze al druk met de voorbereidingen. Verslaggever Wouter de Wilde is daar ook. Hoe staat het ervoor met die voorbereidingen?
2: Ja, goedemorgen. Nou, 4 vrijwilligers zijn hier druk in de weer met stoelen en tafelschuiven. Even 50 zitplekken hier in de Werf in Enter. Een mooi plekje bij het water. Een mooi plekje met uitzicht. En naast mij staat Henk Minnegaat van Stichting Vier de Vrijheid. Henk, wat gaat hier vanmiddag allemaal gebeuren?
3: Ja, we gaan hier een lunchje doen. Dat is aangeboden door Stichting Vier de Vrijheid in samenwerking met de gemeente Wierden. En dat doen we hier op de Werf, dat doen we bij de herberg hier, dat doen we Antoniushof en op het Reggedal. En dat zijn in totaal zo'n 200 lunches die we dus aangeboden krijgen. En dan met de vrijheidssoep.
2: Kijk, een mooie rood blik, een blauwe stip erop, maar hij zit nog dicht.
3: Hij zit nou nog dicht, maar dat gaat in de pan. En dat is soep die is extra gemaakt voor deze dag door Jannie van der Heijden, wel bekend van heel Holland Bakt.
2: Kijk, dus daar wat, wat genieten.
3: Wij zijn zeer vereerd daarin.
2: Kijk, wat voor mensen komen hier? Moesten mensen zich opgeven? Hoe gaat dit?
3: Nou ja, ze hebben in de Wiezer en zo en andere dingen en bladen heeft gestaan dat je je op kon geven via de mail. Daar zijn natuurlijk in Enter inmiddels een aantal mensen die minder goed met de mail zijn. Dus ik heb een 20, 30 telefoontjes gehad van Henk. Kan ik me bij deze opgeven? Ik zeg akkoord, dus ik heb doorgegeven van, aan de organisatie van nou, vanuit Enter heb ik er al een stuk of 20. Nou, en daar hebben er zich zoveel opgegeven. Dus we verwachten 50 personen.
2: Kijk, 50 personen hier op de Werf. Ik zie inmiddels worden de broodjes ook klaargezet. Wat hebben we nog meer gegeten?
3: Nou, we krijgen dus die soep en dit allemaal. En dan hebben we alles van Tukkers culinaire kunnen lenen om dat er een klein beetje verzorgd uit te zien. Nou ja, en daarna krijg je koffie en alles wat bij een lunch hoort. Dus het is een soort brunch, moet je zien.
2: Kijk, ja. Ik zie alleen nog geen broodjes, maar die komen denk ik vers van de bakker.
3: Die komen vers van de bakker. En omdat het lastig is met vervoer, gaan Jeroen en ik zo meteen naar Wierden. En dan halen we dus voor Enter, proberen we in de auto alles in één keer op te halen. Dus zo gaat het gebeuren. Dus eventjes druk, daarna even rust. En dan hebben we dames hier, ook vrijwilligers, die normaal hier helpen. En die zorgen voor de soep. En wij zetten verder alles klaar. En dan 11:30...
2: Kijk, en het weer, dat heb je hier niet zoveel last van.
3: Nee, hier binnen hebben we niet heel veel last, maar je ziet wel wat voor mooi plaatje of het is. En als het dus droog is, dan kun je die deur nog eens een keer open doen. Kun je nog eens een keer naar het terras lopen. Ja, kun je, mensen, er zijn natuurlijk mensen die hier nog nooit geweest. Dus het is voor ons ook nog een klein beetje reclame.
2: Kijk, dat is dan ook weer mooi hier voor de Enterseizoen op de Werf waar de mensen hier zitten.
0: Hartstikke mooi, Wouter. Maar eventjes nog, die mensen die komen, die kennen elkaar dus niet. Het zal niet een verplichting zijn, maar het is denk ik de bedoeling bij zo'n vrijheidsmaaltijd dat je toch ook wel een beetje met elkaar praat over die vrijheid, denk ik, en de democratie.
2: Ja, Henk, de mensen die hier komen, een aantal zullen elkaar niet kennen, anderen wel. Wordt er hier ook nog over de vrijheid gesproken?
3: Ja, het is de bedoeling dat we er nog wel heel eventjes iets over hebben, over praten natuurlijk. Gisteren was het ook hartstikke druk met de dodenherdenking. Omdat ik dan voorzitter ben van Oranjevereniging, mocht ik daar wat zeggen. Dus ik heb nog wel iets in het hoofd om daarover te praten. Maar het is vooral te gedenken en genieten van dat we de vrijheid nog hebben. Ja, en daar ligt en de gezelligheid, daar ligt wel de nadruk op.
2: Ja, voor dit jaar zit het vol. Voor volgend jaar kunnen mensen zich alweer aanmelden bij Henk.
3: Ja, nou ja, als ik het dan nog doe, dat denk ik wel. Want of je nou wil of niet, er zijn heel veel mensen die echt moeite hebben om zich aan te melden via. Nou, en dan neem ik dat gewoon op, maar dat denk ik. Als je daar mensen plezier mee kunt doen, en zoveel werk is het ook weer niet. Dus.
2: Kijk, veel plezier en alvast eet smakelijk.
3: Ja. We doen ons best, meer kunnen we niet.
0: Zo makkelijk kom je niet weg, Wouter. Want ik geloof dat jij zo'n blik soep in de buurt hebt. Want die vrijheidszoek...
2: Ik heb zoek in de
0: ja, daar wil ik nog wel even iets over weten natuurlijk. Voor de zevende keer. Oh, kijk eens aan. Leef maar in. Leef maar in, Wouter. Die vrijheidsmaaltijden. Sinds 7 jaar doen ze dat, hè, in de coronatijd niet. Maar steeds een andere chefkok die ze voorbereidt. Dit keer Jannie van der Heijden van Heel Holland Bakt. Dus je verwacht iets zoets. Maar kun je ook zien, erop zien wat erin zit? De ingrediënten?
2: Ja, ik zit bij de ingrediënten. 30% witte bonen, 24% kokosmelk. Witte bonen. Een witte bonensoep is het.
0: Ja.
2: Met kokosmelk, water, zonnebloemolie. Nou ja, dat zijn wel over het algemeen de gebaande ingrediënten. Maar het is dus een witte bonensoep.
3: Nou. Heel gezond.
2: Heel gezond hoor ik.
0: Na aflopen een beetje afstand houden. Ik hoor het al. Veel plezier met de soep.
2: dat zal goed komen.
0: Ja, probeer er maar even dank vooruit. Wouter de Wilde vanuit Inter bij het restaurant waar straks dus de vrijheidsmaaltijd zal worden opgediend. En de soep niet zo heet zal worden gegeten.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: George Michael. En een vinylplaat die agressief... waar de naald agressief werd gehaald, hoorde je Too Funky van George Michael. Helaas, veel te vroeg overleden.
2: Over vinyl gesproken, we zitten nu natuurlijk nog midden op Bevrijdingsdag. Maar eigenlijk vanaf morgen, na Bevrijdingsdag, gaan wij bijna naadloos over. Volgende week is het namelijk... Nee, die was niet zo bedoeld, maar die is wel heel mooi. Zeg ik, al zeg ik het zelf, naadloos.
1: Ik dacht even dat je zei naadloos. Maar,
2: Naald. Ja, nee, het was niet eens zo bedoeld. Want ik heb, zoals je weet, een hekel aan woordgrappen. Dus ik zal er zelf nooit een maken.
1: Oh, gelukkig weet ik dat en maak ik ze nooit.
2: Ja.
1: Dat scheelt.
2: Nee, inderdaad. Volgende week is het namelijk Vinylweek op Radio Oost. Dus we gaan vanaf morgen al je voorzichtig een beetje warm maken. En dan volgende week extra veel aandacht voor vinyl. We gaan ook weer Raad de Hoes, werktitel. Maar in ieder geval...
1: Ja, moeten we nog iets leukers op bedenken.
2: Moeten we iets leuks voor verzinnen. Maar in ieder geval dat het erop neerkomt dat wij een hoes omschrijven. Dat jij die dan moet raden. En dan win je mooie prijzen. En volgende week vrijdag is dan de Vinyl Top 100 te horen op Radio Oost.
1: Dus je kunt gaan stemmen vanaf morgen. Ik neem aan dat alle links wel weer en knoppen op onze website gaan verschijnen.

0: veel geld aan vinyl.
1: Zeker, dat klopt. Ik ben mijn collectie ook gestaag aan het uitbreiden.
0: Ja, wat is je laatste vinylplaat geweest?
1: Joe, 2 weken geleden.
0: Aha.
1: Is het bandje van een van de acteurs uit Stranger Things.
0: Oh,
1: Die heeft een band met een beetje alternatieve, half elektronische, half rockachtige muziek.
0: Zegt natuurlijk niks, maar de muziek uit Stranger Things was wel heel bekend. Is natuurlijk, zijn er allemaal hits uit de jaren 70.
1: Het is ook wel een beetje ethisch synthesizer gebaseerd, muziek. Dus,
0: leuk.
1: D-J-O, zoek het op. End of Beginning.
0: Oh, Joe.
1: Heel goed nummer.
0: Joe. Ja. Goed. Nou
1: dat
0: leuk.
1: Dus.
0: Mooi. Vanaf morgen.
1: Ik zal hem meenemen. Stem op de vinyl week.
0: Ja, kunnen we altijd even bespreken. Ooit alleen maar op vinyl uitgekomen. The Spinners. This is The Rubber Band Man. Tot 8 uur.

0: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Hallo Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 's Avonds zie je op TV Oost Bert van Losser en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Vandaag bij RTV Oost.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Coesveld. Kijk op Stahl.nl. Stahl met dubbel L. Voor de

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Boeren lopen weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen. De gemeenteraad van Zwolle bespreekt donderdag het advies van de verkenner in de zoektocht naar een nieuw gemeentebestuur. En bij de verschillende dodenherdenkingen hebben burgemeesters gewaarschuwd voor de staat van de samenleving en van de politiek, waarin steeds meer extremisme te zien is. Meer nieuws in de Oost-app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
5: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
4: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
6: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
4: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En je luistert naar Radio Oost. Zometeen gaan we weer kijken hoe het is op het terrein van het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Daar spraken we een uurtje geleden al onze collega-verslaggever Jeroen Kuiper. Jeroen, hoe is het daar nu?
7: Ja, nou, ik zie een opgeluchte Annemien Brugging van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Want ze ziet heel goedkeurend hoe alle vlaggen worden opgehangen. En ze verklapte net, daar lig ik s'nachts nog wel eens wakker van hebben we die wel geregeld? Nou, ze zijn geregeld. Straks hoor je meer van haar.
2: Zometeen meer van Jeroen Kuiper en onze burgemeester van de dag. Die bellen we ook gewoon op deze Bevrijdingsdag. We beginnen aan een nieuwe ronde. Zometeen Jan Pierik van Borne.
8: Ja, en of Annemien ook de zon geregeld heeft, dat hoor je straks van Gert Voerman. Net als muziek straks van Ilse de Lange en van Shocking Blue.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: kwamen ermee op 1 in de Hot 100, de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. Shocking Blue hoorde je met Venus.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Het is 5 mei vandaag. Je bent bij Radio Oost. Ook op deze bevrijdingsdag zijn we er gewoon. We vieren de vrijheid vandaag. Hoe ze dat in Borne doen, dat hoor je straks van de burgemeester.
0: En in Zwolle doen ze dat natuurlijk op het bevrijdingsfestival. En daar zijn we natuurlijk vanochtend in de vorm van onze verslaggever Jeroen Kuiper. Twee zaken vooraf die toch wel belangrijk zijn voor het welslagen van dit festival. Dat is de bodem. Die was nog goed, dat heeft Jeroen eerder al getest. Nu de zon nog, Jeroen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, daar kan ik helaas weinig aan veranderen.
0: Nee.
3: Ik zie vooral veel bewolking. En Annemien Brugging, directeur van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Ja, de zon is er niet. Maakt u zich zorgen?
4: Nee, de zon gaat vast schijnen, maar we hebben een ontzettend mooi programma. Dus dat gaat helemaal goed komen.
3: Ja, want we staan hier nu vlakbij het hoofdpodium. We kijken over het terrein. Ik zie dat het gras er inderdaad goed bij ligt en het zand ook. Ik heb vorige uur al even gesprongen, dus dat ziet er goed uit. Kunnen we allemaal verwachten vandaag?
4: Nou, we kunnen een ontzettend divers programma verwachten, denk ik. We beginnen de ochtend straks om 11:30 met de vrijheidsmaaltijd op de familieweide. Waar de rest van de dag ontzettend leuk programma is voor kinderen tot 12 jaar oud. We hebben het wereldpaviljoen waar je talkshows kan zien, workshops kan doen. Theatervoorstellingen die er zijn. Ja, en we hebben natuurlijk 50 acts op alle podia staan.
3: Ja, met op het hoofdpodium onder andere Micha uit Zwolle en de afsluiting Typhoon en Styx.
4: Ja, dat klopt. Allebei gewoon uit Zwolle. Hoe mooi is dat om het festival daarmee te openen en af te sluiten? Kijk ook ontzettend uit naar de afsluitende show. Ik ben heel benieuwd wat de mannen gaan doen. Maar daarnaast natuurlijk ook Direct, een Kensington, Hanna mee. En ja, de meest inclusieve ambassadeur van de vrijheid, de Jostie Band.
3: Ja, en je vertelde ook Typhoon en Styx, een speciale show, speciaal voor hier, hè?
4: Nou ja, hij is de afgelopen weken zijn ze ermee bezig geweest. Dus ja, we hebben nog geen idee wat er komt te staan. Maar dat het mooi gaat worden, daar zijn we zeker van.
3: Ja, als we een rondje kijken zo rond het terrein, dan zie ik alle stands en alle biertappen en catering allemaal klaarstaan. En ik zie het reuzenrad op een andere plek en ietsje groter, hè?
4: Iets groter. Hij is van 15 meter gegroeid naar 40. Dus dat is zeker iets groter. Ja, het is echt een nieuwe eyecatcher. Daar stonden altijd de muntenkassa's. De muntenclusters zijn natuurlijk allemaal weggevallen. Want we zijn overgegaan naar een cashless systeem. Dus mensen hoeven niet meer in de rij te staan voor de munten. Kunnen gewoon rechtstreeks naar de bar of naar de foodcateraars. Dus dat scheelt. Nou, en dat gaf ons ruimte voor een heel mooi nieuw groot reuzenrad.
3: Ja, want hoe blij bent u met het reuzenrad, maar vooral met het contactloos betalen?
4: Ja, daar zit natuurlijk enige spanning op. Hè? Dat weten we ook. Het gaat ook wel eens mis op festivals. Daar gaan wij uiteraard niet van uit. Maar zo'n eerste keer is altijd spannend. Van hoe gaat het publiek zich bewegen? Hoe gaat het achter de barren? Maar ja, ik hoor van heel veel collega-festivals dat het als een trein loopt. En dat het ja, veel fijner is.
3: Is het uitgebreid getest? Is er een plan B?
4: Er is een plan B en het is uitgebreid getest. We gaan vol vertrouwen de dag in.
3: Ja, want stel dat het wel misgaat, hoe moet het dan? Moeten we dan allemaal contant geld ergens vandaan gaan toveren?
4: Nee, er zit een backup systeem achter. Dus in zoverre kan het niet misgaan.
3: Als directeur van het Bevrijdingsfestival is nog een paar uurtjes totdat het allereerste gaat beginnen. Wat gaat u in die paar uur nu nog doen?
4: Heel veel rondjes lopen, want er zijn echt nog ontzettend veel puntjes die op de spreekwoordelijke i moeten. Het team checken natuurlijk. Er zijn hier vandaag 800 vrijwilligers aanwezig. Het is bizar veel met wat voor grote groep hier straks gewerkt gaat worden om 120.000 bezoekers een onvergetelijke dag te geven. Dus nu nog even snel alles op orde krijgen voordat we open gaan.
3: Ja, en als ik ondertussen zo om me heen kijk, zie ik ook de stand van RTV Oost. Dus waar vandaan wij vandaag van alles gaan verslaan. Dus dat gaat ook goed komen, Marcel en Bastiaan. Mochten jullie niks kunnen zien, dan kun je gewoon ons blijven volgen.
0: Ja, en wij zitten hier in Hengelo, Jeroen.
3: Maar ja, jij bent iemand moet het doen, hè?
2: Jij bent onze ogen en oren in Zwolle. De hele dag zijn we vanuit Zwolle natuurlijk. En vanavond de tv-uitzending vanaf die stand die Jeroen net omschreef.
0: Met als hoofdact inderdaad Typhoon samen met Styx.
2: Oh, ik dacht dat je Bas en Bert ging
0: kijken. En Bas en Bert, die gaan het natuurlijk allemaal ja, over. Ja, dat is eigenlijk de hoofdact. Precies. Jeroen, nog even, als je Annemie nog bij je hebt. Wat wil
3: die
0: de,
3: heb ik zeker nog bij me.
0: Directeur, ongetwijfeld natuurlijk Typhoon en Styx zien met die verrassingsshow. Zwolse show. Wat wil zij, als je kijkt naar de kleinere podia, vandaag absoluut even zien?
3: Ja, als u naar de kleinere podia kijkt, welke act wilt u dan absoluut zien?
4: Nou, de Niemanders gaat denk ik heel bijzonder worden. Hè. Die werken samen, een band die samenwerkt dit jaar met asielzoekers. En die gaan vluchtelingen, die gaan een ontzettend mooi programma neerzetten op Podium Abbott.
3: Je hoort het, Marcel.
0: Ik hoor het, daar moet ik heen.
3: Hoe laat is dat, Annemie?
0: Haal ik dat nog?
4: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, eerlijk gezegd.
3: Oh, het is vanmiddag, Marcel. Dat ja, haal je makkelijk.
0: Ja, precies. We gaan elkaar daar zien. En in de aanloop daar naartoe. Ontsteken van het vuur. Allerlei activiteiten. Natuurlijk nog meer in Park de Wezenlanden bij het Bevrijdingsfestival. Met extra groot reuzenrad. En als openingsact op het hoofdpodium. Micha, Jeroen en Annemie. Dank je wel allebei. Veel plezier vandaag. Tell

0: ook vast wel wat feestelijker bij Micha. Hij is de eerste grote act op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival in Zwolle vandaag. Dit was hoopvol. Ja. Trouwens, dat is wel een toepasselijke titel.
1: Zeker.
0: Dan gaan we naar...
2: Goedemorgen, burgemeester.
1: Jazeker, ook op deze bevrijdingsdag gewoon een burgemeester van de dag op Radio Oost. En de komende weken gaan wij op dinsdagochtend bellen met Jan Pierik, burgemeester van de gemeente Borne. Meneer Pierik, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bastiaan. Dag,
1: alles,
3: Marcel.
1: Alles goed met u?
3: Met mij is alles oké. Yes.
1: Dat is goed om te horen op deze bijzondere dag. En gisteren met het herdenken op 4 mei natuurlijk ook. Voor een burgemeester bijzonder, lijkt mij.
3: Jazeker. En we hadden in Borne gisteren de onthulling van de plaquette met de namen van de 74 Joodse medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog in Borne om het leven zijn gekomen, vermoord zijn door de nazi's. Dat is gisteren onthuld op een hele mooie plechtigheid. Heel bijzonder, moet ik zeggen. Gisteravond natuurlijk een uitgebreide toespraak gehouden in de kerk. En ik hoor ook al van mijn collega's in dezelfde sfeer zoals ik hem ook gehouden heb. Dus het was een hele bijzondere avond.
0: Ja, op een avond ook waarin er toch wel door het stof werd gegaan. Hè, door de gemeente natuurlijk in het verleden destijds niet zo goed met de Joodse bevolking is omgegaan. Hè? Daar bent u niet de enige in trouwens.
3: Nee hoor, maar we hebben daar vorig jaar uitgebreid onderzoek naar laten doen vanuit de Radboud Universiteit. En dat heeft ook geresulteerd in excuses van het gemeentebestuur voor het niet waarmaken van de rol die je van de overheid mag verwachten in dit soort omstandigheden zoals in de jaren 40, in de oorlogsjaren. We hebben wel onze excuses voor aangeboden. En dat is ook een welgemeend excuus geweest. En ik denk ook dat wij binnen de Bornse gemeenschap ons heel erg bewust zijn van datgene wat er toen gebeurd is. En de wijze waarop we daar gisteren dan weer een vervolg aan gegeven hebben door bij het Jasje, dat is het bekende monument tegenover het station in de Borne. Daar is nu ook een plaquette geplaatst met, zoals ik zei, de namen van de 74 medeburgers die vermoord zijn. Zij blijven daardoor in ons midden. Hun namen staan daar. En zo vaak als mensen daar langskomen, zien ze hen staan, die namen, en komen ze weer tot leven. En we hebben daar ook een Anne Frankboom geplant. Dus het was alles bij elkaar een heel bijzondere gebeurtenis. En we hebben daardoor een plek gecreëerd tegenover het station die heel erg sterk in het teken staat van herdenken. Maar ook wel in het teken van leren van. En dat was ook het onderwerp van mijn toespraak gisteravond. Dat was ook het nationaal thema. Hè, de geschiedenis leren begrijpen. Daar ben ik wel echt nadrukkelijk op ingegaan. En ook de vertaling gemaakt naar het heden.
1: Ja, als we het over dat heden hebben, collega-burgemeesters van u, onder meer burgemeester Welman van Oldenzaal, die haalde in hun speeches aan de huidige trend in de samenleving, om het zomaar te noemen, alles waar we na de Tweede Wereldoorlog toch afstand van deden, dat toch soms een beetje terug lijkt, het groependenken, zondebok, politiek, extremen, die steeds meer gewoon worden. Is dat ook iets waar u nog extra bij nadenkt deze dagen?
3: Jazeker. En ik heb het gisteravond bestempeld als we leven in een samenleving waarin via de socials, internet, alternatieve waarheden overheersend worden. Ja. We leven in tijden waarin de internationale spanningen alleen maar toenemen. En wat je dus ziet is dat er een groeiende onzekerheid is. En dat mensen geen houvast meer hebben. Dat vertrouwde bakens minder worden. En ik heb het ook een motto gegeven van we moeten ons kompas herijken. Dat wat vertrouwd was in de afgelopen decennia is niet meer vertrouwd. En hoe ga je daar opnieuw mee om? Hoe ga je jezelf je positie bepalen in die nieuwe werkelijkheid zoals die zich aandient? En hoe zorg je ervoor dat je daarin weerbaar wordt, dat je in staat bent om in situaties die mogelijk zouden kunnen ontstaan, dat je dan niet weerloos bent, maar dat je dan in staat bent om je stem te laten horen. Ja. En in staat bent om tegenspel te geven. Ja.
0: En dan is het belangrijk, denk ik, meneer Pierik, en u gaf het net al aan, om dan zeker het verleden niet te vergeten.
3: Zeker, zeker. En daarom hebben we ook die plaquette geplaatst. En is het Jasje bij ons in Borne een plek waar je herdenkt en waar je leert. Waar je dus uitgedaagd wordt om je te verhouden ten opzichte van het heden. En je na te denken over de dingen die in beweging zijn.
0: En dan is het nu tijd om te vieren, onze vrijheid te vieren op allerlei niveaus. Dus ik neem aan dat Borne op zijn kop staat vandaag.
3: Borne staat 1 keer in de 5 jaar op zijn kop op bevrijdingsdag. En we hebben een gewoonte hier waarbij in de lustrumjaren het 4 en 5 mei comité uitgebreid uitpakt en een heel groot festijn van maakt. Dit jaar is geen lustrumjaar, dus nee. Wat dat betreft is het nu druilerig in Borne en rustig in Borne.
1: Ja, het is ook wel eens lekker.
3: Dat kan ook een hele fijne bevrijdingsdag zijn. Dat geeft misschien ook wel ruimte om na te denken over dingen. Dus dat is in die zin ook niet verkeerd.
1: Nou, ik bedoel maar, inderdaad. En als we dan toch in Borne zijn. Uw gemeenteraad en uw verkenning was er snel bij. Want vorige week het nieuws samen met Hardenberg als eerste gemeente waar het rond is wat betreft de nieuwe coalitie naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Ja, dat klopt en daar zijn we ook wel heel erg blij mee. Ik ben ook heel erg blij met de manier waarop het is gegaan. Het is de huidige coalitie heeft haar meerderheid verruimd. Al had geen meerderheid, heeft nu een ruime meerderheid. En ze hebben een proces gelopen waarbij ze op eigen kracht, zonder externe informateurs of formateurs, in grote transparantie ook, een route hebben gelopen die erin heeft geresulteerd dat ze morgen het coalitieakkoord gaan presenteren. En ja, daar ben ik wel blij mee. Dus ik ben blij met de snelheid waarmee het gebeurt. Is, maar ook de zorgvuldigheid, de openheid die daarbij betracht is.
0: Ja, maar goed, dan was er geen meerderheid voor. Maar iets van verandering is toch ook wel prettig voor een gemeente?
3: Zeker, en we krijgen een heel jong college. Er komen 2 dertigers in het college en we hadden al 1 veertiger. Dus het wordt een hele, wat betreft leeftijd, een waarschijnlijk dynamisch gebeuren.
0: Mooi. En over dynamiek niet te klagen in Borne. En uw portie feestelijkheden heeft u natuurlijk ook al achter de rug. Hè? Moet u toch even terugkomen op het landskampioenschap van Apollo 8.
3: Zeker. En het was echt heel mooi en heel groots. In de aanloop ernaartoe hadden we vorige week woensdag een hele schitterende wedstrijd waarin de 3-0 Apollo Sliedrecht weer naar huis sturen. En dan is altijd de vraag, ben je in staat om dat niveau vast te houden? Nou, dat hebben de dames laten zien. En het was echt een spannende wedstrijd, maar het was een hele overtuigende overwinning die ze behaald hebben. Ja, en daar zijn we in Borne heel trots op. En het onderstreept ook wel een beetje het sportieve karakter van onze gemeente. Ja. We hebben individuele sporters die mooie prestaties leveren, grote prestaties leveren. Maar we hebben ook teams die in staat zijn tot hele mooie dingen.
1: Nou ja, dat bleek inderdaad ook wel uit het gesprek. Want 2 van de speelsters waren bij ons in de studio gisterochtend. Natuurlijk zijn zij het die het doen. Maar werd inderdaad ook wel benoemd. Ja, een gemeente moet het ook wel mogelijk maken. En dat gebeurt in het geval van Borne. Of stimuleren, laat ik het zo zeggen.
3: Nee, wij zien heel nadrukkelijk dat sportief bezig zijn ontzettend goed is voor de samenleving in meerdere opzichten. Het is goed voor mensen individueel. Wie sport is doorgaans gezonder en draagt dus bij aan je niet alleen fysieke gezondheid, maar ook je mentale gezondheid. Het doet iets met de samenleving, het geeft saamhorigheid. En wij proberen als gemeente daarin nadrukkelijk te investeren. In de breedte sport, maar ook wel in de voorzieningen die nodig zijn om op topsportniveau dingen te kunnen doen.
0: Ja. Zij, de 2 volleybalsters die hier in de studio waren, waren nog wat onzeker over een gemeentelijke huldiging. Wij wilden de platte kar al van stal halen. Hoe gaat dat gebeuren?
3: We zijn druk in overleg en de vereniging is in overleg met de gemeente hoe de huldiging plaats kan vinden. Dat zal waarschijnlijk ergens deze week gaan gebeuren. En daar zult u ongetwijfeld nog wel iets van meekrijgen.
0: Heeft u een mooi balkon ergens?
3: We hebben genoeg mogelijkheden om onze dames het podium te geven wat zij verdienen.
0: Ik hoor het al. We krijgen niks van u te horen, begrijp ik. In ieder geval, dat wordt ook nog weer een mooi feestje, Jan Pierik. Hartelijk dank en tot volgende week.
3: Mooi zo. Dag.

0: Supertramp van de LP, als we het toch over vinyl hebben. Crime of the Century, een van de mooiste LP's ooit gemaakt, vind ik. Hoorde je Dreamer? Straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, Bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Half negen geweest, hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws.
9: Boeren lopen op meerdere plekken weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel en gebiedsgerichte maatregelen. Zo hebben boeren rond het Natura 2000-gebied het Wierdense Veld het vertrouwen in de provincie opgezegd en het overleg opgeschort. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen door de provincie. Overijssel zou plannen presenteren die invloed hebben op landbouwgrond zonder dat grondeigenaren daarbij betrokken zijn. CDA in Overijssel heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. De gemeenteraad van Zwolle bespreekt komende donderdag het advies van de nieuwe verkenner in de zoektocht naar een nieuw gemeentebestuur. Daarna gaan de inhoudelijke onderhandelingen van start. Gisteren werd bekend dat verkenner Jeroen Recour een coalitie voorstelt van Pro, VVD, D66, ChristenUnie en CDA. Pro en Zwolwacht hebben nog met elkaar om tafel gezeten, maar de verschillen tussen de partijen zijn volgens de verkenner te groot. Zwolwacht raakte het initiatief in de formatie kwijt toen een raadslid uit die partij stapte. Daardoor is niet meer Zwolwacht, maar Pro de grootste partij in Zwolle. En lopers zijn met het bevrijdingsvuur onderweg vanuit Wageningen naar allerlei plaatsen in het land. En dat is dan later vandaag de officiële start van Bevrijdingsdag en daarmee de bevrijdingsfestivals. Op die festivals zijn natuurlijk verschillende ambassadeurs van de vrijheid. Ook de Josti Band is ambassadeur van de vrijheid. Ze komen ook naar het festival in Zwolle. En dit bandlid heeft er zin in.
10: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen en... Muziek maakt mij vrolijk en ja, het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen. En dat ze niet afhankelijk zijn van anderen.
9: Samen met Maan staat de Josti Band om 7:15 vanavond op het hoofdpodium in Park de Wezenlanden in Zwolle. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oostep.
0: En waar de lopers met het vuur zijn, 1,5 uur geleden hoorden wij, waren ze bij Wapenveld. Nou, dan kom je al in de buurt van Hattem en de Oude IJsselbrug. Dus ik denk dat ze inmiddels Overijssel hebben bereikt. Of dat zo is, hoor je zo dadelijk. Eerst maar over het weer dat ze erbij hebben. Gert Voerman, goedemorgen nogmaals.
11: Goedemorgen Marcel.
0: Ik denk dat ze daar droog lopen, hè?
11: Ja, daar lopen ze droog. Een enkel spatje, dat zou kunnen, maar op de radar is niks te zien. Waar is dan wel wat te zien als in het oosten van de provincie, dat er valt plaatselijk wat lichte regen. In Salland is het op de meeste plaatsen droog, in de kop ook. Daar is het ook wel bewolkt hoor. En overal zo'n 9 graden. Nou, de rest van de dag blijft het in het westelijke deel van de provincie droog. de lokale of plaatselijk lichte regen in het oosten, denk ik in de loop van de ochtend, wordt het minder. En dan wordt het vanmiddag daar ook op de meeste plaatsen droog. En in het westen kan vanmiddag dan, en vooral in de kop van de provincie, zeg maar de regio Zwarte Waterland, Steenwijk, dan kan af en toe de zon er misschien een beetje bij komen. Maar daar wordt het dan 14, 15 graden. In Twente 13, 14 graden. Er komt wel een matige noordoostenwind staan. Die maakt het voor het gevoel een beetje killig. En dan vanavond starten we denk ik op de meeste plaatsen droog. Veelal bewolkt. Misschien in het westen dus een paar opklaringen. En later vanavond begint langzaam maar zeker in Twente weer plaatselijk licht te regenen. En vooral vannacht kan er dan weer wat meer regen vallen. Vooral in dat gebied. Misschien ook al wat in Salland. En temperaturen. De temperatuur vandaag heb ik genoemd. En vanavond en vannacht is het dan veelal in de loop van de nacht een graad of 8.
0: Ja, toch even inzoomen op Zwolle. Daar ligt toch de focus op, hè? Bevrijdingsfestival. Ja. Waar tienduizenden mensen op een weiland straks op een veld in een park natuurlijk staan te kijken naar allerlei bands. En andere optredende artiesten. Niet echt festival weer, maar ook niet per se slecht, hè?
11: Nee, ik kan me een paar jaar geleden herinneren dat ze echt in de middag regen hadden. Ja. Echt flinke regen. Nou, daar sta je niet op te wachten. Nee, het zal veelal bewolkt zijn in Zwolle vandaag. Misschien vanmiddag een streepje zon, maar de bewolking blijft overheersen. Temperatuur ergens tussen de 13 en 15 graden. In de Bouwdekom misschien net iets warmer dan weer buiten de Bouwdekom. Wel een wat frisse noordoostenwind. Maar belangrijk is dus dat het zo goed als droog blijft vandaag.
0: Nou, dat is in ieder geval heel belangrijk inderdaad. En eerder zei je ook al, woensdag, de woensdagdip komt eraan.
11: Ja, woensdag al wat lage temperaturen. Er komt vallen in het oosten, Twente, dat er toch regelmatig wat regen valt. Misschien ook nog wel een beetje Salland. Ik denk aan de kop van de provincie opnieuw een meest droge dag. Na de hoogste temperaturen, 13, 14, misschien lokaal 15 graden. Maar in de regen zou het zomaar 10, 11 graden kunnen zijn. Het is wel zo dat in de loop van de middag en avond die regen langzaam naar het oosten wegschuift. En dan zit er een verbetering in. Want kijk je naar donderdag en vrijdag, draait de wind naar het oosten toe. Dan komt de zon weer bij. Er zijn ongetwijfeld ook wat stapelwolken die gaan ontstaan. Het blijft dan droog. Donderdag zo'n 15, 16 graden. Maar bijvoorbeeld op vrijdag zitten we alweer tussen de 17 en 19. En als alles meewerkt, zou het zaterdag en zondag weer boven de 20 kunnen worden. En dan zijn we de woensdagdip vergeten.
0: Ja, dan zijn we die al lang weer vergeten. De tweede helft van de week ziet er beter uit.
11: Zo is het.
0: Dat klinkt goed. Dank je, Gert.
11: Oké.
0: En een mooie bevrijdingsdag.
11: Ja, het zal toegewenst. De luisteraars ook.

0: Ilse de Lange en haar laatste plaat. Get It Right.
1: Hoorde je op Radio Oost. Eerder vanochtend spraken we met de hardlopers die met het vrijheidsvuur onderweg zijn naar Zwolle, waar het bevrijdingsfestival later vandaag gaat beginnen. De hardlopers van atletiekvereniging PEC 1910 uit Zwolle waren op 85% van de route, zo ongeveer rond 7:10. We zijn anderhalf uur verder. Hans Pletten, wat piept daar allemaal? Goedemorgen.
2: De gordel die niet om is.
0: Oh jee.
2: Maar het gaat goed.
1: Waar zijn jullie?
2: Ja, we zijn net bij de IJsselbrug aangekomen.
3: Sorry.
2: En we hebben nu...
0: Kan de chauffeur even opletten dat we op de radio zijn? Ja. Hans, ja, heel goed.
2: Dus we hebben, het is altijd weer een mooi gezicht om de oude IJsselbrug, als je die in het blauw ziet opdoemen, vanaf Hattem. Is een fantastisch gezicht. En weet je dat het einde in zicht is. Dat we in ieder geval op tijd zijn om het bevrijdingsfestival te kunnen brengen. Ja. Maar we gaan zo eerst lekker ontbijten.
0: Heel goed. Maar we kunnen dus constateren dat het bevrijdingsvuur in onze provincie is.
2: Het bevrijdingsvuur is in onze provincie. Jazeker. Ja.
0: Mooi. Dat hebben jullie toch mooi voor elkaar gekregen. Alles goed met de lopers?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind eigenlijk iedereen ziet er best wel fris uit. Een enkeling na, maar iedereen is heel goed gemutst. En het is ook fijn dat het weer licht is. En het laatste stukje lopen, eigenlijk was het de ochtend wat koeler dan de nacht. Dus het was weer heerlijk, ja.
0: Mooi, ik hoor veel tumult bij jullie. Het is echt even een omschakelmoment, hè? Even stoppen met lopen en even tijd voor het ontbijt.
2: Even tijd voor het even rustig bijkomen. Even weer een normale toilet. Hè. De bosjes is prima, maar niet voor iedereen even gemakkelijk.
0: Als je er dan toch over begint. Dus, stoppen jullie wel voor te plassen? Of is het dan tijdens het lopen?
2: Ja,
0: nee, oké. Okay. Hoeft dan ook nog weer niet. Goed.
2: Nee, die tijd hebben we.
0: Die zijdeur zit dicht. Hoe gaat dat dan met ontbijt? Ergens een broodje in de berm of wat uitgebreider?
2: Nee, wat uitgebreider. We gaan in een hotel in de buurt krijgen we een ontbijt aangeboden.
0: Mooi. Nou, dat is een goede beloning. En dan, hoe zit het programma daaruit? Nu moeten jullie even de tijd volmaken, want ik begrijp pas na 12 komen jullie aan op het festivalterrein.
2: Dat klopt. Ja, we gaan dus nu ontbijten. Na het ontbijt gaan we eigenlijk weer terug naar de Oude IJsselbrug. Daar ontvangt de politie ons. Dan gaan wij terug via Zwolle, Oude IJsselbrug, langs in Zwolle Dinoland. Daar sluiten onze jeugdatleten daar aan en onze G-atleten. En dan gaan we gezamenlijk met de hele vereniging door de historische binnenstad van Zwolle, langs de Engel. En via het welbekende kerkbrugje zo richting het provinciehuis. En daar wachten we tot het sein van de productie van het Bevrijdingsfestival Overijssel, dat we naar het podium mogen.
1: Kijk, en dan kan het festival echt beginnen. Nou doen jullie dit al jaren als vereniging. En jij zelf volgens mij ook al meerdere jaren. Is het ieder jaar nog bijzonder?
2: Klopt. Het blijft ieder jaar bijzonder, ja. Ja, zeker. Kijk, het eerste jaar is, als ik voor mezelf spreek, alles is helemaal nieuw. Een nieuwe ervaring, maar ook voor mij is het inmiddels de vierde keer. Ja, het blijven gewoon bijzondere momenten. In Wageningen blijft bijzonder. In de nacht lopen is bijzonder. We hebben ook dit jaar weer een enorm leuke, diverse groep. En het is dan toch weer leuke gesprekken die je hebt. Dingen die je over anderen te horen krijgt. Dat je, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat is superleuk en dat maakt iedere editie ook weer uniek. En ook straks bij het Bevrijdingsfestival, juist ieder jaar toch weer anders de opening. Ja. Vorig jaar was er een concert, dit jaar niet. Dat maakt het gewoon leuk.
0: Ja, en dan toch iets bijzonders, want het is natuurlijk veel symboliek, hè? Dat vuur in Wageningen wordt ontstoken, dat neem je dan weer mee. Ja. Je kunt zeggen, is het allemaal wel nodig, maar het geeft toch iets extra's, begrijp ik.
2: Het geeft zeker iets extra's en ook wel een beetje, het voelt tenminste voor mij ook wel echt een beetje als de verbinding, hè, tussen het herdenken wat we gisteren op 4 mei deden, het ontsteken van het bevrijdingsvuur, wat dan ook door een veteraan gedaan wordt. En ook in Zwolle zijn er veteranen die dan je zien aankomen met dat vuur. Dat heeft toch een hele symbolische waarde en dat is... Nou, ik vind het belangrijk dat we daar als vereniging aan bijdragen en dat ik dat ook als individu mag doen.
0: Mooi, ik hoor het al. Volgend jaar weer.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, bellen wij ook weer.
2: Ik heb op de radio gezegd, dus...
0: Dan moet je, kan je er niet onderuit.
2: Ja, dan kan ik niet meer terug.
0: Helemaal goed. Geniet van een welverdiend ontbijt. Dan even recupereren en dan op naar de laatste traject... richting het festivalterrein. Precies. En het vuur ontsteken, yes, dan douchen. En dan mogen jullie ook gaan vieren. Veel plezier daarbij.
2: Precies, dan vieren we de vrijheid. Dank jullie wel, fijne uitzending.
0: Dank je wel, Hans Pletter van de atletiekvereniging PEC 1910. Inmiddels hebben zij dus het vrijheidsvuur in Zwolle gebracht.

0: Peter Tosh samen met Mick Jagger en Don't Look Back. Keep on walking. De lopers, estafette lopers, zijn er even mee gestopt. Houden een korte pauze om straks de laatste etappe naar het festivalterrein in Zwolle te volmaken.
1: Jazeker. En dan kan het gaan beginnen. Ga daar vooral naartoe om de vrijheid te vieren. Of vier het ergens anders in de provincie. Want overal is van alles te doen natuurlijk op deze bevrijdingsdag. En ga je er niet naartoe, dan kan je het allemaal volgen overdag. Hier bij Radio Oost bij ons. En vanavond op TV Oost zijn we ook live vanaf het festivalterrein. Met hoofdact Bas en Bert. De headliners.
0: De headliners, ja, precies. Ik weet niet, zou ze op het grote podium ook nog acte de présence geven?
1: Ik zou Rico, Stix, Bas en Bert wel
0: een
1: heel goed kwartet vinden.
0: Ah, niet slecht, niet slecht. Dat kun je op televisie volgen. Op de radio natuurlijk, Bastiaan zei het al, hoor je straks bij Benjamin.
1: Ja.
0: Ook alweer flitsen vanaf Zwolle.

0: Ja. Maar nou, dit weer is nog niet, het is nog niet meer uitnodigend.
1: Een sombere start van de dag. Maar
0: hoorden we van Gert, het wordt beter.
1: Ja.
0: Het wordt beter. Nou. En dan loop ik daar even naartoe. Ik denk niet dat ik Typhoon samen met...
1: Ja, die zijn wel laat. Dus dan word je morgen, ja, morgenochtend in de problemen.
0: Ja, dan kom ik morgenochtend in de problemen. Dat ga ik niet redden. Daarom nu Typhoon samen met Rico. Een zandloper.
1: Fijne bevrijdingsdag.

0: Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op

0: maaltijdthuis.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij de verschillende dodenherdenkingen hebben burgemeesters gewaarschuwd voor de staat van de samenleving en de politiek, waarin steeds meer extremisme te zien is. Boeren lopen weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel en gebiedsgerichte maatregelen. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen door de provincie. En de gemeenteraad van Zwolle bespreekt donderdag het advies van de Verkenner in de zoektocht naar een nieuw gemeentebestuur.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
13: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
12: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
14: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
12: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Yeeha! Het aller
0: allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Beeldentuin Mariënheem. Ook op Hemelvaartsdag geopend.
11: Radio Oost. Benjamin Borgman.
17: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
18: You can't touch this. You can't touch this.
19: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
20: Ja! Yeah.

0: Van het album Please Hammer, Don't Hurt Him, een van de best verkochte rapalbums alle tijden. Er werden zo'n 10 miljoen exemplaren van verkocht. You Can't Touch This, MC Hammer natuurlijk.
1: Benjamin Borgman.
0: Met de originele versie van Rick James, Super Freak. Maar deze van MC Hammer is misschien wel, misschien nog wel wat bekender. Goedemorgen. Hartstikke fijn dat je luistert naar Radio Oost op deze toch wel bijzondere dag, hè. 5 mei 2026. Dag 125 van het jaar alweer. Het is bevrijdingsdag natuurlijk. We vieren de bevrijding van Nederland in 1945. En dat we sindsdien in vrijheid leven.
2: 70 viel na een korte strijd. Van alle huizen wapperen vlaggen om de bevrijders te verwachten. Bij Wild stormde de 1e Canadese divisie over de IJssel voor het eerst in actie sedert zij uit Noord-Italië was overgebracht. 3 dagen later werd bijna zonder strijd zwolgen.
0: En je zal het vandaag vaak horen, maar het is dan ook echt zo. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We horen het vrijwel elke dag. Die vrijheid is er niet overal. Denk maar even aan het Midden-Oosten, denk maar even aan Oekraïne. We staan vandaag stil bij het belang van die vrijheid en vieren die vrijheid. Onder andere op het Bevrijdingsfestival in onze mooie provincie. Kun je daar nou niet bij zijn? Geen zorgen. Verslaggever Bart Kieft hoor je straks vanaf het terrein in deze uitzending. Dan heel iets anders. Iets wat vandaag in 1961 plaatsvond. Alan Shepard wordt gelanceerd aan boord van de Mercury MR3. Is daarmee de tweede mens in de ruimte en de eerste Amerikaan in de ruimte. En daar hoort natuurlijk dat heerlijke geluid van een raketlancering bij.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. All right, lift off and the clock is started. Yes, sir. Reading you loud and clear.
0: Het was een korte vlucht, maar daarbij werd wel een hoogte van meer dan 100 kilometer bereikt. Dus het geldt als een officiële ruimtevlucht. En over lanceringen gesproken, het parfum Chanel No. 5 wordt vandaag in 1921 gelanceerd. Parfumhuis Chanel heeft iets met het getal 5. Het beroemde parfum Chanel No. 5 werd in opdracht van modeontwerpster Gabrielle Coco Chanel dan ook uitgebracht op de 5e dag van de 5e maand van het jaar 1921.
4: Beyond time and fashion. Today and tomorrow. Share the fantasy. Chanel No. 5.
0: Parfum groeide uit tot een van de beroemdste parfums ter wereld. Niet alleen vanwege het aroma, maar bijvoorbeeld ook vanwege de stijlvolle Art Deco fles en gouden kleur. Radio Oost. En zondag is het moederdag, hè? Ja, ik zeg het maar eventjes.
5: Yo, ho, ho. Goedemorgen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.

0: Een absolute klassieker. 1977, Meatloaf, and you took the words right out of my mouth.
1: De vraag van vandaag.
0: 8:30, hartstikke fijn dat je erbij bent op deze bevrijdingsdag. Ja, 5 mei, bevrijdingsdag. Daarom heeft de vraag van vandaag daar ook iets mee te maken. Ik zei het net al, vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar gelukkig kunnen jij en ik wel genieten van die vrijheid hier in Nederland. En daarom die vraag, wanneer ervaar jij echte vrijheid? Wanneer ervaar jij echte vrijheid? Wanneer heb jij het gevoel van, och, wat enorm fijn dat ik hiervan en kan van genieten, dat ik mijn dag op deze manier mag invullen. Bijvoorbeeld door vandaag een vrije dag te nemen, lekker naar het bevrijdingsfestival te gaan. Ik ervaar zelf echte vrijheid als ik mag reizen bijvoorbeeld naar een mooie bestemming of gewoon een weekendje wegga. De mogelijkheid om nieuwe dingen te zien, om de grens over te gaan, een nieuwe cultuur te ontdekken. Dan ervaar ik die echte vrijheid. Ik heb de vraag ook voorgelegd aan mijn vriendin. Mijn vriendin moet haar auto binnenkort naar de garage brengen. En toen zij in haar auto reed, moest ze opeens aan deze vraag denken. Want ja, wanneer voel ik echte vrijheid? Zij ervaarde het dus tijdens het autorijden. Want gaan en staan waar je wil, dat kan toch net iets makkelijker met een auto. Maar ja, niet als je hem dus binnenkort moet laten repareren. Maar nu dus nog wel eventjes die vrijheid. En daarom ook aan jou die vraag. Wanneer voel jij echte vrijheid? Wanneer ervaar je dat? Je mag het laten weten. 0645671331. Bijvoorbeeld als je in de tuin water geeft aan je nieuwe plantjes. Daarna lekker met een koud drankje in de zon gaat genieten. Ah ja, die zon is nu ver te zoeken. Maar die vrijheid heb je af en toe wel. Laat het weten via de app van Radio Oost. Looking back.

0: Hopelijk ga je dat vandaag vaak denken bij het Bevrijdingsfestival. Onder andere Louis Armstrong en What a Wonderful World. Op deze 5 mei gaat het nieuws natuurlijk ook gewoon door. Bastiaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo in?
1: Reactie van de partij Zwolwacht op het nieuwe rapport van de Verkenner in Zwolle. Want daar wordt nog gezocht naar een nieuw gemeentebestuur.
0: En muziek is zometeen van het goede doel en zwijgen.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Eén of 9:30, je luistert naar Radio Oost. Het laatste nieuws uit Overijssel krijg je van Bastiaan.
1: De teleurstelling is groot bij Zwolwacht na het advies van de Verkenner over een nieuw gemeentebestuur in Zwolle. Verkenner Jeroen Recour stelt een coalitie met Pro, D66, CDA, ChristenUnie en VVD voor. Zwolwacht doet niet meer mee na een interne breuk, ondanks een 4 uur durend gesprek met Pro. Hoewel het volgens de partijen een goed gesprek was, is de conclusie wel dat er niet samen te werken valt, omdat de partijen te ver uit elkaar liggen. En dus lijkt Zwolwacht ondanks de verkiezingswinst veroordeeld tot een rol in de oppositie. Donderdag praat de gemeenteraad over het advies van de Verkenner. Boeren lopen op meerdere plekken weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel en gebiedsgerichte maatregelen. Zo hebben boeren rond het Natura 2000-gebied het Wierdense Veld het vertrouwen in de provincie opgezegd en het overleg opgeschort. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen door de provincie. Overijssel zou plannen presenteren die invloed hebben op landbouwgrond zonder dat grondeigenaren daarbij betrokken zijn. Het CDA in Overijssel heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. En na een regenachtige start vandaag droogt het op. Goed weer voor het Bevrijdingsfestival. In Park de Wezenlanden in Zwolle worden weer veel bezoekers verwacht vandaag. Organisator Annemien Brugging kijkt in het bijzonder uit naar de eindshow van Typhoon en Styx, allebei uit Zwolle.
15: Nou ja, de afgelopen weken zijn ze ermee bezig geweest. Dus ja, we hebben nog geen idee wat er komt te staan. Maar dat het mooi gaat worden, daar zijn we zeker van.
1: Het Bevrijdingsfestival volg je de hele dag op Radio Oost. En je ziet het vanavond ook op TV Oost.
0: Wordt altijd wel een knallen van een eindshow, hè? Typhoon en Styx.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Die kunnen er wel wat aan. Bastiaan, dankjewel. Nou ja, het weer hoorde je net al een beetje. Het klaart gelukkig nog wat op later. Nu is het nog 9 graden en behoorlijk bewolkt. Vanochtend valt er vooral in Twente af en toe wat lichte regen. Vanmiddag blijft het meestal droog en in het noorden kan de zon even doorbreken. Er staat een matige wind uit het noordoosten en het wordt zo'n 13 tot 14 graden. In de avond gaat het vanuit Twente op meer plekken regenen. Benjamin.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08. Ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8:00 tot 12:00 op Radio Oost.

0: Outfield op Radio Oost en Your Love. Het is 10:50. We zitten midden in de vraag van vandaag.
1: De vraag van vandaag.
0: Er komen heel veel mooie reacties op binnen. 0645671331. Want wanneer voel jij echte vrijheid? Wanneer ervaar je dat? Ja, bijvoorbeeld als je lekker in de zon zit. Of als je ook, net als ik, gewoon lekker ga reizen. Nieuwe culturen ontdekken. Nieuwe maaltijden proberen. Dan ervaar ik echte vrijheid. Sanne die appt, echte vrijheid voel ik wanneer ik zonder planning een dag kan vullen. Gewoon doen waar ik op dat moment zin in heb, zonder verplichtingen die in mijn hoofd zitten. Zeker mooi, zeker mooi. Joris die appt ook. Voor mij is dat tijdens het hardlopen in de natuur. Geen telefoon, geen mensen om me heen, alleen ik en het pad. Oeh, dat is wel mooi gezegd. Fatima die reageert ook. Wanneer mijn kinderen lachen en ik weet dat ze veilig en gelukkig zijn, dan voel ik ruimte in mijn hoofd en mijn hart. Wauw. Dus niet alleen als je zelf... Ja, vrijheid ervaren. Ook als andere mensen om jou heen vrijheid ervaren, dan voel jij ook die vrijheid. Dat is ook heel mooi gezegd. Via 0645671331. Ik krijg een ander appje binnen. Eens even kijken. Vandaag ga ik eten bij een cafeetje waar iedereen welkom is. Ook vrijwilligers van een kringloop- en voedselbank in Goor. Seine Braakman is voorzitter en die heeft het hele ontbijt samengesteld. Het is altijd erg gezellig, doen veel mensen aan mee. Ze doen ook veel voor de mensen. We hebben vandaag een soort brunch-broodmaaltijd. Ah, dan voelt Herma zich heel erg vrij. Tussen 12 uur en 12:30 begint dat allemaal. Daan, die hebt ook nog. Echte vrijheid zit voor mij in de financiële rust. Weten dat ik keuzes kan maken zonder stress over geld. Dat is ook zeker een goede financiële rust. 0645671331. Als jij ook wil reageren op de vraag van vandaag. Willem Hofstede komt nu net met een appje binnen. Willem Hofstede uit Weijen. Toen ik met pensioen ging. Ja, zeker. Ja, ik had het daar gisteren nog over. Daar hoor je vaak mensen zeggen, geniet van die vrijheid. Geniet van die rust, die ruimte die je hebt. Maar vaak mensen die pensioen hebben zeggen dan, ik kom tijd tekort. Over vrijheid gesproken, zometeen even contact leggen met Bart Kieft op het Bevrijdingsfestival in Oostwolle.

0: Simply Red en Fairground op Radio Oost. Ja, het kan je niet ontgaan zijn, hè? Het is 5 mei 2026. We vieren natuurlijk de vrijheid in onze prachtige provincie. In heel Nederland vieren we de vrijheid. Dat doen we met ontzettend veel mooie festivals. Maar het mooiste festival, ja, dat is toch wel...
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: In Hartje Zwolle wel te verstaan. En misschien vind je daar ook wel Bart Kieft, want die is nu op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Bart, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, waar ons festival hart langzaam maar zeker sneller gaat kloppen hier in Zwolle. Wat een terrein, wat een ongelooflijk mooie omstandigheden inmiddels. Prachtig zoals het terrein is aangekleed. Nog een klein beetje vocht in de lucht, maar de bomen zijn groen. Het zonnetje schijnt nog net niet. En hier staat een grote heftruck. Ik probeer even in te breken. Mannen, gaat het goed? Zo vlak voordat het festival gaat beginnen, hier met deze heftruck?
3: Jazeker, we zijn bezig met de laatste loodjes en zorgen dat alles gereed staat.
2: Ja, ik zag een bedenkelijk kijken net.
3: Ja, er zijn altijd wel wat kritiekpuntjes, maar...
2: Wat, brandlos?
3: Nou ja, de laatste dingetjes, hoe we dat gaan organiseren. Hè? De laatste hekjes en dingetjes opruimen. Dus, En daar zijn we nu druk mee bezig.
2: Ja, korte broek aan, werkschoenen aan, petje op, oortjes in?
3: Ja, ja, zeker. Dat is natuurlijk nodig voor de communicatie.
2: Okay. Beetje zin in?
3: Ja, tuurlijk. Het is altijd het mooiste feestje van het jaar.
2: Ja, ik ben aan het werken natuurlijk, maar straks ook genieten van die muziek. Wat is uw favoriet?
3: Ik denk dat we wel even bij Direct gaan kijken. En voor de rest gaan we het wel zien.
2: Dan gaat het natuurlijk om de vrijheid. Een hele persoonlijke vraag ga ik nog stellen. Wat betekent die vrijheid voor jou? Als jij aan vrijheid denkt, wat doet dat met je? Wat denk je aan?
3: Wat ik heel belangrijk vind is dat je kunt doen wat je wilt doen. Dat je je mening mag geven.
2: Noem eens een voorbeeld in je persoonlijke leven.
3: Goh, dan stel je de vraag.
2: Ga je heel erg van geniet van vrijheid?
3: Dat je in vrijheid kunt gaan naar staan waar je wil. Dat je de dingen kunt en mag doen.
2: Ja, zo'n festival als vandaag bijvoorbeeld.
3: Juist, ja.
2: In de korte boksen.
3: Ja, zeker in de korte boksen.
2: Okay. Je moet weer verder met deze heftruck. Waar nu naartoe?
3: Wij gaan op het hoofdveld nog wat dingen bij elkaar rijden en opruimen. Dus,
2: voordat het eerste publiek komt.
3: Juist, helemaal goed.
2: Zet hem op, trap man.
3: Ja, dankjewel.
2: Even gas geven. En daar gaat hij, net als veel andere heftrucks, rijden ook veel quads hier rond. Tussen heel veel hekken, overal in ergens zie je hekken. En daarachter, als ik tussen deze hekken doorkijk, dan zie ik een glimp van het hoofdterrein. Met het prachtige hoofdpodium, Main Stage, ook wel het makerspodium genoemd. Het is niet het enige podium natuurlijk. Er is ook het zogenoemde Sena Performance Stage. Dat is hier ook direct achter. Windesheim Danstheater heb je vandaag. Het Wereldpaviljoen is er natuurlijk. Daar staat de vraag, wat is vrijheid vandaag centraal? Er wordt heel veel gepraat over vrijheid. Er is de Kweekvijver. Dat is, even kijken, iets meer in de richting van het provinciehuis. Daar zijn vertegenwoordigd de kunstbenden. Jonge mensen die heel veel mooie kunst maken met het CIBAB. Dat is de creatieve mbo-opleiding. Hartstikke leuk om daar te gaan kijken vandaag. En natuurlijk ook het Abbott Podium. Daar moeten we het bruggetje over. En ook daar heerlijke live muziek. Kortom, heel veel te doen vandaag. Heel veel te beleven. En heel veel vrijheid te vieren in Zwolle. En in de hele provincie natuurlijk.
0: Bart Kieft, dank je wel. En we horen jou zo meteen in het volgende uur. Waarschijnlijk nog even. Je hebt zelf ook al wel even op het programma gekeken, denk ik, Bart. Naar de acts. Waar heb je zelf zin in?
2: Nou, ik vind Misha hartstikke leuk. Misha, ja. Bartels, die gaat vanaf 1:15 gaat die spelen hier op het hoofdpodium. Lokaal talent dat inmiddels in heel Nederland furoren maakt. Misha Bartels, geweldige singer-songwriter. Gaan we zien vanmiddag.
0: Zo is het. Bart Kieft, dankjewel en veel plezier daar, hè.
2: Yo!

0: Heerlijke muziek van Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Zometeen na tienen heb ik jouw hulp hard nodig.
1: Pim Pam Plaat.
0: De Pim Pam Plaat. Bands, artiesten, liedjes met de letter... Met de letter L. Liedjes, bands, artiesten met de letter L. Stuur het door 06-4567-1331.
2: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
3: Oh, Zwolle!
2: De hele dag op radio, online en via onze app. 'S Avonds zie je op TV Oost Bert van Lossen en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Vandaag bij RTV Oost.
4: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialist Konijnenbelt.

0: Nederland.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
4: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De teleurstelling is groot bij Zwolwacht na het advies van de Verkenner voor een nieuw gemeentebestuur in Zwolle. Er wordt een coalitie zonder Zwolwacht voorgesteld. Pro heeft het initiatief. En boeren lopen weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel en gebiedsgerichte maatregelen. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen door de provincie. Meer nieuws in de Oost-app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel.
8: Pim Pam Plaat.
7: Dus 2:10, fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert naar Radio Oost op deze bevrijdingsdag 5 mei 2026. De Pim Pam Plaat, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Heb jij een titel, artiest of band die met de letter L begint? Dan mag je hem doorsturen naar 0645671331. Komt al ontzettend veel leuks binnen. We gaan zo beginnen met R.E.M. en Losing My Religion. De letter L dus, daar zijn we naar op zoek. 0645671331. Kom maar door.
9: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Yeehaw! Het aller allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Radio Oost. Benjamin Borgman.
13: Thuis in Radio Oost.
8: Pim Pam Pla.

0: Een heerlijk liedje om de pimpamplaat mee te starten. R.E.M. en Losing My Religion.
1: Benjamin Borgman.
0: Want er komen wonderschone plaatjes binnen via de WhatsApp van Radio Oost 0645671331 op deze bevrijdingsdag, op deze 5 mei. We vieren natuurlijk de bevrijding in onze prachtige provincie. Dat gebeurt niet eens alleen in Overijssel. We krijgen een appje van Bertus Krabbe. Hij zegt ook op Kreta vieren we bevrijdingsdag. Jullie allemaal een mooie dag gewenst. Nou Bertus, jij ook een hele mooie dag gewenst daar op het prachtige Kreta waar de zon heerlijk schijnt volgens mij. Een paar wolkjes aan de lucht, maar de zon die is daar zeker te zien. De pimpamplaat.
2: Pimpamplaat.
0: De letter L, daar ben ik hard naar op zoek. Jij kan mij heel goed helpen via een appje 0645671331. De letter L, dus liedjes, bands of artiesten die met de letter L te maken hebben. Er komen heel veel mooie Nederlandse klassiekers binnen. Vind ik echt heel leuk om te zien. Rita Hoving bijvoorbeeld. Ik zie een Ramses Shaffi, ik zie een Frank Boeien groep. Och, ik ga proberen al die prachtige liedjes te draaien. Maar ik ga beginnen met deze. Want die kwam ook binnen via de WhatsApp van Radio Oost. Lois Lane. Och, heel fijn. Met de L natuurlijk, Lois Lane. It's the first time. Dankjewel voor deze.

0: Living on my own, Freddie Mercury. Egbers komt met deze hartstikke mooie suggestie via 06-4567-1331.
1: Pimpamplaat.
0: In de Pimpamplaat, de letter L, daar zijn we naar op zoek. Liedjes, bands, artiesten die met de letter L beginnen. En daarvoor heb ik aan de lijn Els Luttighuis. Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wordt de Bevrijdingsdag nog op een bijzondere manier gevierd vandaag?
2: Nou, nee, gewoon lekker. Zit je bank hangen.
0: Nou, dat is ook fijn, toch?
2: Ja, toch?
0: Speciaal een dagje vrijgenomen of had je al vrij?
2: Nee, ik ben met pensioen.
0: Ah, met pensioen, kijk.
2: Ja.
0: Ja, ik dus, had het er eerder deze uitzending en gisteren ook al even over. Heb je dan daadwerkelijk ook zoveel tijd over? Want ik hoor vaak mensen zeggen, ik kom tijd tekort, ondanks dat ik pensioen heb.
2: Nou, ik zit een beetje tussenin.
0: Oh?
2: Ja, ik kom geen tijd tekort, maar het is ook niet zo dat ik tijd over heb of zo.
0: Nee, precies. Je bent natuurlijk druk met van alles en nog wat.
2: Ja.
0: En er zijn ook bepaalde verplichtingen natuurlijk in het leven waar je gewoon aan moet toedoen.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar gelukkig wel een beetje vrije tijd om mee te doen met de Pimpamplaat, want jij hebt een hele leuke plaat aangevraagd.
2: Ja, namelijk Rita Hovink met Laat Me Alleen.
0: Ja, hoe kwam je zo bij deze?
2: Nou, ik kan me nog herinneren dat ik was een meisje van een jaar of 16, 17, dat ik ergens aan het werk was en dat ik dat plaatje hoorde. En vanaf dat moment eigenlijk dat ik dacht van ja, iedere keer dat ik dat lied hoor, dat doet me iets.
0: Ah, wat bijzonder. Ja. Nou, dus we gaan helemaal weer terug naar die tijd als ik deze zo instart.
2: Ja.
0: Wil je hem zelf aankondigen, Els?
2: Ja, of volgens mij had ik dat al gedaan.
0: Even officieel.
2: Oké, nou dan komt hier Rita Hovink met Laat Me Alleen.
0: Dankjewel en een fijne dinsdag.
2: Dankjewel, jullie fijne uitzending hè? En dank je.

Terug naar de jeugd van Els Luttighuis met deze schitterende plaat. Laat me alleen Rita Hovink in de Pimpam plaat de letter L wel te verstaan. Liedjes, bands, artiesten die beginnen met de letter L. Het staat in het teken dit hele uur van 10 tot 11. De Pimpam plaat dus 0645671331. Als jij nog een leuke suggestie hebt. Bellen mag natuurlijk ook 0472-2456-665. En zo te zien zijn er ook heel veel Level 42 fans in de WhatsApp van Radio Oost. Komt allemaal binnen via de WhatsApp. Level 42, Lessons in Love. Pimpam plaat. Dan gaan we die ook maar draaien natuurlijk, hè. Annelie van den Burg uit Deventer en Wim Vinke uit Enschede. Dankjewel voor deze heerlijke suggestie. Ze hebben zoveel mooie platen uitgebracht. Maar ja, als je dan ook nog eens een Level 42 en een Lessons in Love hebt... Ach, zoveel L'en in deze plaat. Dan past hij natuurlijk perfect in deze Pimpam plaat XL. Je hoort hem op Radio Oost. Mooie suggesties komen binnen.

0: Lessons in Love, level 42. Ja, het is echt heel mooi om te zien wat er allemaal binnenkomt. Het gaat van de zomerse liedjes, van de laid-back, sunshine reggae... tot echt aan wat stevigere nummers. Led Zeppelin, Hold All The Love. Die ga ik misschien wel draaien zometeen na 10:30. Mocht je nog een mooie suggestie hebben, laat het zeker even weten. De letter L gaat het dus om in de pimpamplaat. Liedjes, bands of artiesten die beginnen met de letter L. Laat het weten.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Het is exact 10:30. Het laatste nieuws in Overijssel krijg je van Bastiaan.
9: De teleurstelling is groot bij Zwolwacht na het advies van de Verkenner voor een nieuw gemeentebestuur in Zwolle. Verkenner Jeroen Recours stelt een coalitie met Pro, D66, CDA, ChristenUnie en VVD voor. Zwolwacht doet niet meer mee na een interne breuk, ondanks een 4 uur durend gesprek met Pro. Hoewel het volgens de partijen een goed gesprek was, is de conclusie wel dat er niet samen te werken valt, omdat de partijen te ver uit elkaar liggen. En dus lijkt Zwolwacht ondanks de verkiezingswinst veroordeeld tot een rol in de oppositie. Komende donderdag praat de gemeenteraad van Zwolle over het advies van de Verkenner. En het is een spannende dag voor de leden van de Josti Band. Ze zijn dit jaar namelijk ambassadeurs van de vrijheid en mogen het hele land door met helikopter om op te treden op de verschillende bevrijdingsfestivals. Deze slagwerker van de band is er ook helemaal klaar voor en hij heeft flink geoefend.
10: Ja, we hebben vanaf... Even denken, januari ongeveer hebben we dat gedaan. Hebben we geoefend. Hey. En dat was leuk altijd.
9: En voor de organisatie is het ook een flinke uitdaging, want alle deelnemers die moesten op vandaag worden voorbereid.
11: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie, want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. Want we gaan naar 4 festivals toe. We hebben een hele grote Josti-band, 120 leden. Zeker. Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
12: en
11: veel
12: allemaal
11: te
12: in die helikopter?
11: Allemaal ook niet, ook niet. Nee, dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams, nou, you name it. Artsen mee, gedragskundigen mee, want alles natuurlijk wel moet veilig zijn. En ook verantwoord voor onze cliënt.
9: Ja. De eerste leden zijn inmiddels onderweg. Niet iedereen gaat met de helikopter, dat past niet. Een aantal leden zal ook met de bus gaan. En die bus komt uiteindelijk ook aan in Zwolle. Want vanavond staan ze met maan op het podium van het Bevrijdingsfestival in Overijssel. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws in de Oostep.
0: Ga jij er nog een?
9: Nee, denk ik niet.
0: Helemaal niet?
9: Nee.
0: Of geen andere bevrijdingsfestival, ergens anders?
9: Nee, ook niet, eigenlijk.
0: Zo'n mooie line-up. En toch hebben Sebastiaan niet weten over te halen om er naartoe te gaan.
9: Het is net een beetje te koud.
0: Ja, dat is het wel.
9: Dat is wel met bevrijdingsfestival. Als je dan geen kaartje ervoor hoeft te kopen, dan laat je het wel van dat soort dingen afhangen.
0: Zo is het maar net.
9: Dan denk ik, als het nou stralende zon en 25 graden was geweest.
0: Over die zon gesproken. Sebastiaan, bedankt, hè. Het is meestal bewolkt. Ja, dus niet echt heel zonnig. Maar er valt hierna ook nog wat lichte regen. Vooral in Twente. Vanmiddag blijft het meestal droog. En in de kop van onze provincie kan de zon wel even doorbreken. Het wordt fris met zo'n 13 of 14 graden. En een matige wind uit het noordoosten. In de avond neemt de kans op regen ook weer toe.
12: Benjamin Borgman.
13: Pim pam, pim pam, pim pam,
0: pim pam. Ze stromen binnen, die heerlijke suggesties voor de pim pam plaat. Laurens en Hein, die willen iets van Led Zeppelin horen. Ja, dan moet ik er natuurlijk wat draaien. Hè. Whole Lotta Love, hier op Radio Oost.

0: het weekend in.
1: Het zijn cool mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
4: Het weekend in. José de Bruin.
1: 1, 2 en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstel aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
4: Radio Oost het weekend in.
5: Met Benjamin achter de knopjes. Voel ik me in mijn nopjes.

0: Een hele mooie Frank Boeijengroep en Linda hier op Radio Oost in de Pimpamplaat.
1: Pimpamplaat.
0: Waar ze binnen blijven stromen. En dat vind ik echt ontzettend leuk om te zien. Zoveel afwisselende muziek. 0645671331. Liedjes, bands, artiesten die met de letter L beginnen. Och, en ik ben bang dat ik ze niet allemaal kan draaien. Want er komen zoveel leuke suggesties binnen. Ik wil nog eens even kijken. Misschien nog Liquid Gold. Dance Yourself Dizzy kwam binnen. Oeh, is ook een hele fijne. Passenger, Let Her Go. Misschien is dat een leuke om nu te draaien. Zometeen even schakelen met Bart Kieft trouwens. Hij staat nu op het Bevrijdingsfestival in het mooie Zwolle. Eens kijken wat hij daar allemaal beleeft. Maar ja, die pimpamplaat, we gaan er nog even mee door. Ik zei het al, Passenger, Let Her Go. Een hele mooie. Och, die begint ook met de letter L. De letter L. Heb je nog een mooie suggestie? Je mag hem nog steeds doorgeven natuurlijk. Bellen kan ook. 074-2456-665. Doe het wel snel. Want de gaten die worden snel opgevuld, kan ik je vertellen. 0645671331. Als je liever wil appen natuurlijk. Zoals gezegd, Passenger. Let her go. Hey.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Een momentje van rust op deze dinsdagochtend. Passenger en Let Her Go.
2: Bevrijdingsfestival Overijssel.
1: Zometeen verder met de Pimpamplaat. Maar natuurlijk ook even schakelen met onze verslaggever vandaag op het Bevrijdingsfestival Overijssel. Bart, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Benjamin. Dit geluid, dit is het geluid dat je op dit moment op veel plekken hoort als het gaat om dit terrein van het Bevrijdingsfestival.
1: Wat gebeurt er allemaal?
3: Dat zijn de hekken. Hekken die overal en nergens geplaatst zijn. Door jullie, dames en heren.
4: Nee, niet door ons.
3: Nee, niet door jullie. Wie zijn jullie? Goedemorgen.
4: Ik ben Marel en ik moet hier voor school als handhaver staan op een Bevrijdingsfestival.
3: Kijk aan, je hebt een prachtig pak aan. Ja. Een uniform bijna. Kun je jezelf even omschrijven? Hoe zie je eruit?
4: Nou, ik heb een blauwe broek aan met zakken erop. En een blauwe jas met het logo van Deltion. En een van ons heeft een portofoon bij zich. Want als dat gebeurt, kunnen we het melden en zo.
3: Ja. Ja. Oké, hartstikke mooi. Waar kom jij vandaan?
4: Beersveld.
3: Kijk eens aan. Vanochtend hier vroeg hier naartoe gekomen. Met de kriebels in je lijf, met de kriebels van de vrijheid.
4: Nee, dat niet. Nee, dat helaas niet.
3: Hoe kan dat nou? Want de vrijheid wordt vandaag echt gevierd natuurlijk.
4: Ja, ik hou me daar niet echt mee bezig.
3: Nee, maar dat gevoel van vrijheid heb je wel.
4: Jawel.
3: Wat betekent het voor jou, persoonlijk?
4: Ik kan lekker doen wat ik wil, dus...
3: Hoe?
4: Ja, niemand die er wat van zegt, zeg maar. Het is allemaal normaal tegenwoordig.
3: Ja.
4: Ja.
3: Je voelt je vrij in wat bijvoorbeeld?
4: Ik kan lekker naar festivals, ik kan me kleden hoe ik wil, dat.
3: Ja. Hoe kleed jij je dan, het liefst?
4: Ja, gewoon hoe ik zelf wil, zeg maar. Vroeger had je dat allemaal niet. Iedereen leek een beetje op elkaar en nu heb je dat niet.
3: Je kunt je onderscheiden, je mag je onderscheiden.
4: Ja, inderdaad, vind ik ook.
3: Even naar je collega. Hey, oortje in.
5: Ja,
3: ziet klopt. Er professioneel uit, jongen.
5: Ja, moet ook gebeuren hier. Hè?
3: Wat gaat er voor...
5: Een beetje veilig houden.
3: Ja, wat gaat er voor jullie gebeuren? Ik loop eventjes hier naar weer een van die hekken. Ja. Staat aangegeven in geel, in rood, in grijs, in groen en in blauw. Precies wat jullie moeten doen, wat jullie moeten tegenhouden. Dat zijn de kleuren van alle bandjes die mensen dragen.
5: Ja, van de bandjes, welke bandjes er wel en niet in mogen. Zoals nepbandjes, zoals je hier ziet. Van vorige jaren of de afgelopen jaren, ja, inderdaad.
3: Ja, die zijn er, mensen die met nepbandjes proberen overal en ergens binnen te komen.
5: Vorig jaar binnenkomen en die kunnen we natuurlijk niet binnen laten.
3: Die zijn streng.
5: Ja.
3: Wat doe je nou als je zoiets aantreft, als je daarmee geconfronteerd wordt?
5: Geen aanspreken en de juiste weg wijzen om een normaal bandje op te halen of gewoon eruit te zetten.
3: Ja. En op het Deltion College waar jullie op school zitten, hebben jullie geleerd hoe je dat moet doen?
5: Nou, niet precies dat. Dit is voor ons de eerste keer. Maar we weten wel een beetje hoe we ermee om moeten gaan.
3: En hoe doe je dat dan?
5: Nou, gewoon zoals ik al zei, dus geen aanspreken erop en gewoon netjes naartoe lopen. Ja.
3: Beleefd blijven?
5: Beleefd blijven, ja. Dat sowieso.
3: Rustig blijven?
5: Ja.
3: Oké. Okay. Nou, jullie hebben een prachtige plek hier met uitzicht op het hoofdpodium, waar op dit moment de laatste voorbereidingen plaatsvinden voor alle optredens die plaats gaan vinden. Om 1:15 is het eerst Mischa Bartels die hier gaat spelen. Geweldig natuurlijk, Zwollenaar, Overijsselaar, maakt steeds meer furoren in heel Nederland. Hebben jullie een favoriet? Want jullie staan op een prachtige plek.
4: Ah, eerlijk gezegd ken ik alle artiesten niet.
3: Case Choice?
4: Nee, geen idee.
3: Direct?
4: Oh, die ken ik wel.
3: Wat vind je daarvan?
4: Ja, niet mijn soort muziek.
3: En jij, Direct?
5: Ik luister ook niet.
3: Ook niet? Hoe kan dat nou?
5: Ja, gewoon. Ik luister alleen Nederlandse rapmuziek.
3: Oké. Okay. Dus dan moet je nog een beetje op zoek hier straks. Wellicht op het festivalterrein.
5: Ja, misschien.
3: Goed, dankjewel. Verderop worden weer wat hekken op een aanhangwagen geladen, zie ik. Het zijn echt de laatste voorbereidingen voordat het helemaal losgaat hier in Zwolle. Op het terrein van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Heerlijk om hier te zijn. En dat gevoel van vrijheid, dat neemt steeds meer bezit van iedereen.
1: Het klinkt heel goed, Bart. Dankjewel.
3: Yo.
1: Veel plezier daar.

0: voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland.

0: Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
1: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De teleurstelling is groot bij Zwolwacht na het advies van de Verkenner voor een nieuw gemeentebestuur in Zwolle. Boeren lopen weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel. Ze zeggen zich niet gehoord te voelen. En vanmiddag begint het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Een vooruitblik met de organisatie lees je in de Oost-app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor de grootste keuze in slaap.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Benjamin Borgman.
4: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
5: Ik ben...

0: 1983, Duran Duran en The Reflex van het album Seven and the Red Tire.
1: Benjamin Borgman.
0: Geen idee waarom ik het zo raar zei, maar ja, soms gebeurt dat gewoon even. 0645671331. Er komen nog steeds veel mooie plaatjes binnen voor de Pimpam plaat, maar helaas, dat is voor vandaag voorbij. Tussen 10 en 11 hoor je morgen weer de Pimpam plaat met een nieuwe letter. Ik zie ook al Hetty Rolleman uit Rijssen. Jammer, niet gedraaid, mijn suggestie. Nee, sorry. Je kan niet aan alle mooie suggesties toekomen. Maar morgen natuurlijk weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Misschien heb je gisteren ook wel heel mooi beleefd. Daar komen trouwens ook wat mooie appjes over binnen. Roelofs die appt naar 0645671331. We liepen gisteren met zo'n 2000 mensen mee met de herdenking in Denenkamp. En het was stil om 8 uur, 2 minuten lang. Het was erg indrukwekkend. En we genieten van jouw programma. Ga zo door. Nou, dankjewel voor jouw appje, Roelofs. En bijzonder om te lezen dat het dus zo indrukwekkend was gisteren. We gaan natuurlijk ook weer naar het Bevrijdingsfestival in Overijssel rond 11:15. En hopelijk kan je dan ook meekijken via TV Oost, wat Bart Kieft dan allemaal aan het doen is. En zo ook even bellen met Hendrik Havenkort. Hij maakt zoveel limericks, zoveel gedichtjes. En ik wil eigenlijk zijn limericks een beetje aandacht geven hier op de radio, op Radio Oost. En hopelijk heeft hij zometeen weer een mooie limmering over Bevrijdingsdag. Dat zou mooi zijn. Straks rond 11:15 even bellen. Radio Oost. En je mag natuurlijk ook alvast nadenken over de mooiste liedjes uit de jaren 80. Want zometeen tussen 12 en 1 gaan we natuurlijk back to the 80s hier op Radio Oost. Het welbekende WhatsApp-nummer kun je daarvoor gebruiken of even bellen. 074-2456-665. Nieuwe muziek van Suzanne en Freek zometeen. Halverwege ga je horen. Ik heb ook nog Sixpence, None the Richer en Kiss Me op deze dinsdagochtend. Maar eerst de klassieker van de Police, Walking on the Moon.

0: krijgen.
1: Thuis op zondag, streekpakket.
2: Wil jij iemand verrassen die iets moois voor een ander heeft gedaan? Iemand feliciteren die iets te vieren heeft? Of heb je zelf een opvallend verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Mail jouw verhaal naar thuisopzondag@oost.nl. Elke zondagmorgen om 10:30 en 11:30 belonen we de twee mooiste verhalen met een heerlijk Thuis op Zondag streekpakket.

0: Sixpence, None the Richer, hier op Radio Oost en Kiss Me. Even bellen met Hendrik Havekort. Prachtige leeftijd van 92 jaar, heeft honderden gedichten geschreven. Ook honderden limericks. Wat zeg ik, Hendrik? Misschien wel duizenden, of niet?
1: Meerdere duizenden.
0: Want meerdere duizenden?
1: Vijf jaar, zes jaar zo.
0: Wauw.
1: 6 × 360.
0: Doe maar weer. Dat elke dag een mooi limerickje, een mooi gedichtje. Tenminste, dat is wel wat je probeert, hè?
1: Ja, maar van de maand mei, daar moet ik nog aan beginnen.
0: Ja.
1: Want ik had herrie veel drukte met van allerlei andere dingen. En ik schreef dan het onderwerp wel op in hoofdletters. Maar uitwerken, dat gebeurt dan in een vlaag in één keer.
0: Ja, dat komt allemaal later nog wel. Ja, over die drukke periode gesproken. Gisteren was ook een drukke dag, begreep ik.
1: Ja, gisteren was een drukke dag. We hebben dus twee keer in de maand een voordracht met een thema wat geladeerd is met gebeurtenissen uit Europese landen. Gisteren was België aan de beurt.
0: Ja.
1: En ik had een angstgevoel. Wat gebeurt er in België? Wat kun je van België verwachten? Kennen ze daar veel muziek? Hebben ze daar een opera geschreven? Hebben ze daar musicals? Ik wist er helemaal niks van.
0: Helemaal niks.
1: Maar het is goed gekomen. We hebben met ouderwetse nummers met Wiltura, Clouseau en die andere Salvatore Adamo. Daar hebben we ook nog een prachtige van die. Hoe heet dat lied ook alweer?
0: Oh, dat klinkt in ieder geval mooi.
1: De
0: professeur. Dat klinkt als een ontzettend mooie dag, Hendrik. En vandaag staat er ook weer veel op de planning.
1: Er staat, vandaag staat zingen na de middag. De dinsdagmiddag is hier een van de mooiste middagen van de week. Dat heb ik tenminste, de directie vroeg mij eens wanneer. Heb jij een idee wat hier het meest gewaardeerd wordt? Ik zei nou, er is maar één ding. Samen zingen.
0: Ja.
1: Want de dementie bij ouderen zoals hier, die neemt natuurlijk met de dag toe. En die ontspanning die eruit gaat van samen zingen, dat is fenomenaal.
0: Schitterend.
1: Je ziet de mensen gewoon opbloeien. Zo'n hele middag van 2 tot 4 doen we dat. Dat is ene grote saamhorigheid. Ene blijheid die daaruit staat. Fantastisch.
0: Ja, heerlijk. En je zegt, we doen dat hier. Waar heb je het dan over? In Denenkamp doe je dat, hè?
1: Nee, dat is niet in Agelo, in de Amanshoeve. En dat zingen we in de grote zaal en dat heet hier het Noberhoes.
0: Noberhoes.
1: Een prachtige zaal met een fantastische echo. Net of je in een heel grote kerk bent.
0: Och.
1: En daar krijg je allerlei echo's van. Vooral met samenzang is dat prachtig.
0: Schitterend, Hendrik. Nou, ik ben benieuwd naar jouw limerick van de dag. Ja, je hebt er vandaag dus nog geen één gemaakt, maar het gaat wel over Bevrijdingsdag, hè?
1: Ja, je hebt me op tijd net op tijd getipt dat je het even nog zou bellen. Ik heb even rap gekeken. Vorig jaar heb ik er wel één gemaakt. Ook een niemendalletje, hoor. Even om er aandacht aan te geven.
0: Komt-ie.
1: Bevrijdingsdag. Festivals trekken veel mensen, ouders met baby's en ook wensen. Genieten van vrijheid in vrede en blijheid vind je in Europa je grenzen.
0: Hendrik, mag ik jou weer ontzettend bedanken.
1: Dat is met die rijm van een limerick. 3 keer moet iets rijmen, de eerste 2 regels met de laatste. En die derde en die vierde moeten ook weer rijmen. En dat heeft aan een bepaald ritme. Moet aan een bepaald ritme voldoen. Dat is het enige waar je op moet letten. Verder is het een koud kunstje.
0: En dat kun je als geen ander, Hendrik.
1: Ah.
0: Zeg een fijne dag.
1: Ja, dan wens ik jou ook een fijne uitzending verder.
0: En tot morgen.
1: Tot morgen dan.
0: Jojo.
1: Doei.

0: John Parr en Saint Elmo's Fire hier op Radio Oost. Ontzettend fijn dat je erbij bent. Bijna 11:30. Zometeen het laatste Overijsselse nieuws met de weekend natuurlijk. En zometeen ook muziek van René Vroeger. Just Say Hello en Barry White. You're the first, the last, my everything.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
1: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl. Sterk werk.
4: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. €1,49. Lekker.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter, en dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar Zeker Voordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het is inmiddels 11:30. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert. De laatste Overijsselse nieuws, dat krijg je van Wieke Essendal.
15: Goedemorgen. Boeren lopen op meerdere plekken weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel en gebiedsgerichte maatregelen. Ze hebben boeren rond het Natura 2000-gebied het Wierdense Veld het vertrouwen in de provincie opgezegd en het overleg opgeschort. Ze zeggen dat ze zich niet gehoord voelen door de provincie. Overijssel zou plannen presenteren die invloed hebben op landbouwgrond, zonder dat de eigenaren daarbij betrokken zijn. Het CDA in Overijssel heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. De Albert Heijn begint een proef met bodycams om agressie en geweld tegen personeel tegen te gaan. Ieder jaar melden medewerkers duizenden incidenten van schelden en lastigvallen. Die proef start nu in 4 supermarkten in de Randstad. Maar als de test succesvol is, dan volgen meer winkels in de rest van het land. Vooral op plekken waar al beveiligers werken. Die bodycams worden alleen gedragen door die beveiligers en niet door het winkelpersoneel. En het is een beetje een saaie start van de dag, maar dat is helemaal niet erg. Straks is beter weer voor het Bevrijdingsfestival in Zwolle. In Park de Wezenlanden worden heel veel mensen verwacht. Het is het grootste gratis festival van ons land. De organisator die kijkt in het bijzonder uit naar de eindshow, net als Benjamin en ik, van Typhoon en Styx, de rappers uit Zwolle.
16: Nou ja, hij is de afgelopen weken zijn ze ermee bezig geweest. Dus ja, we hebben nog geen idee wat er komt te staan. Maar dat het mooi gaat worden, daar zijn we zeker van.
15: Ga jij kijken strakjes?
0: Oh, ik wil eigenlijk wel heel graag.
15: Ja, hè?
0: Ik kan er bijna niet heen.
15: We zijn allebei groot fan.
0: We zijn allebei heel groot fan. Ik vroeg het net aan Bastiaan. Hij gaat niet, dus we kunnen hem niet verwachten op het trein. Maar Typhoon en Styx, ja. Och.
15: Ja, de ultieme hiphophelden. Rico komt vast ook nog even kijken. Dat is weer het opgezwollen van vroeger een beetje.
0: Het moet wel. Ik denk dat hij wel als verrassingsact
15: thuiswedstrijd
0: op het podium komt. Ja, zeker. Ga jij?
15: Zeker.
0: Leuk.
15: Nou, tot vanavond. Wat dat betreft dan, het Bevrijdingsfestival kun je ook lekker volgen vanuit huis. Als je er geen zin in hebt om helemaal die kant op te gaan. Je kunt het allemaal volgen hier op de radio. En natuurlijk vanavond op de televisie.
0: En Bart Kieft, die is zometeen weer op het terrein. En we gaan even schakelen met hem. En ook met de camera die daar op het terrein staat.
15: Leuk.
0: Dus dan kun je zometeen even op TV Oost ook lekker meekijken vanaf het Bevrijdingsfestival. Wieke, dankjewel. Het weer, ja, dat valt nog een beetje tegen. Er was wat regen vanochtend, vooral in Twente. In de middag blijft het wel meestal droog, gelukkig. En in het noorden komt soms de zon tevoorschijn. Er staat een matige wind uit het noordoosten. En het wordt wel een beetje fris, zo'n 13 tot 14 graden. In de avond gaat het vanuit Twente op meer plekken weer regenen. De dag van morgen, nou, dan blijft het een beetje bewolkt. Vooral in het oosten van onze provincie kan het lang regenen. In het noorden blijft het waarschijnlijk wel droog. wordt dan nog wel ietsje kouder met 12 tot 14 graden.
15: Benjamin,

0: You and me. Barry White and You're the First, The Last, My Everything. Zometeen even schakelen met Bart Kieft. Ik werd net gebeld door Han Neeskens. Hij wilde nog even zijn eigen limerick maken. Ik had net Hendrik Havenkort in de uitzending. Een prachtige leeftijd van 92 heeft hij. Hij maakt honderden, wat zeg ik, duizenden gedichten. En ook nog eens duizenden limericks. En Han dacht van, nou ja, daar kan ik ook wel. Hij heeft een limerick gemaakt voor Hendrik Havenkort.
1: Die meneer met die mooie limerick, dat is een dichtende slimmerik. En Bevrijdingsdag, dat is een dag die er zijn mag. Dit is het dan, de groeten van Han.
0: Oh, Han kan er ook wat van. Ja, zeker wel. Morgenochtend weer Hendrik Havenkort met een nieuwe limerick hier in de ochtend van Radio Oost. Heel fijn dat je erbij bent. Zometeen dus Bart Kieft weer vanaf het Bevrijdingsfestival Overijssel. Je kan even meekijken op TV Oost. Daar zie je al het terrein. Het is nog een beetje leeg, maar het wordt vanzelf druk. René Vroger is dit.

0: Aretha Franklin op Radio Oost en Say A Little Prayer. Ja, ik doe ook een beetje een schietgebedje. Dat het allemaal mooi weer wordt vanmiddag en vanavond. Je kan meekijken via TV Oost en je ziet al het schitterende podium bij Bevrijdingsfestival Overijssel. Waar, nou ja, het zonnetje ook best wel schijnt.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: En onze verslaggever natuurlijk zometeen ook te zien op TV Oost. Die is ook aanwezig. Bart, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Laatste voorbereiding als het gaat om dat geweldige bevrijdingsconcert dat natuurlijk op het punt van beginnen staat hier in Zwolle. Het enorme terrein. En wij staan op het podium op dit moment. Dit is de band van Micha Bartels. Ik loop eventjes naar hem toe. Soundcheck op dit moment. Op dit podium. Micha, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Geweldig.
3: Ja, niet normaal. Ja, dat is de fucking vet.
2: Ja, jij gaat straks spelen. Winnaar van de talentprijs, cultuurprijs Overijssel, popprijs Overijssel. Ja. Je gaat als een speer. Ja. En dan vandaag?
3: Ja, vandaag. Ik weet dat ik 2 jaar geleden stond ik op het Sena-podium. Toen werd ook door de Oost gevraagd van, en waar, wat is nou de toekomst? En toen wees ik zo naar het grote podium. En vandaag zijn we het gewoon aan het doen. Dus het voelt echt als een full circle, full circle moment. Voor de hele band ook. Het zijn allemaal Zwollenaren. Dus het is allemaal echt gek, ja.
2: Zwolle rules!
3: Ja, Zwolle rules, baby. Come on, nou. Ja, zeker weten. Ja.
2: Hoe voelt dat?
3: Een beetje onecht of zo. Het voelt onnatuurlijk, maar het voelt ook weer heel natuurlijk. En we gaan ook gewoon lekker spelen. Dat is het belangrijkste, weet je.
2: Ja, ja, je kunt je huis bijna zien liggen.
3: Ja, bijna wel, ja.
2: En wat is het snel gegaan het afgelopen jaar met jullie?
3: Ja, het is we zijn van lege kroeg naar volle zalen gegaan in rap tempo. En we zijn alleen maar elke keer als er weer mensen volgen, zijn we gewoon blij dat we mogen spelen. En dat is ook wat we vandaag gewoon gaan doen.
2: Oké, je staat met je instrument hier. Het gaat natuurlijk om de bevrijding, het gevoel van vrijheid. Hoe zit dat persoonlijk met jou? Hoe zou je dat omschrijven, het gevoel van vrijheid voor jou?
3: Nou, voor mij is dat heel erg een soort van dat je je eigen mening mag hebben. En dat je met elkaar durft te praten en kan praten. En dat het oké is. En dat we dit ook vandaag met elkaar mogen doen. Dat we vandaag met elkaar mogen vieren en mogen dansen en mogen lachen en mogen huilen als het moet, weet je wel. Dus dat is voor mij echt vrijheid.
2: Ja, en is het ook het heerlijk spelen op een podium? Dat gevoel van vrijheid?
3: Ja, dat is voor mij. Ik denk dat het voor mij heel erg het gevoel van vrijheid is. Maar wat ik al zei, als je als mens gewoon mag doen wat je wil doen in het leven, dan is dat het allerbelangrijkste.
2: Okay. Kun je iets laten horen, kort?
3: Oh man, oh God, it hurts. Ja, dat doen we gewoon. Yeah, I give you some sunlight in my eyes. And I know it ain't forever.
2: Geweldig, heel veel succes.
3: Ja, dankjewel.
2: Zet door straks. Hè? Heb je de bibbers trouwens?
3: Nee,
2: komt goed. Nou, dankjewel. Ik loop nog eventjes deze kant op. En ik tref hier een meneer in vol ornaat. Dag, wie bent u?
4: Ik ben Robert de Vries, ja, van de vereniging Veteranen Zwolle.
2: Kijk eens aan, waarom bent u hier op dit moment?
4: Wij zijn hier omdat wij samen met Micha de bevrijdingsfeestel gaan openen. En wij gaan het daar doen op het veld naast de vlaggen. Die gaan we hijsen op het moment dat de vlam is ontstoken. En dan gaan we samen met iedereen de bevrijding vieren. Daarvoor zijn we hier vandaag.
2: Okay. Uw gevoel van vrijheid, heel persoonlijk, als u in uw hart kijkt. Wat doet het met u? Wanneer ervaart u dat het meest?
4: Op de dagen als vandaag. En gisteren ook. Want gisteren bij het dodenherdenking waren we ook aanwezig. Dan voel je weer waarvoor we het doen. En vandaag met de mensen die allemaal hier naartoe gekomen. Wij zijn hier elk jaar. We hebben ook een paviljoen. Merk je gewoon dat we nog vrij zijn. Ja, en dat ook houden zo.
2: Ja, en in uw persoonlijke leven?
4: Ik ben nog steeds beroeps- en actief dienend. En daardoor weet ik heel goed wat er in de wereld speelt. En ik hoop dat we met onze bijdrage ervoor kunnen zorgen dat we nooit in de positie gaan komen waar we 80 jaar geleden wel in geweest zijn.
2: Okay, dank voor uw toelichting. Ik wens u heel veel vrijheid toe en een prachtige dag.
4: Dank u wel.
2: En we luisteren nog even naar Micha.
4: Doen we.
2: Micha.
0: Hij ziet er ook wel als een popster uit, hè Bart. Zeg, als je niet weet dat het een artiest is, hoef je alleen maar naar zijn kleren te kijken.
2: Jazeker. Prachtig.
0: Je kan meekijken via TV Oost. Je zag hem met zijn zwarte zonnebril, zijn zwarte jackie en zijn gitaar in zijn hand. Nu nog aan het soundchecken, Micha. Maar later dus vandaag live te horen op een bevrijdingsfestival Overijssel. Micha nu ook op Radio Oost.

Micha in Pray. Je hoorde zojuist dat hij een beetje aan het oefenen is op dit moment op het podium bij het Bevrijdingsfestival Overijssel. Ik kan stiekem even nog meer laten horen van de test. Dus kijken, wat zijn ze aan het doen? Ja, het is nog echt wel even een soundcheck. Maar dat klinkt al lekker hoor. En zojuist dus te horen hier op Radio Oosten. Zometeen back to the 80s. Terug naar de jaren 80 met de mooiste muziek uit de jaren 80. Mocht je een mooie suggestie hebben, laat het achter. 0645671331. Dit is ook een mooie plaat, maar dan wel uit de jaren 90. 1993, de Jazzpolitie en liefdesliedjes natuurlijk.

0: 5 mei. Het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Oh, Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 'S Avonds zie je op TV Oost Bert van Lossen en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Vandaag bij RTV Oost.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
12: Stiel, sterk werk.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
12: Stiel, sterk werk.
13: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Only. Geisha. Zozo. Red Button. JDY. Vero Moda. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De teleurstelling is groot bij Zwolwacht. Na het advies van de verkenner voor het nieuwe bestuur in Zwolle.

0: Die partij komt namelijk waarschijnlijk in de oppositie terecht. De gemeenteraad bespreekt donderdag het advies van de verkenner. En vanmiddag begint natuurlijk het Bevrijdingsfestival in Zwolle. En we zijn daar volop bij, radio, tv en ook op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond, 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijk gemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Back to the 80s. We gaan zo back to the 80s, terug naar de jaren 80. De mooiste muziek uit de jaren 80. Welke muziek uit de jaren 80 wil je horen? Laat het even achter. 0645671331. En ik ben in het bijzondere op zoek naar een vergeten, dus een vergeten plaat uit de jaren 80. Nou, eentje die je zeker niet vergeten is, die hoor je zo meteen direct. In Excess en Suicide Blonde.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Radio Oost. Benjamin Borgman.

0: In Excess en Suicide Blonde, Arnold uit Holte. Dankjewel voor deze.
1: Benjamin Borgman.
0: Het heeft niets met zelfmoord te maken, deze plaat. Het is een Engelse woordspeling op died by her own hands. Verbasterd tot died by her own hands. Ja, D-I-E-D of D-Griekse I-E-D. Wat natuurlijk staat voor het verven van je haar in een andere kleur. De titel zal verwijzen naar Kylie Minogue, destijds de vriendin van Michael Hutchins, die zich onherkenbaar had gemaakt door haar haar plots te blonderen. Moet niet gekker worden. Hier op Radio Oost in Excess dus. 8:08. Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio Oost. En mocht je niks willen missen van het terrein van het Bevrijdingsfestival Overijssel, doe dan ook even TV Oost aan. Dan heb je tegelijkertijd de radio en ook nog de tv-uitzending bij Bevrijdingsfestival Overijssel. Ga jij er nog naartoe? Laat het even weten. 06-4567-1331. Dan voor je een jaren 80 plaatje aanvragen. Mag dan natuurlijk ook via datzelfde WhatsApp-nummer. Of bellen naar 074-2456-665. U2 wil ik eigenlijk nog voor je draaien. Ik wil Shaking Stevens nog voor je draaien. Maar mocht jij nog een betere suggestie hebben, laat het weten. Radio Oost. En deze wil ik ook heel graag voor je draaien. Nou, ik ben al bezig. Detroit Spinners op Radio Oost. En Cupid. Cupid.

0: Eentje die je niet zo vaak hoort van Rob de Nijs. Johnny Soldaat hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent. Ja, er komen veel mooie suggesties binnen. Allerlei suggesties voor de jaren 80. Mocht je er zelf in hebben, laat het even weten via de WhatsApp van Radio Oost. Wie dat ook heeft gedaan, ja, dat is Emiel Stuppeler. Emiel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En voordat we jouw plaat zo gaan draaien, voordat we vertellen over welke plaat het gaat, welke herinnering heb jij hieraan?
1: Ik, in die tijd, toen die muziek uitkwam, toen woonde ik in Amerika als tiener.
0: Oh, wow.
1: En met schoolvriendjes probeerde ik dat nummer Under the Milky Way uit te zoeken op gitaar. En, maar ja, in die tijd lukte dat gewoon niet. We vonden dat zo moeilijk. Maar ja, ik heb wel veel goede herinneringen aan de 80er jaren muziek. Maar, en daarna ben ik, een paar jaar later, ben ik wel naar het conservatorium gegaan.
0: Oh.
1: Dus laatst hoorde ik dat nummer weer van Under the Milky Way. En ik dacht, ik pak mijn gitaar er eens bij. En nu kon ik het eigenlijk in één keer meespelen.
0: Dus, echt?
1: Ja.
0: Gewoon in één keer. Het was eigenlijk helemaal niet zo lastig meer zoals vroeger.
1: Nee, het is, ja, je doet er toch al een heleboel kennis op, zeg maar. Ja. Dus,
0: Ja. En wat was het toen zo moeilijk aan? Als we zo meteen naar het nummer luisteren, is er een bepaald stukje waarvan je nog weet van, oh, dit kon ik toen echt niet. Dit was zo lastig.
1: Nou, het is meer dat ik de akkoorden niet herkende. En ja, als je dat gewoon veel doet, dan herken je de akkoorden op een gegeven moment. Maar het was een wat ander akkoord dan het normale akkoord, zeg maar. En dat herkenden we gewoon niet. En hoe we ook zochten, we konden het gewoon niet vinden op de gitaar, zeg maar. Dus, ja.
0: Schitterend. Heb je die oude vriend het nummer nog leren spelen?
1: Nee. Ik heb al heel lang niet meer gesproken.
0: Weer eens een keer een reunie en dan samen eens even Under the Milky Way spelen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heel erg bedankt, Emiel, voor jouw herinnering. En we gaan hem draaien. The Church Under the Milky Way.

Vamos a la playa in de Back to the 80s hier op Radio Oost. Zometeen het laatste nieuws uit Overijssel krijg je natuurlijk van Wieke. Ik heb ook nog muziek zometeen na 12:30 voor je van The Gladys Knight. License to Kill. En er is ook een hele mooie vergeten plaat uit de jaren 80 aangevraagd. Een vergeet die wel te verstaan. Michel uit Houten, dankjewel. Die plaat hoor je zometeen. Eerst tot het nieuws hoor je nog deze. Ook een hele vrolijke, Shaking Stevens, This Old House.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: En zo is het alweer 1:30. Een hele goede middag. Het laatste Overijsselse nieuws krijg je van Wieke Essendal.
11: Ja, goedemiddag. Boeren lopen op meerdere plekken weg uit het overleg met de provincie over natuur- en gebiedsgerichte maatregelen. Zo hebben boeren rond het Natura 2000-gebied het Weerdense Veld het vertrouwen in de provincie opgezegd en het overleg dus afgezegd. Ze zeggen dat ze zich niet gehoord voelen door onze provincie. Overijssel zou plannen presenteren die invloed hebben op landbouwgrond zonder dat de grondeigenaren daarbij betrokken zouden zijn. Het CDA in Overijssel heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Morgen dan gaat het erover bij de Provinciale Staten. En artiesten als La Fuente, Rolf Sanchez en ook de Josti Band zijn per helikopter vertrokken naar de bevrijdingsfestivals in ons land. Ze stegen vanochtend op vanaf de vliegbasis met toestellen van Defensie. De artiesten treden verspreid over het land op als ambassadeurs van de vrijheid. Zangeres Karsu kon door het slechte weer in het zuiden van ons land niet mee met de heli en reist nu maar even per auto. Het heeft allemaal te maken met Bevrijdingsdag natuurlijk. Wij zijn daar ook de hele dag bij. En nog even terug naar de Josti Band, want zij zijn dus dit jaar ook ambassadeurs van de vrijheid. Mogen dus het hele land door en komen straks ook naar Zwolle. Deze slagwerker van de band is er helemaal klaar voor. Hij heeft goed geoefend.
12: Ja, we hebben vanaf... En we denken, januari, ongeveer hebben we dat gedaan. Hebben we geoefend. Ja. En dat was leuk altijd.
11: Ja, voor de organisatie achter de Josti Band betekent het ambassadeurschap een behoorlijke uitdaging. Want iedereen moest op vandaag worden voorbereid.
13: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie. Want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. Want we gaan naar 4 festivals toe. We hebben een hele grote Josti Band, 120 leden. Zeker. Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
14: en
13: veel
14: allemaal
13: te
14: in die helikopter.
13: Allemaal ook niet. Ook niet. Nee, dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams. Nou, you name it. Artsen mee, gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn en ook verantwoord voor onze cliënt.
11: Ja, heel veel voorpret ook gelukkig. Vanavond dan staan ze dus in Zwolle samen met Maan op het podium. Dat kun je dus nog gaan zien op dat gratis festival in Park de Wezenlanden. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Ik vind het toch knap hoor, met de Josti Band ook. Je hoort wat voor voorbereiding het allemaal moet hebben. En dat ze het toch allemaal doen. Ik vind het echt heel bijzonder.
11: Wat zullen zij een leuke dag tegemoet gaan. Heel
10: inderdaad.
11: Leuk.
10: Inderdaad. Wieke, dankjewel. Gaan we naar Geert Voerman voor het weer van vandaag. Want daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. Geert, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Benjamin.
10: Ja, ik zie op de beelden, want wacht, ik zal even op de goede knop klikken. Als je naar TV Oost kijkt, kun je naar het terrein kijken van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Daar is het niet zo heel slecht weer, maar wat gaan we krijgen vandaag? Kunnen we een zonnetje verwachten?
7: Nou, het zonnetje niet, denk ik, in Zwolle onder andere. Het is op het moment wel vrijwel overal droog, maar ook bewolkt. Alleen het uiterste noordwestelijke puntje van Overijssel zien ze een beetje de zon. Dat heeft te maken met opklaringen boven Flevoland en het westen van Friesland. Die komen nog wat dichterbij. Ik denk de meeste plaatsen bewolkt, maar in het westen van de provincie zou in de loop van de dag de zon hier en daar een beetje bijkomen. Misschien net nog in Zwolle, maar ik denk vooral de regio Steenwijk denk ik dan aan. En misschien omgeving Kampen, Wilsum, die gebieden. Maar wel op de meeste plaatsen droog vanmiddag dus met een toch een vrij kille noordoostenwind. Temperaturen tussen de 12 en 14 graden. De 14 graden dan vooral het westen van de provincie als de zon er even bij komt. Vanavond eerst droog met de loop van de avond. Dan zul je zien dat in de Twente langzaam maar zeker weer wat begint te regenen. Licht te regenen, wat gespetter. In de loop van de nacht wordt het wat intensiever. Dan is het na middernacht met regen die zich langzaam maar zeker uitbreidt tot misschien nog net in Zandland. In het noordwesten blijft het droog, 7 tot 8 graden. En morgen overdag opnieuw een dag met veel bewolking. Kil, 11 tot 13 graden, de laagste temperatuur in de regen. Want vooral in het oosten van de provincie kan nog een enige tijd door blijven regenen. Misschien wel een groot deel van de dag, wat gemiezer de hele tijd. En in de loop van de middag trekt die regen naar het oosten weg. Maar het westen begint allemaal droog en dan blijft het ook droog.
10: Oké, en wat later op de week kunnen we daar al een beetje naartoe kijken?
7: Jazeker, het gaat wel veranderen. Kijk je naar de donderdag, dan komt de zon op veel plaatsen toch weer bij. Ook stapelwolken die gaan zich in de middag wat uitspreiden. Die temperatuur die gaat wat in de lift op veel plaatsen toch weer zo'n gemiddeld 15 graden. En als de zon flink meedoet, 16 graden. Met een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. En dan zitten we op de vrijdag. Dan worden we wakker met een oostenwind. En dat maakt wel verschil, want er komt weer warmere lucht binnen. Er is zon, er zijn wolken, dat wisselt elkaar weer af. Maar dan wordt het 18, misschien lokaal wel weer 19 graden. En zaterdag en zondag met regelmatig zon, ook bewolking, zitten we boven de 20 graden. Dan moet je denken 20 tot 22 graden, denk ik misschien lokale 23 graden. Zaterdag waarschijnlijk droog en zondag komt er dan weer een bui bij. Dus na die kille dag van vandaag en vooral morgen gaan vanaf donderdag weer met qua temperatuur weer omhoog.
10: Nou, kijk aan, een mooi vooruitzicht. Weten wij weer waar we aan toe zijn, Gert. Kan ik jou nog verwachten vanavond bij het Bevrijdingsfestival?
7: Nou, misschien staat misschien nog wel op de planning. Oeh. We hebben vlak in de buurt, dus het zou zomaar kunnen zijn dat we er even heen rijden.
10: Nou, welke act kijk je uit?
7: Nou, dat heb ik niet even diep gekregen.
10: Ja,
7: de bankzitters zijn nog geloof ik vanavond. Als ik me niet
10: de bankzitters in Zwolle?
7: Of Enschede.
10: Nou, in ieder geval één groot feest.
7: Dan gaat dat niet door.
10: We gaan het zien, Gert. Misschien tot vanavond.
7: Oké.
10: Jo, dankjewel.

0: Een vergeten plaat uit de jaren 80. Da da da van Trio met de dank aan Michel uit Houten. Dankjewel, dankjewel. Zometeen de verjaardagskalender met Cor en Marjolein. Eerst nog even naar het Bevrijdingsfestival.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: Met natuurlijk Bart Kieft. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag vanuit Zwolle, BFO Bevrijdingsfestival Overijssel. Ja, en het gaat nu echt los. De eerste mensen komen binnen de hek en daarachter, achter mij, achter het provinciehuis, zijn geopend. En dat betekent dat er een hele stroom mensen binnenkomen. Ik zie meneer Seibon, burgemeester van Dalfsen. Goedemiddag. En hier bij mij, jongens, wie zijn jullie?
3: Wij zijn
2: de sorry, ik sta er helemaal niks van. Wie zijn jullie? Dat is beter, dat is duidelijk. Waarom zijn jullie hier? Eén voor één, alstublieft.
3: Succes.
2: Oké, wat voor vlam is dat?
3: Bevrijdingsvlam.
2: En wat is de bevrijdingsvlam?
3: Weet ik dan niet.
2: Dat weet je niet. Wie weet dat, de bevrijdingsvlam?
3: De vlam, want een teken is van vrijheid.
2: Oké, okay, wat komt er? Ja, en dat is... Ja, ga door.
3: Er was heel veel vuur aan het einde van de Tweede Wereldoorlog toen ze gingen vechten.
2: Ja. Oké, okay, zoiets. Het is vooral het vuur van de vrijheid. Ja. Jullie, voelen jullie dat ook een beetje?
4: Ja!
2: Hoe dan?
4: Weet ik nog niet.
2: Okay, nou, jullie gaan zo meteen met die vlam op weg. Die vlam, die hebben we hier, hè? Toch?
5: Ja, dat klopt. Uit Wageningen is die hier gekomen.
2: Wat een ontzettend klein vuurtje. Wat een ontzettend klein vlammetje.
6: Ja, het is een kleine vlam, maar van grote betekenis.
2: Dat is mooi gezegd. En die vlam wordt zometeen enorm natuurlijk, hè? Direct naast het podium. Daar kunnen we even naar kijken. Jullie blijven hier nog even staan. Want we kijken hier tussen de bomen door. Het reuzenrad hebben we hier. En daarachter, direct daarachter, het grote veld met de main stage. Het makerspodium. Prachtig plaatje nu al, ondanks dat het nog niet zo druk is. Kijk eens eventjes, dat reusachtige reuzenrad en daarachter het hoofdpodium. Meneer en mevrouw, goedemorgen, goedemiddag. Hoe gaat het met u?
7: Ja, goed.
2: Hoe vrij voelt u zich vandaag, persoonlijk?
7: Nou, heel vrij, want ik heb een vrije dag.
2: Ja, kijk eens aan.
7: En het is bevrijdingsdag natuurlijk, ja. Dus. En wij gaan altijd naar het bevrijdingsfestival.
2: Ja. Is dat iets wat u echt in uw vezels voelt, die vrijheid? Wat, persoonlijk, wat betekent het voor u?
7: In mijn vezels? Ja, tegenwoordig is dat wat lastiger in deze omstandigheden in de wereld natuurlijk. Maar ik denk dat we het juist daarom ook moeten vieren dat we in Nederland nog steeds vrij zijn.
2: Ja, u ziet het ook, u voelt het ook in kleine dingen?
7: In kleine dingen? Ja, het is in grote en kleine dingen. Ik bedoel,
2: hoe dan voor u persoonlijk en waar, in een thuissituatie?
7: Ja, dat is wat lastig zo te zeggen, maar dat we de vrijheid hebben om met z'n allen naar zo'n gebeurtenis te gaan, dat is toch al iets heel waardevols, denk ik.
2: Ja, u gaat helemaal los vandaag?
7: Dat weet ik nog niet.
2: Okay, nou, u moet die kant op, ik wijs u de weg. Dat is de richting het hoofdpodium. Veel plezier. High five doen ze dan, hè? Op de vrijheid, dank u wel meneer. De lopers van PEC, de jonge en de oude lopers, die staan klaar. Die gaan zo meteen zo 5 voor 1 in de richting van het hoofdpodium. Daar wordt om 1 uur, klokslag 1 uur, wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. En dan is het helemaal los. Dan is het Bevrijdingsfestival Overijssel officieel geopend.
0: Schitterend, Bart, dank je wel. Jong en oud, geniet van het Bevrijdingsfestival. En we staan natuurlijk stil bij de vrijheid. Want zoals gezegd is dat allemaal niet vanzelfsprekend. Na ene bij Paula, nog veel meer Bart Kieft vanaf het Bevrijdingsfestival in Overijssel. Terug naar de jaren 80. Cyndi Lauper op Radio Oost. En Girls Just Wanna Have Fun.

0: Cyndi Lauper, Back to the 80s, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Wie zou er vandaag jarig zijn? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Ja, dit keer alleen met Marjolein volgens mij. Marjolein, goedemiddag.
2: Goedemiddag Benjamin.
0: Cor is er even niet.
2: Nee, Cor zit even binnen, lekker aan de koffie.
0: Lekker aan de koffie, moet ook gebeuren.
2: Met een stuk appelgebak.
0: Met een stuk appelgebak, moet niet gekker worden op deze dinsdagmiddag.
2: Nee, maar we moeten 5 mei vieren,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, dat is ook zo, dat is ook
2: je
0: zo.
2: Je moet bevrijding vieren, Benjamin.
0: Ja, hebben jullie helemaal gelijk in. Kan ik jullie nog verwachten bij het bevrijdingsfestival vandaag?
2: Nee, we hebben een crematie vanmiddag,
0: ach,
2: Benjamin.
0: Ach nee, oh sterkte.
2: Ja, dankjewel.
0: En gecondoleerd
2: dankjewel.
0: Natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Hopelijk, ja. Hopelijk hebben jullie daarna nog wel wat rust. Rust in de
2: rust,
0: benen.
2: Rust, ja hoor Benjamin. Ja hoor, zeker.
0: En natuurlijk zeker. Die verjaardagskalender. Ik zit erop te wachten.
2: Ja. Nou, dat is als eerste de vrouw van Bastiaan. Dat is Loes.
0: Oh ja.
2: Loes is jarig vandaag.
0: Hoe oud? Hoe jong?
2: 33 jaar geworden.
0: Loes Wiggers, hartstikke gefeliciteerd.
2: Ja, dan is jarig Sjoukje Smit.
0: Sjoukje Smit?
2: 76 jaar.
0: Mooie leeftijd, 76.
2: Ja, dan is jarig Mart Hoogkamer.
0: Mart Hoogkamer, daar zijn jullie zo gek van, hè?
2: Ja, 28 jaar.
0: 28, jonge keel nog.
2: Ja, zeker.
0: Doe maar weer.
2: Dan is jarig Chris Brown, die is 38 jaar.
0: De R&B-zanger.
2: De oude, ja. En dan is jarig Adele, 39 jaar.
0: Ook nog.
2: Ja. En medium vrouwelijke Jomanda is 78 jaar.
0: 78, Jomanda, ja.
2: Jomanda. En dan hebben we nog Melinda Gulea.
0: Wie?
2: Dat is een, Melinda Gulea, dat is een actrice uit de serie The A-Team.
0: De A-Team, och.
2: De A-Team,
0: oh,
2: ja.
0: Oh, daar heb ik vroeger heel veel gekeken. Die naam zijn even niks, maar die A-Team,
2: nee,
0: schitterende serie.
2: Ja, ik keek vroeger ook veel naar... En dan is nog de media nieuwslezer Brian Williams.
0: Brian
2: 68
0: Williams.
2: Jaar.
0: 68 jaar. En dat zijn ze.
2: Dat zijn ze, Benjamin.
0: Marjolein, mag ik jou bedanken?
2: Graag gedaan.
0: Ik wil je toch een hele fijne dag wensen vandaag.
2: Ja, jij ook, hè, van hetzelfde, hè, Benjamin. En tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Oké.
0: Doei.
2: Doei.

0: Vulcano, een beetje van dit op Radio Oost. Een hele fijne dag en veel plezier zometeen met Paula Keijzer natuurlijk.
1: Je kunt Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet. Foto's bewerken op je laptop. Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app. En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat. Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
6: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
5: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
7: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Boeren lopen op meerdere plekken weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel. Ze zeggen dat ze zich niet gehoord voelen door de provincie. Morgen dan wordt er een debat over gevoerd. En rond dit moment wordt het bevrijdingsvuur in Zwolle aangestoken op het festivalterrein in Park de Wezenlanden. En wij zijn daar natuurlijk bij. Je vindt het in de app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Oostnieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan

0: De containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips & Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Mixie!

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Radio Oost.

0: Bryan Adams, Mel C, When You're Gone.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: Bevrijdingsfestival Overijssel, ja, daar zijn we natuurlijk vandaag bij aanwezig. Onze Bart Kieft, die staat daar ook. Ja, en Bart, net opeens was daar het vrijheidsvuur.
2: Precies, en dat is ontstoken en dat betekent dat het Bevrijdingsfestival Overijssel officieel geopend is. Toch altijd weer indrukwekkend om te zien dat dat grote vuur gaat branden. Dat gebeurde met behulp van een kleine fakkel, gedragen door een van de loopsters van AVPEC, de atletiekvereniging hier in Zwolle. Op dit moment op de achtergrond, op het podium, wordt gezongen het Wilhelmus. Even meeluisteren, kippenvel.

0: Nou, en dat volkslied wordt afgesloten met applaus hier op het veld. Ook door de mensen die inmiddels allemaal hier terecht zijn gekomen. De hekken om 12:30 open. Nou, ik schat dat er inmiddels toch al wel zo'n 4.000-5.000 mensen zeker op dit veld zijn. De speaker spreekt de menigte op dit moment toe. Daar staat een heel bijzonder gezelschap. Kunnen we eventjes naartoe lopen. Dat zijn de mannen en vrouwen, veteranen. Tussen de mensen door hier. Veel jong publiek inmiddels ook aangekomen. En we kunnen eventjes hier naar deze mannen toe lopen. Tenminste, als we al geëigend zijn om hen wat te vragen. Ik denk dat die... Mogen we al iets vragen? Of is het... Ja? Ja? Eén momentje nog. Moet één moment wachten. Geef acht. En dan gaat er gesalueerd worden. Door deze mannen. En een paar vrouwen. Kijk eens aan. Heren, hoe voelt dat dan weer? U heeft zojuist gesalueerd, het volkslied gehoord en het vuur brandt.
1: Ja, trots hè. Hartstikke trots.
0: En dat blijft?
1: Ja, dat blijft altijd. Ja,
0: want wie bent u? Waar komt u vandaan en waarom bent u hier?
1: Ik ben luitenant-kolonel BD, buitendienst Klappen. En ik kom uit Zwolle.
0: U komt uit Zwolle. Thuiswedstrijd voor u?
1: Ja, altijd.
0: En dan elke keer met dit vuur, wat gebeurt er dan met u?
1: Nou, zoals ik al zei, trots op Nederland, trots op je stad, trots op alle mensen in Nederland.
0: Ja, en ook trots op de vrijheid, want die staat op veel plekken in de wereld onder druk.
1: Ja, maar dat is heel belangrijk. Vrijheid krijg je niet voor niks. En het is moeilijk om vrijheid te brengen dan om oorlog te starten.
0: Ik wens u een hele fijne dag. Een prachtig rijtje met medailles heeft u...
1: Vredesmissies.
0: Vredesmissies.
1: Ja, ook in Joegoslavië geweest in Bosnië-Herzegovina. Dus daar hebben we goed ons best gedaan om te zorgen dat vrede ook daar is. Ja,
0: dank u wel daarvoor.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank u wel daarvoor, meneer. Deze veteraan. Hier staan nog twee dames. Welke? Mag ik even tussen beiden komen?
2: Oh, hallo.
0: Wie bent u?
2: Mathilde.
0: Ja, en wat heeft u aan?
2: Veteranenpak.
0: Waar bent u geweest als veteraan?
2: In Kosovo in 1999-2000.
0: U staat hier met collega-veteranen.
2: Ja.
0: Wat betekent deze dag voor u?
2: Ja, heel veel. Weet je, vrijheid is niet vanzelfsprekend, hè? Dus dat hebben wij daar gedaan voor een ander. En ja, en ik hoop gewoon dat mensen dit kunnen waarderen, zeg maar. Dat we hier dit gewoon zo kunnen zijn.
0: Wat betekent die vrijheid voor u persoonlijk? Hoe merkt u dat? Hoe voelt u dat? Hoe proeft u dat?
2: Ja, met mijn kameraden vooral.
0: Dat blijft, dat gevoel?
2: Ja, weet je, ik ben dan niet meer bij de... Ik zat al bij de luchtmacht, daar ben ik niet meer bij. Maar dat voelt altijd een band. Weet je, dat is... dat kan ik niet uitleggen.
0: Nee, dat je dan hier met elkaar staat.
2: Ja, dat is mooi.
0: Vriendschap.
2: Ja.
0: Is dat vrijheid?
2: Ja. Ja.
0: Dat wordt voor u geklapt.
2: Nou ja, maar wij zijn altijd een beetje bescheiden, hè?
0: Dank u wel voor de vrede, zeg ik dan altijd tegen veteranen.
2: Ja, nou, graag gedaan.
0: En heel veel geluk met die vriendschap onderling.
2: Zeker. Ik hoop dat we een mooie dag hebben met z'n allen. Het mag ietsjes warmer worden en met z'n allen genieten van muziek.
0: Dank u wel. Ja. En het vuur branden.
2: Ja, helemaal blij.
0: We zien het.
2: Ja.
0: We zwaaien naar het vuur. We warmen onze handen aan het vuur.
2: Oké. Fijne dag, hè?
0: Yo.
3: Nou, mooi Bart, daar vanaf Bevrijdingsfestival Zwolle. Dankjewel daarvoor. Dat vuur is daar inmiddels dus ontstoken. En we hoorden ook het Wilhelmus. Gezongen trouwens door Lisanne Brinksma uit Kampen, zag ik. En dat deed ze wonderschoon. Het is inmiddels 12:50. Fijn dat je erbij bent op deze Bevrijdingsdag. De dag dat we dus onze vrijheid vieren. Dat kan op meerdere plekken. Het Bevrijdingsfestival Overijssel, zoals we net al hoorden. Maar er is ook bijvoorbeeld een vrijheidslunch op verschillende plekken in onze provincie. Het is de laatste dag van Oranje Kermis in Hengelo. Kun je ook je vrijheid mee vieren, zou je zeggen. Of je viert het lekker hier op Radio Oost. Dat doen we zo ook met een eenzaam fietslied. Maar eerst nog muziek van Shakira. En dit is Talk Talk, Such a Shame.

Als je nou even een heksenketel erbij pakt, hè, en je gooit dit nummer erin. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Lou Reed met Walk on the Wild Side. En je voegt een snufje toe van dit. Eric Spear meet Mr. Callahan. Ja, dan is dit het resultaat dat je krijgt. Goed roeren en dan komt Boudewijn de Grote eruit met zijn Jimmy. Want dit is namelijk waar hij de inspiratie uithaalde. Het ging eerst alleen over die eenzame fietser. En toen bedacht hij, verrek, dit lijkt wel te gaan over de band tussen vader en zoon. Nou ja, hij had natuurlijk zijn zoontje Jim de Groot, die we nu ook allemaal kennen. En zo ontstond ook de naam voor dat nummer, Jimmy dus. Momenteel is bezig op het Bevrijdingsfestival Overijssel onze eigen Micha uit Zwolle. Thuiswedstrijd voor hem dus. Je kon het al een en ander van meekrijgen. Vanavond op Oost ga je ook een compilatie zien van wat er overdag allemaal is gebeurd. Maar ik dacht, we kunnen hem natuurlijk ook wel even erbij halen, toch? Dat we gewoon even gaan luisteren naar zijn fijne muziek. Dus bij deze, Liars dit.

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: 2:04 en daarmee tijd voor het nieuws. Krijgen we van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Boeren lopen op meerdere plekken weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel en maatregelen. Ze hebben boeren rond het Natura 2000-gebied het Wierdense veld zelfs het vertrouwen in de provincie opgezegd. Ze zeggen dat ze zich niet gehoord voelen. Overijssel zou plannen presenteren die invloed hebben op landbouwgrond, zonder dat die eigenaren daarbij betrokken zijn. Het CDA in Overijssel heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Morgen dan gaat het daarover. De Albert Heijn begint met een proef met bodycams om agressie en geweld tegen personeel tegen te gaan. Ieder jaar melden medewerkers duizenden incidenten van schelden en lastigvallen. Die proef begint nu in 4 supermarkten in de Randstad. Maar als die test succesvol is, dan volgen meer winkels, ook mogelijk in onze provincie. Die bodycams worden alleen gedragen door beveiligers en niet door het winkelpersoneel.
9: Lijkt dan een beetje op wat ze bij de NS op een gegeven moment ook deden.
10: Ja, dat is nog maar 2 weken oud, dat nieuws inderdaad. Dus dat is een treurige ontwikkeling, zou ik zeggen.
9: Ja, maar het werkt daar dan denk ik wel.
10: Zeker, daar werkt het wel. Het is alleen jammer dat het nodig is.
9: Dat is waar, ja.
10: Even iets vrolijks, want het bevrijdingsfestival in Zwolle is nu echt begonnen. Wordt het net ook van onze eigen verslaggever Bart Kieft. Het loopt ook aardig vol op het terrein inmiddels. Het Wilhelmus is gezongen, Micha op het hoofdpodium. Het is hartstikke gezellig in Zwolle. Het vrijheidsvuur is daar ook inmiddels aangestoken. Dat vuur kwam eerder vandaag aan in Hasselt. En daar heeft deze hardloper de vlam naartoe gebracht.
11: Ja, super, super trots. Het is natuurlijk een hele lange nacht geweest. We zijn gisteren om 8:30 hier vertrokken bij de Welkoop. Daarvoor hebben we hier ook de dodendenking bijgewoond. Sommige mensen vonden het wel wat gek om ons zo in sporttenue te zien. Later viel het kwartje. Ja, we hebben natuurlijk de hele nacht doorgehaald. Ook in Wageningen was het echt fantastisch. Het is een heel evenement daar om de fakkel in ontvangst te nemen van de burgemeester al daar. Bij restaurant De Wereld, natuurlijk een historische plek is. Ja, en dan ervaar je wel met aan alles eigenlijk dat je iets bijzonders aan het doen bent en niet gewoon een stukje aan het hardlopen. En dan is het toch 94 kilometer die we terug moeten leggen. En dat doen we in estafette vorm. Dus ja, het was fantastisch. Hoe trots ben ik? Ik ben super trots. Ja.
10: Ja, en terecht. Het is ook nogal een prestatie. Dus dat hardlopen helemaal naar Hasselt en inmiddels dus ook in Zwolle. Het vuur brandt daar op het hoofdterrein, net naast het hoofdpodium waar Micha zo gaat optreden. Die kennen we natuurlijk allemaal van al zijn liedjes hier op Radio Oost. En de Nieuwe Oost natuurlijk. Je kunt het allemaal volgen, gewoon lekker hier hoor, op de radio natuurlijk. Paula heeft er ook genoeg aandacht voor, gelukkig.
9: Tuurlijk. En we hebben net Micha al gedraaid zelfs.
10: Heel goed, heel belangrijk. Zeker Overijssels trots. Je kunt ook nog even meelezen op oost.nl of de app.
9: Dankjewel, Wieke. Het is vandaag gelukkig grotendeels droog. Dat is fijn voor als je op het festival staat of nog andere dingen wil gaan doen buiten vandaag. In de kop komt er zelfs ook wat zon bij kijken. Op andere plekken is het toch behoorlijk bewolkt. We zitten ook tussen de 11 en 14 graden vandaag. Vanavond blijft het eerst droog, maar later vanavond gaat het toch vooral in Twente wat regenen. En later zullen we dat ook in Salland gaan merken.

0: Zo mooi blijft deze. Nog steeds die betekenis erachter ook. Michael Jackson hoorde je met Earth Song. Je kan ook een berichtje sturen naar de Oost-app. Wat ben jij aan het doen vandaag op deze bevrijdingsdag? Komt ook een berichtje binnen van Ewout. Die stuurt het volgende.
1: WCV en Polen Keizer is erbij. Fijne dinsdag. Groetjes uit Pessé.
0: Dankjewel Ewout. Leuk om even van je te horen. Nou, en jij kan dus ook van je laten horen. Dat kan je heel simpel doen via die Radio Oost app. En als je dat doet, ja, dan heb je toch je telefoon in je hand. Hè? Mag ik je dan even een tip geven? Omdat we vandaag de vrijheid vieren, geven we ook 4 keer een ballonvaart weg. Voor 2 personen. Ja, om echt dus dat gevoel van vrijheid te beleven. En die kan jij winnen. Hoe kun je dat doen? Nou, dat is heel simpel. Ga naar oost.nl/bevrijdingsfestival. Maak daar een tekening. Vertel ons wat vrijheid voor jou betekent. En als je dat dan daar doorstuurt en ervoor zorgt dat je bereikbaar bent, dan maak je kans op die ballonvlucht voor 2 personen. Want vanmiddag gaan we namelijk winnaars bellen. En ben je nou op het bevrijdingsfestival in Zwolle zelf? Ja, dan kun je ook meedoen. Want dan kan je langskomen bij ons, bij RTV Oost. En vanaf daar meedoen. Vier het niet mee vanaf het bevrijdingsfestival in Zwolle? Ja, dan kun je dus naar oost.nl/bevrijdingsfestival gaan en op die manier kans maken. Vet toch? Ballonvaart voor 2 personen? Zou ik ook wel willen winnen.

Alida Adams hoorde je met Window of Hope op Radio Oost. Hoe toepasselijk bij een dag als vandaag. Bevrijdingsdag is het. Zometeen onze verslaggever Bart Kieft hoor je dan weer vanaf het Bevrijdingsfestival Overijssel. Tot die tijd, tot aan het nieuws, krijg je Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

0: 5 mei. Het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Hallo Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 'S Avonds zie je op TV Oost Bert van Lossen en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Vandaag bij RTV Oost.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Oude Boyink Keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Het nieuws in Overijssel. Een hele zware aanrijding op de A1 bij De Lutte. Er is een bestelbusje achterop een file gereden. Eén iemand heeft het ongeluk niet overleefd. Inmiddels ook file. Die weg is dicht. De A1 richting Duitsland. Je kunt omrijden, maar het politieonderzoek is nog in volle gang. En volle bak in de grosvesten. 99% van alle Twente seizoenskaarthouders hebben de boel verlengd.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recent

0: brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus, Didier Reinders, loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Radio Oost.

0: Vicky Sue Robinson maakt het 2:07. En tijd om eens even te gaan kijken hoe het inmiddels gaat op het Bevrijdingsfestival. Daar staat namelijk collega Bart Kieft. Bart, het wordt al redelijk druk daar, hè?
1: Het is gezellig druk, het is hartstikke druk. Muziek stopt net, een podium vol met dames. Ik hoorde zojuist een Oekraïense variant voorbij komen. Ze wordt gespeeld met een harp of met hele bijzondere muziekinstrumenten. Hier zitten mensen te luisteren naar een betoog dat betrekking heeft over de vrijheid. Over vrijheid gesproken staat er, want we zijn in het Wereldpaviljoen en daar wordt vooral gepraat. Met een beetje muziek dus op de achtergrond. We lopen eventjes deze kant op. En dan zien we hier een pop-up rechtbank. Jawel, kan ook allemaal gebeuren. Hier rechts van mij de boulevard, de Vrijheidsboulevard, zo zou je het kunnen noemen. Ook met allemaal kraampjes, winkeltjes, noem maar op. En hier tussen de mensen tref ik de mensen van de rechtbank. Overijssel, goeiedag.
2: Goedemiddag.
1: Wie bent u?
2: Ik ben Margriet van Brugge en ik werk bij de rechtbank Overijssel.
1: Hartstikke leuk. Wat gebeurt hier nou precies? We zien een tafel, daarop staat rechter, griffier. We zien een toga, er liggen twee toga's, een microfoon.
2: Ja, het is wat kleiner dan we gewend zijn natuurlijk in, in de echte rechtbank. Maar wat we hier hebben gemaakt is een pop-up rechtbank.
1: En waarom?
2: Het is een tijdelijke rechtbank, omdat we heel graag willen laten zien wat de rechtspraak doet voor de mensen.
1: Ja, en hoe belangrijk die is op zo'n dag als vandaag.
2: Zeker, ja.
1: U gaat het ook aankleden met live voorbeelden?
2: Ja, we hebben het zo bedacht dat er iemand wordt opgepakt vandaag met te veel pillen op zak. Okay. En die wordt meteen berecht door de rechtbank Overijssel.
1: Nou, kijk eens aan. Dat klinkt hartstikke mooi. Ik loop even het podium op. Kunnen we het nog eventjes in levende lijven aanschouwen hier? Doet de microfoon het al? Nee, die doet het niet, helaas. Ik loop even naar achter. Hier is nog iets speciaals, hè?
2: Ja, er is hier een keuzelabyrint. Ja. En dat is een route waarin je een aantal vragen moet beantwoorden terwijl je door een labyrint loopt. En die vragen gaan over de samenleving waarin wij willen wonen en de wereld waarin wij leven. En het laat zien dat de keuzes die je maakt, dat die invloed hebben op de wereld waarin je leeft.
1: Op naar het labyrint, dank u wel. Mevrouw van de rechtbank, en hier treffen we inderdaad dat labyrint. Ja, je moet hier niet verdwalen, jongens en meisjes. Dag mevrouw, bent u de weg al kwijt in het labyrint?
3: Nou, bijna wel.
1: Want waar staat u naar te kijken?
3: Het demonstratierecht. En dat is wel een lastige. Want op zich moet je kunnen demonstreren. Maar ja, de veiligheid moet ook gewaarborgd worden. Dat is een lastige.
1: Ja. En de vraag is dan ook altijd, waar ligt de grens tussen demonstreren en rellen?
3: Nou, en er zijn altijd mensen die alleen maar komen om te rellen. En dat is het lastigste van allemaal.
1: En daarom is het ook goed dat er een rechtbank is en dat ze zich hier manifesteren. Wat vindt u ervan?
3: Ik vind het heel goed opgezet zo. Ja, het wordt dus ook eens een keer zichtbaar. Want dat is eigenlijk niet wat er gebeurt meestal.
1: Bent u samen met?
3: Mijn dochter.
1: Hoe is het met jou?
4: Goed.
1: Vind je het nog leuk hier of zeg je van ik wil naar het festivalterrein?
4: Nee, ik vind het
1: wil muziek.
4: Leuk. Ja, een beetje. Ja,
1: een beetje wel, mama.
3: Het is ook de eigen keuze, hè, om af en toe verder te kijken.
1: Ja. Direct gaat zo meteen beginnen.
4: Ja, nee, voor mij maakt het niet uit. Mama wil er wel graag naartoe. Mama wil er wel heel graag naartoe, maar ik niet.
1: Okay, waar wil jij naartoe?
4: Flaming, maar die is er niet.
1: Oh, nou ja, lekker. Zit je met de gebakken peren hier in Zwolle? Nou, ik hoop dat je dan zeker niet verdwaalt in dit labyrint. Maar je kunt er misschien nog wel wat van opsteken.
4: Ja.
1: Dankjewel, hè. En in de toekomst, wie weet komt Flaming hier nog wel.
4: Ja,
1: in Zwolle, Bevrijdingsfestival. Dankjewel. Okay, voor de vrijheid, het demonstratierecht. U verdiept zich erin, samen met uw dochter. Dank u wel in dit labyrint, Paula. Hier op het Bevrijdingsfestival.
0: Super, Bart, dankjewel. Ik ben benieuwd of jij ook in dat labyrint gaat en of je er ook weer uit gaat komen. Genoeg te doen dus op het Bevrijdingsfestival. Niet alleen het luisteren, het zien van artiesten, maar ook allerlei andere dingen. Zoals dus deze mini pop-up rechtbank. Bart, dankjewel vanaf het Bevrijdingsfestival Zwolle.

0: Falling in Love. En het lijkt me altijd vet om deze band nog een keertje live te zien. Want volgens mij zijn die ontzettend goed als ze, zeker überhaupt, maar ook als ze live spelen. Maken ze er dan echt een feest van. Ja, dat wordt een beetje lastig. Zo vaak komen ze niet deze kant op. Maar ik kwam er laatst achter dat er ook gewoon een Nederlandse tribute band is van Coldplay. We zitten wel echt in de tijd van de tributes, heb ik het gevoel. Coldplay heet dat. En dat klinkt echt wel heel goed. Moet je eens luisteren.
1: 'Cause your sky full of stars.

0: anything.
1: En dit was dus live. Dus nou, volgens mij is dat helemaal niet gek om dit zo mee te krijgen. Ik heb even gekeken, staan ze dan toevallig ook binnenkort nog in de buurt. Nou, meer in de buurt dan Coldplay, maar niet in onze eigen provincie helaas. Je zal er toch voor naar Friesland, Limburg of Utrecht moeten. Maar wie weet, gaan ze binnenkort nog wel weer ergens opduiken in de buurt. Coldplay heet ze dus. Denk wel iets om in de gaten te houden. Leuk om een keer in te gaan.

Steve Miller Band, Jet Airliner hoorde je op Radio Oost. Ja, en heb je al meegekregen dat je iets heel erg vets kan winnen op Oost? Je kan namelijk winnen een, jawel, ballonvaart. Ik heb het ooit een keer mogen doen en ik vond dat zo ontzettend tof. En jij maakte ook gewoon kans op. Een ballonvaart voor twee personen. Nou, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Is heel simpel. Ga naar oost.nl/bevrijdingsfestival. Daar kun je dan een tekening insturen. En die tekening mag zijn hoe jij vrijheid ziet. Of gewoon een willekeurige andere tekening. En wie weet ben jij dan wel degene die die ballonvaart voor twee mensen gaat winnen.

0: het weekend in.
1: Het aankomt, mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van werk geweest. Benjamin.
3: Ja, goedemiddag.
4: Het weekend in, José de Bruin.
1: 1, 2 en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
4: Radio Oost, weekend in.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
17: Wat moet korter?
16: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
17: Nee, korter.
16: Bij RTT heb ze volle holt.
17: Korter.
16: Een bult holt bij RTT.
17: Korter.
16: RTT holt.
17: Korter.
16: Holt.
18: 2:30 is het en daarmee tijd voor het nieuws. Heeft Wieke Essendal voor ons. Wieke, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is de bestuurder van een busje om het leven gekomen. Zijn busje botste volgens de eerste berichten achter op een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het onderzoek is nog in volle gang en die snelweg richting de Duitse grens is dicht. Je kunt omrijden. Hoe lang dat onderzoek gaat duren, dat is nog niet duidelijk. Bij de Lutte staat geregeld een file vanwege de grenscontroles aan de Duitse grens. Mogelijk heeft dat hier dus ook iets mee te maken. Bij een grote cyberaanval op de onderwijssoftware van Canvas zijn ook tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat ze gegevens hebben buitgemaakt. Namen, mailadressen en ook studentennummers. Wereldwijd zouden gegevens van honderden miljoenen studenten en medewerkers zijn gestolen. Ook in ons land is een hele lijst van instellingen geraakt, waaronder ook Windesheim en het Deltion College in Zwolle. En het loopt aardig vol in Zwolle. Het is volle bak op Park de Wezenlanden. Het gaat hartstikke goed daar. Het is een prachtige middag. Het is een beetje grijs, maar veel mensen hebben er hartstikke veel plezier. Een van hen is onze verslaggever Bart Kieft. En die sprak eerder vandaag met een militair die er ieder jaar bij is.
20: Ik ben luitenant-kolonel BD buitendienst Klappen. En ik kom uit Zwolle.
21: Komt het volle thuiswedstrijd voor u?
20: Ja, altijd.
21: En dan elke keer met dit vuur, wat gebeurt er dan met u?
20: Nou, trots op je stad, trots op alle mensen in Nederland.
21: Ja, en ook trots op de vrijheid, want die staat op veel plekken in de wereld onder druk.
20: Ja, maar dat is heel belangrijk. Vrijheid krijg je niet voor niks.
19: En zo is het maar net. Je kunt het allemaal rustig nalezen en beleven via oost.nl of onze eigen app.
18: Dankjewel. Grotendeels droge dag met in de kop ook wat zon. Er is wel wat wind overigens vandaag en later op de dag gaat het ook wat regenen. Die regen begint in Twente en zal zich dan uitbreiden richting Salland. Morgen dan is het een vrij bewolkte dag qua temperatuur een beetje hetzelfde als vandaag tussen de 12 en 14 graden.

En van onze eigen Amara uit Deventer gaan we even terug naar Zwolle. De Bevrijdingsfestival Overijssel is daar gaande. Momenteel staat daar op het podium deze band. Case Choice. Vond ik opvallende keuze trouwens. Ze komen naar mijn weten uit België. Ze hadden in 1995 hun grote doorbraak. We hebben niet heel veel nieuwe muziek nog weer van hen gehoord. Ik weet alleen dat inmiddels... Oh, ik ga er dwars doorheen. Dit is jammer. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga het gewoon opnieuw doen en dan hou ik me gewoon verder stil. Dat lijkt me beter. Nu snap ik ook waarom dit een vrije dag is voor veel mensen.

Ja, lekker hoor. Joe Cocker hoorde je. Unchain My Heart maakt het een paar minuten voor drie. Zometeen tijd voor het nieuws. En daarna, ben jij misschien wel die winnaar van die ballonvaart. Hoor je straks?

0: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is vanmiddag de bestuurder van een busje om het leven gekomen. De bestelbus botste volgens de eerste berichten achter op een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Dat deel van de A1 is nu dicht. Je kunt wel omrijden. Hoe lang het politieonderzoek daar nog gaat duren is niet bekend. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors

0: Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, en het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Ja,

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost.

0: Elvis Presley met de Jailhouse Rock hoorde je. En van die Jailhouse Rock tijd om een kijkje te gaan nemen op het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Want daar staat onze Bart Kieft. Ja, Bart, je hebt ons al een hele hoop laten zien, laten horen van dat Bevrijdingsfestival. Hoe is het daar nu inmiddels?
1: Nou ja, Micha hebben we gehad natuurlijk, de lokale held die hier opgetreden heeft. Op dit moment is het een Belgische onder onsje op het podium, het hoofdpodium. Case Choice, en straks komt Direct. Dus er komen heel veel jongeren al deze kant op om vooral straks ook Direct te zien. Ze even een rondje maken hier op het festivalterrein. Hey jongens, wie zijn jullie?
2: Tijmen.
1: En waar komen jullie vandaan?
2: Zwolle.
1: Uit Zwollywood. Heerlijk. Met papa mee?
3: Jazeker.
1: Waarom hier naartoe?
3: Nou, elk jaar vrijheid vieren en een stukje jeugdsentiment, hè, Case Choice. Dus even van genieten.
1: Ja, wat vinden jullie van de muziek?
2: Leuk.
1: Ja, waarom?
2: Gewoon lekker deuntje en zo.
3: Wacht eigenlijk nog een beetje op Direct, hè?
1: Het lijkt op Direct. Straks komt Direct.
2: Ja.
1: Heerlijk, man. Lekker. Ben je ook voor Direct?
2: Ja.
1: Oh, nou, hartstikke mooi. Lopen we eventjes naar de buren. Dag. Oh, jullie stralen.
4: Dank je.
2: Dank je wel.
1: Is dat vanwege het vieren van de vrijheid?
4: Jazeker, maar ook vanwege Case Choice.
1: Oké, vertel.
4: Ja, dat is gewoon een beetje jeugdsentiment natuurlijk.
1: Je gaat toch niet huilen?
4: Nee, ik ga niet huilen. Nee.
1: Okay. Maar u staat hier dus voor Case Choice, ja. Maar ook voor die vrijheid. Wat betekent die vrijheid voor u persoonlijk?
4: Nou ja, weet je wat ik gewoon heel gaaf vind? Dus dat je normaal gesproken zoveel verschillende stromingen en leeftijden hebt. En dat iedereen hier nu bij elkaar komt voor hetzelfde. Ja. Dat vind ik echt wel echt het ultieme beleving van vrijheid.
1: Okay. En als jullie dit horen, wat denken jullie dan?
5: Ja, mooi. Ja, gewoon.
1: Mooie woorden.
5: Ja, zeker mooie woorden.
1: Mooi gesproken.
5: Ja, zeker.
1: Nou, geniet nog eventjes van de Case Choice. Okay. Hey, draai ons op. Waar komt je vandaan trouwens?
4: Zwolle.
1: Hey, Zwolle, ook Zwollywood. Hey, en wie ben jij?
6: Danae.
1: Oké, en waar kom jij vandaan?
6: Holtenbroek.
1: Oh ja, en dat ligt ook in Zwolle.
6: Mm-hmm.
1: Ja. Hey, weet jij wat vrijheid is?
6: Ja, dus eigenlijk dat je een beetje vrij bent.
1: Omdat je lekker vrij bent.
6: Ja.
1: Dat je lekker vrij met je handen in de zakken kunt staan.
6: Ja.
1: Ja, dat mag. Want dat is vrijheid.
6: Als je staan hoe je wilt.
1: Oké. Okay. Als jij daar zin in hebt, dan mag dat gewoon.
6: Mm-hmm.
1: Hey, je bent ook een tand verloren, zie ik. Is dat vandaag gebeurd?
6: Nee. Heel lang geleden.
1: Oh, heel lang geleden al.
6: En ik heb ook al grote mensen tanden.
1: Nou, dat zie ik, ja.
6: Die moet je nog wel groeien.
1: Geweldig. Hey, succes met je handen in de zak. Lekker vrijheid. Hey, doei.
6: Doei.
1: Hoe heet je trouwens?
6: Danae.
1: Danae, had je gezegd. Dankjewel, Danae. Hier op de festivalweide, de grote festivalweide. Bij het hoofdpodium, de main stage, het makerspodium ook wel genoemd. Nu nog met Case Choice. Heel veel mensen, vooral veel Zwollenaren, maar uit de hele provincie komen ze natuurlijk hier naartoe. Nu nog voor Case Choice, straks voor Direct. En dan gaat het nog meer los, kan ik je beloven.
0: Er staat nog veel meer moois op het programma, zag ik, Bart. Dank je wel dat je daar wil zijn en dat je er ons over vertelde. Ook Hannah May is er bijvoorbeeld nog en vanaf 7 uur de Jostie Band. Je kan dat ook allemaal zien op Oost TV. Vanaf 9:20 uit mijn hoofd zijn we er live bij.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground.

uit Enschede komt. Of nou ja, eigenlijk uit Limburg. Maar omdat ze graag naar muziekopleiding wilde, kwam ze terecht in Enschede. Je hoorde Jasmine met het nummer Band-Aid. De nieuwe oogst van deze week hoor je dus extra vaak hier op Radio Oost. Tot en met komende vrijdag.

0: Radio Oost. En dan denk je van dit komt ergens heel ver weg hier vandaan. Nou, dat valt wel mee. Het is gewoon van onze oostenburen. Hij komt namelijk uit Duitsland. Lou Bega dus maakt het zo'n 3:20. En is even tijd om te kijken wie we aan de telefoon hebben. Dat is namelijk Danielle. Danielle, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Hallo. Ja, ik hoorde jou net al heel erg lachen. Want jij dacht, hoe ik word gebeld door de radio, dat betekent vast iets. Want jij bent, denk ik, als ik jou zo goed hoor, op het Bevrijdingsfestival in Overijssel, toch?
1: Ja.
0: In Zwolle. En wat heb je daar gedaan?
1: Nog niks.
0: Nou, je hebt wel iets gedaan.
1: Oh. Ja, je kon zoiets tekenen of zo.
0: Ja. Je hebt een tekening gemaakt. Je hebt de telefoon heb je op de luidspreker, of niet?
1: Ja.
0: Ja, mag die even aan je horen? Dan kunnen we je net iets beter horen. Dat is namelijk wel fijn, want via oost.nl/bevrijdingsfestival kun je jouw tekening insturen. En dan kun je bijvertellen wat vrijheid voor jou betekent. En als je dat doet, dan maak je kans op een ballonvaart voor 2 personen. En Danielle, die heb jij gewoon gewonnen. Volgens mij vind je dat heel leuk als ik het zo goed interpreteer.
1: Dat knip van mij wel.
0: Want jij bent zelf geen ballonvaartpersoon?
1: Weet ik niet.
0: Maar jawel toch, dat moet je toch doen? Dat is toch een once in a lifetime, zeggen ze dan?
1: Ja.
0: Ja. En wie wil je dan meenemen? Weet je dat al? Want je mag met z'n tweeën.
1: Ik kijk nog wel.
0: Het hoeft ook helemaal niet nu, maar ik dacht, misschien heb je al ideeën. Nou, leuk man, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Kom je zelf ook uit Overijssel?
1: Ja.
0: Waar woon je, als ik vragen mag?
1: In Zwolle.
0: Al in Zwolle zelf? Nou, wie weet ga je dan je eigen woonplaats wel van boven zien.
1: Ja.
0: Dat is vast heel erg mooi. Van harte gefeliciteerd, Danielle. En heel veel plezier daar nog op het Bevrijdingsfestival.
1: Dankjewel.
0: Oké, doeg hè.
1: Doei.
0: En mocht jij nou ook denken, hé, hier wil ik ook kans op maken. Nou, dat kan. Check oost.nl/bevrijdings... bevrijding? Zeg ik het nou goed? Dit ga ik checken. Moment. Dit gaan we even opnieuw doen. Ik wist het net uit mijn hoofd en nu begin ik opeens weer te twijfelen. Karig is dat dan, hè? Even zien. oost.nl/... Nou, ook wel goed zeggen. Ja, wel. oost.nl/bevrijdingsfestival. Daar kun je dat vinden. En dan kun je dus ook meedoen. En maak je dus kans op die ballonvaart voor 2 personen. Zeker de moeite waard. Want wie weet ben je dan net als Danielle de winnaar. En mag jij dus met z'n tweetjes lekker de lucht in met zo'n ballon. Nou, hou ik nu verder stil. Kan Journey hun ding doen.

0: En altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Minuutje over 3:30 en daarmee tijd voor het nieuws. Wieke Esserdal, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij de Lutte. Vanmiddag is daar de bestuurder van een busje om het leven gekomen. Het voertuig botste achter op een vrachtwagen die in de file stond richting Duitsland. Veel hulpdiensten zijn uitgerukt. Een deel van die snelweg is nu dicht. Je kunt omrijden, maar het zorgt wel voor een hoop extra reistijd. Politieonderzoek is daar nog in volle gang. Bij de Lutte staat vaker een file vanwege die grenscontrole aan de Duitse grens. Sinds het invoeren van die controles zijn er bij de Lutte al meerdere keren ongelukken gebeurd door voertuigen die dus achterop files zouden botsen. De dagenlange vermissing van een 81-jarige vrouw uit Zwolle is voor de familie van de vrouw geen reden om te twijfelen aan de visie van het verzorgingstehuis waar die vrouw woont. Zorginstelling Het Gastenhuis geeft bewoners vrijheid en werkt met een open deurenbeleid. Gaat meestal goed, tot afgelopen week. Toen kwam de vrouw na een wandeling niet meer terug. Pas dagen later werd ze gevonden in goede gezondheid. Het gastenhuis heeft trouwens nog niet gereageerd op de situatie van vorige week. En het is een prima middag. Het valt allemaal best wel mee met het weer in Zwolle, volgens mij. Een beetje grijs, maar heel veel mensen komen er gewoon lekker op af. Het is hartstikke gezellig en druk op het hoofdveld, zo bij dat hoofdpodium. Heel veel mensen die komen daar voor allerlei verschillende artiesten en ook een beetje voor het gevoel van bevrijdingsdag.
14: Nou, elk jaar vrijheid vieren en een stukje jeugdsentiment, hè, Casey Choice. Dus even van genieten.
15: Wat vinden jullie van de muziek?
16: Leuk.
15: Ja, en waarom?
16: Gewoon lekker deuntje en zo.
14: Wacht eigenlijk nog een beetje op direct, hè?
17: Nou ja, weet je wat ik gewoon heel gaaf vind? Is dat je normaal gesproken zoveel verschillende stromingen en leeftijden hebt. En dat iedereen hier nu bij elkaar komt voor hetzelfde. Dat vind ik echt wel echt het ultieme beleving van vrijheid.
13: Ja, een mooie samenvatting van de dag. En we gaan gewoon door, hoor, tot diep in de avond vanavond in Zwolle te vinden. En ook op andere plekken natuurlijk in onze provincie. Op deze bevrijdingsdag. Je kunt alles volgen via oost.nl of onze eigen app.
12: Ja, zo is het. En mocht je denken, ik wil meer van Bevrijdingsdag. Nou, dat hoor je natuurlijk ook op de radio. Maar vanaf 6:20 zie je elk uur een samenvatting op TV Oost. En vanaf 9:20 zijn we ook live bij dat Bevrijdingsfestival Overijssel. En kun je dus ook zien en horen wat daar allemaal gebeurt. Het weer dan. Het is grotendeels droog. Wieke zei het net al eventjes. Gelukkig maar. Tegen de kou kun je je wel kleden. Maar tegen de regen, ja, dat is toch jammer. Het is tussen de 12 en 14 graden. In de kop is het wel nog wat zonniger dan in de rest van de provincie. Daar is het vrij grijs. Vanavond is het eerst droog. Later gaat het vanuit Twente wat regenen. Dat breidt zich dan uit richting Salland. Koelt dan ook af naar zo'n 7 à 8 graden. Ook morgen vrij bewolkt dag weer. Vooral in het oosten van de provincie gaat het dan regenen. En in de kop lijkt het droog te blijven.

De Bellamy Brothers hoorde je en Let Your Love Flow op Radio Oost. Ja, ik zat even te kijken op het schema van Bevrijdingsfestival Overijssel. Daar zijn we natuurlijk ook bij in Zwolle. En ik zag dat daar best wel leuke namen op staan. Je hebt natuurlijk al meegekregen dat Case Choice er staat. Jack and the Weatherman. Case Choice is trouwens net klaar. Direct gaat zo meteen om 16:00 beginnen. Om 17:45 zal Hannah May van start gaan. En 19:45 de Josti Band. Vanavond nog Kensington. Natuurlijk ook Typhoon en Styx. Vanaf 20:09 kun je het ook allemaal live zien op TV Oost. Maar ook nog wat andere opvallende namen ertussen vond ik Floris van Oranje. Dat is natuurlijk gewoon een van onze prinsen. Die staat daar als DJ. Ja, en ook een oud nieuwe oogst, namelijk DJ Laurentius. Die komt, dacht ik, ook uit Zwolle. Die hebben we ook wel eens gesproken hier op Oost. Zeg je het nog iets? Het is al poos geleden hoor, dat dit de nieuwe oogst was. Dit hadden ze gedaan voor World Hearing Day, Wereldgehoordag. En dat had hij samengemaakt met Coolie. Coolie is overigens zelf een dove DJ. En die voelt dus ook echt hoe hij de beat dan doet. Laurentius die heeft ook gehoorproblemen. En samen hebben ze dus dit nummer gemaakt. Vond ik echt heel tof. En nog een andere nieuwe oogstartiest. Fons Feurink. Avondvullende boeken gaat hij ongetwijfeld dan ook spelen. Maar laten we er nu alvast van gaan genieten.

0: Marco Borsato, vrij zijn. Ja, hoe toepasselijk op deze bevrijdingsdag.
1: De 6 voor 7.
0: En eentje die jullie alvast af kunnen strepen, Jan Willem. Ja. Want die kan je niet draaien.
2: Hij was inderdaad gevraagd ook voor via Facebook al. Een paar mensen die kwamen met Marco Borsato in vrij zijn. Want natuurlijk op deze bevrijdingsdag is het een klein inkoppetje om het over vrijheid te hebben.
0: Precies, de 6 voor 7, daar hebben we het over. 6 platen die iets te maken hebben met het thema van vandaag. En dat is natuurlijk vrijheid. Nou, daar is genoeg bij te verzinnen, denk ik dan maar zo.
2: Ja, zeker. En er komt ook al heel wat binnen. Terwijl niet iedereen vrij is. Ha, dat is de overdrachtelijke zeg. Want vandaag ook nog weer het nieuws. Ik geloof dat ongeveer zo rond de 30-40% heeft wel vrij, de anderen niet. Dat is dan weer zo'n discussie. Ik persoonlijk vind deze dag, snap ik. Maar we hebben ook Tweede Pinksterdag en dat soort vrije dagen om het even over vrij te hebben.
0: Ja.
2: Het is nu allemaal heel veel bij elkaar. Hè? Ik wil in september een keer zo'n dag.
0: Ja.
2: Erbij tussendoor. Dat je even ook dan.
0: Maar je hebt natuurlijk vandaag gewerkt, dus dan kun je deze dag in september weer gebruiken.
2: Nee, zo is het natuurlijk.
0: Ik snap het.
2: Zo werkt het ook een beetje. Nee, maar goed, over vrijheid dus. En dan het gevoel van vrijheid in deze wereld waarin we leven. Dat is natuurlijk mooi om daar een goed plaatje bij te bedenken. En zoals gezegd, die stromen binnen.
0: Nou, hartstikke mooi. Een paar suggesties nog?
2: Even kijken. Snel eventjes zien wat de reacties zijn. Dat is onder meer Arman met vrijheid is een Mercedes.
0: Natuurlijk.
2: En Tom Petty met Free Fallin'.
0: Oh, mooi.
2: En natuurlijk een van de allermooiste nummers. Michael McDonald, mooie stem met Sweet Freedom.
0: Het is heel mooi. Oeh, ik zie ook nog München en Vrijheid voorbij komen. Keeping the Dream Alive.
2: Super
0: ook een
2: tol,
0: leuke.
2: Ja.
0: Nou, komt dus van alles binnen. Kun jij ook nog wat bij insturen? Doe dat via de Oost-app. Maar het mag natuurlijk ook via die Facebookpagina van Radio Oost. En dan vind je ook in de reacties al wat inspiratie van andere mensen die hiervoor zijn gegaan. Doe dat en wie weet hoor je dan jouw suggestie wel voorbij komen. Straks na de klok van 4 bij Jan Willem en Wieke. Veel plezier erbij en een fijne bevrijdingsdag.

0: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Hallo Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 's Avonds zie je op TV Oost Bert van Losser en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel.

0: win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
11: Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is vanmiddag de bestuurder van een busje om het leven gekomen. Het voertuig botste achter op een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Een deel van de A1 is al een hele tijd dicht, je kunt wel omrijden. Maar voorlopig is het politieonderzoek nog in volle gang. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is

0: 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
4: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en wie?

0: The Electric Light Orchestra and Hold On Tight.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Een heel goedemiddag. Even over vieren. En we vieren vandaag natuurlijk de vrijheid op deze bevrijdingsdag. Voelt toch een beetje anders in de afgelopen jaren. Vorig jaar was het natuurlijk zo'n nationale feestdag. Want iedereen vrij. Nu een groot deel van Nederland. En ook een groot deel niet of heeft vrijgenomen. Het is echt een beetje zo'n... het was rustig op de wegdag.
2: Ja, een beetje kabbelend. Zoals wel zojuist een oproep van de premier... om toch weer iedereen altijd vrij te geven op 5 mei.
0: Nou, is ook een idee.
2: Ja, nou, niet gek.
0: Ja, alleen denk ik wel een beetje te veel op elkaar, hè? Koningsdag, 5 mei, volgende week alweer, Hemelvaartsdag.
2: Ik vind wel 5 mei de leukste vrije dag van het jaar.
0: Ja, Koningsdag vind ik wel
2: leuk. Gaat iedereen aan, iedereen vindt het fijn om bevrijd te zijn... en om daar een beetje bij stil te staan. Het is een vrolijke dag.
0: Ja. Dat is ook waar. En de Hemelvaart is een beetje zo'n...
2: Ja, kan.
0: Die kunnen we ook op een ander moment van het
2: november
0: jaar.
2: November of zo, een beetje zo'n saai stukje van het jaar.
0: Nou, we gaan een motie indienen.
2: Zo gaan we dat zeker doen. En we dienen ook heel veel onderwerpen in. We hebben heel veel te bespreken. Het is natuurlijk 5 mei en daar zijn we volop bij, hoor. Vandaag bijvoorbeeld op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Het is volle bak zo voor het hoofdpodium... en de rest van het terrein in Park de Wezenlanden. Maar we gaan ook kijken, bijvoorbeeld in Enter... daar schuiven mensen vandaag aan bij de vrijheidsmaaltijd.
0: Nou, hartstikke leuk. We gaan ook nog even kijken hoe de dag verder verloopt op dat Park Wezenlanden. En bij alle optredens en activiteiten die daaromheen zijn. Want het is niet alleen maar popmuziek wat daar de klok slaat. Maar er gebeurt van alles nog meer. Daar hoor je zometeen ook meer over. En je maakt nog steeds kans op een ballonvaart. Oh. Ja, het enige wat je moet doen is eventjes naar oost.nl/bevrijdingsdag. Daar kun je dan een tekening downloaden. Die moet je even leuk invullen. Een mooie leus bedenken. Die dan weer fotograferen en opsturen. Ja, je krijgt hem niet zomaar. Maar dan maak je dus wel kans op een hele mooie ballonvaart.
2: Zeker. En je maakt nog kans, hoor. We hebben nog uren de tijd. Dus kom maar door, je kan ze indienen. En wie weet bellen we je in deze uitzending.
0: En de 6 voor 7, die gaat over vrijheid.

0: Matrimony, Gilbert O'Sullivan is dat.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Exact om 4:15 gaan we het hebben over de 6 voor 7.
2: Ja, die gaat vandaag over het thema vrijheid. Hoe kan het ook anders? Op 5 mei, bevrijdingsdag, kom maar door met je liedjes. En even iets leuks voor daarbij.
0: Ja?
2: Het ultieme gevoel van vrijheid, dat is denk ik een ballonvaart.
0: Ja, je zegt denk ik. Heb je ooit al eens in een ballon?
2: Nee, staat bovenaan het lijstje.
0: Ik heb ook nog nooit in een ballon gezeten en die staat mij onderaan het lijstje.
2: Ja?
0: Lijkt me doodeng.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh, ik dacht dat dat wel wat voor jou was.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nee. Ja, nee, ik ben
2: best wel iemand.
0: Ja, nou, dat hebben we niet. Maar in zo'n ballon is er wat anders. Waar dat ding aan hangt, aan die touwtjesvrees.
2: Ai. Nou, laten we toch een beetje ophemelen wat dat betreft.
0: Nou, zeker.
2: Wie wil dit nou niet?
0: Nee, mijn ega die heeft een keer in een ballon gezeten. Die is nog steeds lyrisch over. Dus het schijnt helemaal fantastisch te zijn. En ik vind het ook prachtig om te zien.
2: Ja, dat is het zeker.
0: Dat wil wel. We hebben het over
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: Zeker, want het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle is gaande. En we hebben een actie daar te plekken. Maar ook voor jou die naar de radio luistert. Ja. Want jij kunt ook zo'n ballonvaart winnen. Het enige wat je hoeft te doen is even het gevoel van vrijheid van jouzelf weer te geven. En dan ook nog in een tekening.
2: Ja, dat doe je op oost.nl/bevrijdingsfestival. Het is echt heel simpel hoor. Kom maar door met je tekeningen. Want de komende uren hebben we nog heel wat ballonvaarten om weg te geven.
0: Zo is het. En één van die winnaars gaan we nu bellen en eens even kijken of we dat contact kunnen krijgen. Extra spannend, want waarschijnlijk is die persoon nog op het festivalterrein. Oh. Ja.
2: Hmm.
0: En die zijn nu aan het luisteren naar bijvoorbeeld de Direct.
2: Ja, die gaat bijna beginnen. Dus
0: en
2: dat wordt spannend.
0: En die worden de telefoon niet overgaan.
2: Oh, spannend.
0: Ja.
3: Met Sylvia.
0: Hallo Sylvia.
3: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
0: Ja. Nou Sylvia, we gaan het zo nog één keer weer proberen. Wie weet dat het dan wel lukt. Spannend.

0: June Lodge en Prins Mohammed in Someone Loves You, Honey.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: Ja, de 6 voor 7 gaan over...
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: De dag van de vrijheid die we vieren, 5 mei. En dat doen we onder meer natuurlijk in Zwolle, maar op heel veel plaatsen ook in de provincie wordt het toch kleintjes gevierd.
2: Zeker, en ook groots. En je mag mee vieren hoor. Dat doen we door middel van muziek in de 6 voor 7, liedjes over vrijheid. Een van de meest aangevraagde liedjes tot nu toe is George Michael en Freedom. Maar er kan echt nog wel wat bij hoor.
0: Deze bedoelde je eigenlijk? Deze is aangevraagd. En wat dacht je van deze gouden ouwe?
3: Want de vrijheid is een volgetankte Mercedes.
0: Ja, zeker in deze tijden.
3: Vrolijkheid is een mooie zwoele chick.
0: Armand met vrijheid hoor je onder meer. Ja, met de benzineprijzen van tegenwoordig. Laat die Mercedes maar staan en pakken we de bus. Samen met de Hollies.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Het is 1 minuut over 4:30. In Wol, even kijken, Witman is het op dit moment 11 graden. In Kolmsgaten 12 en Beukers 13 graden. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
9: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is vanmiddag de bestuurder van een busje om het leven gekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Heel veel hulpdiensten, onder andere een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Die snelweg is al uren dicht richting de Duitse grens en het verkeer wordt omgeleid via Enschede en Duitsland. De politie doet volop onderzoek naar wat er nou is gebeurd vandaag. Het is niet voor het eerst trouwens op die locatie. Files en ook ongelukken door die grenscontroles zorgen daar vaker voor problemen. De Albert Heijn begint een proef met bodycams om agressie en geweld tegen personeel tegen te gaan. Ieder jaar melden medewerkers duizenden incidenten van schelden en lastigvallen. Die proef begint nu in 4 supermarkten in de Randstad. Maar als de proef succesvol blijkt, dan wordt het uitgebreid naar de rest van het land. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligers in supermarkten en niet door winkelpersoneel. Het bevrijdingsfestival is vanmiddag echt begonnen, onder andere in Zwolle. Het Wilhelmus werd gezongen, Miga, de artiest, die mocht aftrappen. En ook het vrijheidsvuur werd vanmiddag aangestoken in Zwolle. En dat kwam nog wat vroeger vandaag aan in Hasselt. Daar bracht deze hardloper het vuur naartoe.
10: Ja, super, super trots. Het is natuurlijk een hele lange nacht geweest. We zijn gisteren om 8:30 hier vertrokken bij de Welkoop. Daarvoor hebben we hier ook de dodendenking bijgewoond. Sommige mensen vonden het wel wat gek om ons zo in sporttenue te zien. Later viel het kwartje. Ja, we hebben natuurlijk de hele nacht doorgehaald. Ook in Wageningen was het echt fantastisch. Het is een heel evenement daar om de fakkel in ontvangst te nemen van de burgemeester al daar. Bij restaurant De Wereld, wat natuurlijk een historische plek is. Ja, en dan ervaar je wel met aan alles eigenlijk dat je iets bijzonders aan het doen bent en niet gewoon een stukje aan het hardlopen. En dan is het toch 94 kilometer die we terug moeten leggen. En dat doen we in estafettevorm. Dus ja, het was fantastisch. Hoe trots ben ik? Ik ben super trots. Ja.
9: Ja, dat vrijheidsvuur, dat kun je inmiddels zien in Zwolle in Park de Wezenlanden. Het brandt daar volop naast het hoofdpodium. En wie daar ook staat, is onze verslaggever Bart Kieft. Bart, goedemiddag.
11: Bevrijdingsfestival.
8: Ja, Bart.
12: Ja, volledig ingesloten op dit moment. Duizenden en nog eens duizenden mensen. Als je het hebt hier over het festivalterrein, het BFO-terrein. Bevrijdingsfestival Overijssel. Ik hang over een hek. Dit is de compound waar ik sta van RTV Oost op dit moment. Ik kan even een stapje terug doen. Even kijken. Voor de cameraman, die kan dan eventjes een kijkje nemen over het publiek. Dag jongens, wat een drukte. Jullie staan hier met elkaar.
13: Ja.
12: Is het allemaal te doen nog?
13: Jawel, het is nog wel te doen.
12: Wat een mensen.
13: Ja.
12: Mevrouw, u staat hier tegen het hek aan.
13: Ja, heerlijk.
12: Ziet u er iets van? Krijgt u er iets van mee?
13: Alles. Ik ben lang genoeg gelukkig. De beelden zijn prachtig, de video is prachtig, we kunnen het goed horen. Het is prima.
12: Je kunt niet meer bewegen.
14: Ach, dat maakt niet uit, joh. Dit is toch een festival van het leven, joh. Geweldig is dit. Echt schitterend.
12: Ja, maar als je het dan over vrijheid hebt, u staat klemvast.
14: Wat zei?
12: Als u het over vrijheid hebt, daar hebben we het over vandaag. U staat klemvast, u kan nergens heen.
14: Ah, nee, je moet vrij in je hoofd en vrij in je speech en vrij in, de vriendschap. Daar gaat het allemaal om, joh. Dan is dit ook vrijheid.
12: Geniet er even van, dankjewel. Ik loop eventjes terug de compound van RTV Oost in. Cameraman Ronnie die loopt met mij mee van het trapje af. En we kunnen hier kijken. Hierachter staan de mensen van de CIBAP en de kunstbende. Ik leun... Ik ga weer over een hek heen en ik zie dat daar heel veel kinderen op dit moment ook op hun tenen staan allemaal te kijken om direct te zien. Ga je hier rechts, dan kom je achter de bar uit, achter de bar. Die wordt bestuurd door mensen van de scouting. En dan kom je zo weer op het festivalterrein. Een pak geluid komt op je af. Gaat dit goed hier?
15: Ja, hartstikke goed.
12: Wie zijn jullie?
15: Ik ben Brit.
12: En waar zijn jullie van de scouting?
15: Nee, ik niet.
12: Je bent gewoon van jezelf?
15: Ik ben hier gewoon uit mezelf. De scouting loopt hier wel rond. Dus als je iemand anders staat, krijg je zeker de scouting aan de woord.
12: Gaat het goed met jou?
15: Met mij? Altijd.
12: Feel free? Voel je je vrij?
15: Zeker.
12: Daar gaat het om vandaag.
15: Vandaag, hè? Vandaag extra.
12: Geniet er even van. Direct op het hoofdpodium op dit moment. En ik schat dat er ongeveer... als er 100.000 mensen zijn, zou het mij niet verbazen.
5: Bart Kief, dankjewel vanaf het festivalterrein in Zwolle. En we horen jou straks nog heel eventjes. Ander nieuws, dat vind je natuurlijk op oost.nl of in onze eigen app.
8: Ja, en dan kijken we nog even naar de wegen. Er staan files en dat heeft alles te maken met het ongeluk waar je het net over hebt. Ja. Want de weg is nog steeds afgesloten. De A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Daar is dat ongeluk gebeurd. Die weg is dicht. Er staat nu wel een file tussen Hengelo Noord en Oldenzaal Zuid. Daar wordt het verkeer deels omgeleid. 3 kilometer, 11 minuten. Maar beter nog kun je ervoor kiezen of je Duitsland in moet om dat via de A35 te doen. Daar staat inmiddels ook tussen Enschede West en Enschede Oost. 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. En ook op de B-wegen in de regio staat het vast wat betreft de oostkant bij de grens. Vanwege dat ongeluk dus eerder vandaag waar iemand bij om het leven kwam. Er is nog onderzoek gaande en tot en met 8 uur blijft de weg nog afgesloten vanavond. Dus houd daar rekening mee. Dan nog even naar het weer, want vanmorgen begon het wat grijs. Dat is het nog wel steeds een beetje, maar wel droog gelukkig. En in de kop van Overijssel ook wat zon. Ah. Nou, in Zwolle zie ik nog wat grijze wolken. Ook als je mee kunt kijken naar die beelden van op TV Oost. Op dit moment vanavond een mooie compilatie van de dag te zien. Maar ik was met weer bezig. Het is een prima festivalweer.
5: Pak die vrijheid, Jan-Willem.
8: Pak die vrijheid, zeker. Ik kan alle kanten op die. Gaandeweg de avond wordt er vanuit het oosten meer plekken regen. En hopelijk valt dat in Zwolle mee vanavond. Morgen is het bewolkt. Waarschijnlijk vooral in de oostelijke deel van de provincie veel regen. De kop lijkt vooral alsnog droog te blijven. Het is de kilste dag van de week met zo'n 12 graden. Donderdag en vrijdag verlopen droog met stapelwolken en zon. En temperaturen lopen op. Vrijdag wordt het weer 18 graden.
16: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.

0: Olivia Dean en So Easy hoorde je op Radio Oost.
1: Ja, we zitten volop in Bevrijdingsdag. En bij die dag hoort ook de vrijheidsmaaltijd. Door de hele provincie schuiven op zo'n 80 plekken mensen samen aan tafel om niet alleen te eten, maar vooral ook met elkaar in gesprek te gaan over vrijheid.
0: En dat deden ze onder meer in Enter, waar inwoners samenkwamen, verhalen deelden en stilstonden bij wat vrijheid vandaag de dag betekent.
2: Dames en heren, allemaal van harte welkom bij deze vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Vandaag vieren we onze vrijheid. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is iets om te koesteren en om samen bij stil te staan.
3: We herdenken natuurlijk de vrijheid die we hebben gekregen. Ja, en nou op zondag om dit samen met onze dorpsgewone bewoners te vieren, vind ik wel een heel bijzonder moment.
4: En heeft u zijn tafel dan nog over de vrijheid of is het gewoon vooral bijkletsen?
3: Nou, we hadden het net over, wat hebben onze ouders meegemaakt? Nou, en haar ouders, die hebben nogal wat meegemaakt.
5: Nou ja, vanwege dat het heel belangrijk vinden dat dit vrijheid toch herdacht wordt. Hoe belangrijk dat is in deze tijd. En wij zijn echt nog van de generatie die nog iets van de oorlog mee hebben gemaakt.
4: En met de mensen waar u aan tafel zit, kent u iedereen?
5: Ja, we kennen ze wel, maar we zitten gewoon allemaal door elkaar. Dus niet dat we clubjes gaan. Waar de plek vreemd was, gaan we zitten. Ja. Zo doen wij dat.
4: En wat bespreekt u dan met elkaar? Heeft u het nog over de vrijheid?
6: Ja, dat hebben we net nog gedaan.
5: Joh. Ja, over dat gisteravond hebben we het over gehad. Dat veel mensen op hun televisie aandacht aan besteed werd. Op sommige programma's. Sommige mensen vinden het moeilijk om naar te kijken. Anderen weer niet. Dus ja, het is wel heel belangrijk dat dit in stand wordt gehouden.
4: Waarom bent u hier vandaag?
7: Nou, om de vrijheid te vieren. En ik vind het heel belangrijk. Dus ik ben hier eigenlijk elk jaar om hier aanwezig te zijn. Omdat ik gewoon heel belangrijk vind dat het in ja, blijft. Net als de doden, denk ik, vind ik ook heel belangrijk. Maar ja, daarom ben ik hier.
4: En u zit aan een grote tafel. Kent u iedereen?
7: Nou, toevallig ken ik deze mensen allemaal. Ja, dat klopt, inderdaad. En dat is met een paar hadden we afgesproken. En de anderen die komen natuurlijk uit het dorp. Die ken ik gewoon van het dorp, zeg maar.
4: En wat bespreekt u dan aan tafel?
7: Nou, ik was net al met de kaartjes begonnen. Want ik vind het wel altijd heel leuk dat de kaartjes liggen van met vragen. Dus ik had net inderdaad gevraagd van waarom zijn wij hier om de vrijheidsmaaltijd te vieren. Dus we hebben het er al eventjes over gehad samen. En dan kan ik nog even een paar vragen meer doen natuurlijk. Hè.
4: Want u heeft kaartjes in de hand, een vrijheidsvogel staat erop. Wat staat er op de kaartjes?
7: Nou, deze staat, hoe draag je bij aan de vrijheid van anderen? Dus als ik daar zelf antwoord op moet geven, is dit blijven bespreken hoe belangrijk het is dat we vrijheid hebben, dat je daar dankbaar voor moet zijn, maar ook moet ik zorgen dat andere mensen in andere landen waar nu geen vrijheid is, om die zo goed mogelijk voor te helpen op je eigen manier, hoe je dat ook maar kan. Dus dat is, vind ik wel belangrijk. Ik weet natuurlijk nog niet wat de rest erop zegt, want dat heb ik nog niet gevraagd.
4: Nou, dan gaat die vraag nu worden gesteld.
7: Oké, dat ga ik doen. Dank
2: je. Je krijgt soep. En de soep die is gemaakt door Jannie van der Heijden. Ja, van een heel ontbak. Nou, als dat niet lekker is, dan weet ik het ook niet meer.
3: Een heel lekker soepje, maar we weten geen van ons vieren wat eigenlijk precies voor soort soep is. Dus maakt ook niet uit. Het was hartstikke lekker.
4: En een vrijheidsmaaltijd dus, maar niet naar het bevrijdingsfestival in Zwolle bijvoorbeeld?
3: Nee, daar sturen we onze kleinkinderen naartoe. Als ik hoor waar ze allemaal naartoe gaan, naar Groningen en naar Zwolle. Nee, dat is voor ons niet meer weggelegd.

0: het weekend in.
1: Het aankomt mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Twee, en ik gooi...
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon, mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij de Lutte. De bestuurder van een busje botste vanmiddag achter op een file en heeft het niet overleefd. Dat deel van de A1 is dicht tot in elk geval 8 uur vanavond. En bij afvalverwerker Twents in Hengelo is het werk stilgelegd na de vondst van een verdacht object. Bleek te gaan om een nepgranaat. Wie dat ding bij het afval heeft gegooid is niet bekend.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
7: 5:02. Op dit moment nog wat files rond dat ongeluk wat eerder vandaag gebeurd is. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Voor Oldenzaal-Zuid staat nog 2 kilometer file. 11 minuten is de vertraging. Daar wordt je de weg afgeleid. Want de weg is verder tot aan de grens dicht. En het gaat nog tot vanavond 8 uur duren, is de verwachting.

weer te maken met een ongeluk eerder vanmiddag, waar ook bij iemand om het leven is gekomen. De weg wordt daar dus nog bekeken, onderzoek gedaan. Dat duurt allemaal nog erg lang. En daarom wordt geadviseerd om te rijden via de A35 als je Duitsland in wilt. Verder ook nog een file op de N340, volle richting Ommen. Tussen Oud-Leuzen en Ommen, 3 kilometer en 11 minuten. En het omrijdend verkeer vanwege de afsluiting van de A1 richting de grens is onder meer op de N342. En dat is tussen het industrieterrein, het Hazewinkel en Beuningen. Ook daar 4 kilometer file en 8 minuten vertraging op dit moment.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: PME Legend. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
4: Radio Oost. Jan-Willem Cobus

0: Ja, de Bee Gees, ja, zeker met de Night Fever.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Ja, ja, ja, we zitten midden in de uitzending. Er is een hoop te vertellen. We kijken ook even met een schuine blik naar het festivalterrein in Zwolle. Wat ziet dat er gezellig uit?
0: Ja, zeker. En daar gaan we zo meteen natuurlijk ook nog eventjes mee schakelen. Kijken hoe het daar ervoor staat. Verder gaan we je op de hoogte houden van wat er deze dag allemaal gebeurd is. Drie raden gaat vooral over dat ook.
2: Is het heus?
0: Ja, en nou, het is natuurlijk Bevrijdingsdag. En ja, daar de aandacht voor vandaag. En daar gaat de muziek ook over in de 6 voor 7. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Dat kun je nog snel even doorgeven op 0645671331. Wat gebeurde er verder vandaag? Opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij de Lutte. Vanmiddag ging het mis bij een file voor de Duitse grens. Een bestelbusje botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder overleefde dat niet. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles zijn er vaker zware ongelukken op die plek. Eind 2024 kwamen er bij 2 ongelukken ook al bestuurders om het leven nadat ze achterop de file waren gebotst.
2: De grote verkiezingswinnaar in Zwolle, Zwolwacht, belandt waarschijnlijk toch in de oppositie. Na zetelverlies nam de partij Pro het initiatief over in Zwolle. Gesprekken tussen die twee partijen hebben niks over opgeleverd door hele grote verschillen in meerdere standpunten. Pro gaat nu kijken naar een coalitie met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Voor Zwolwacht is dat een flinke teleurstelling natuurlijk.
0: En dan kijken we naar de benzineprijs in Nederland. Die heeft opnieuw een recordhoogte bereikt. Voor een liter €1,95 betalen we gemiddeld zo'n €2,63. Een volle tank van 40 liter is daar allemaal snel zo'n €100. De stijging komt onder meer door verstoringen in olieaanvoer door spanning in het Midden-Oosten. In Duitsland ligt de prijs door lager accijnzen een stukje lager.
2: Volle bak in de Goalsvesten ook komend jaar weer, want bijna alle FC Twente seizoenkaarthouders hebben hun kaart voor dit seizoen weer verlengd. In totaal gaat het om 99%. Het is vergelijkbaar met vorig jaar. Supporters die nog een plekje willen verplaatsen kunnen dat donderdag en vrijdag zelf gaan regelen. En volgende week krijgt iedereen die op de wachtlijst staat een berichtje als er nog een plekje vrijkomt.
0: En het is een prachtige bevrijdingsdag tot dusver. Het weer is wel grijs, maar het weer houdt mensen in ieder geval om erop uit te trekken. Onder meer naar het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Voor deze mensen is dat vast de prik.
3: Nou, elk jaar vrijheid vieren en een stukje jeugdsentiment, hè, Casey Choice. Dus even van genieten.
4: Ja. Wat vinden jullie van de muziek?
5: Leuk.
4: Ja, en waarom?
5: Gewoon lekker deuntje en zo.
3: We wachten eigenlijk nog een beetje op direct, hè?
6: Nou ja, weet je wat ik gewoon heel gaaf vind? Dus dat je normaal gesproken zoveel verschillende stromingen en leeftijden hebt. En dat iedereen hier nu bij elkaar komt voor hetzelfde. Dat vind ik echt wel echt het ultieme beleving van vrijheid.
0: Ja, die ultieme beleving met Bart Kieft. De hele dag is hij al voor ons op het festivalterrein. Zometeen horen we hem ook nog eventjes weer uit Zwolle.

0: Stay If You Wanna Dance. Miles Smith hoorde je op Radio Oost. Even kijken, want we gaan nog eens een keer weer richting, jawel...
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
2: Jazeker, want we zijn al de hele dag op pad in onze provincie. Op heel veel plekken wordt stilgestaan bij 5 mei. Maar vooral natuurlijk op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. En daar is onze vrolijke verslaggever Bart Kieft. Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Wieke. Ja, wat je zojuist meemaakte, was een piek in de beleving als het gaat om het Bevrijdingsfestival Overijssel. Direct speelde hier zojuist en meer voller dan vol stond deze festivalweide. Ik schat, ja, nou, het zijn 60.000, 70.000 mensen dat hier gestaan hebben. Komt bijna niemand meer bijeen. En wat je op dit moment ziet is een massa die in de richting van de stad weer loopt. Mensen gaan naar huis, mensen gaan een hapje eten. Straks Hanna mee om 7:15 en dan vanavond weer een geweldig programma natuurlijk met Typhoon en Styx. Ik sta hier op dit moment bij, je kunt het ook een festivalband noemen, Win een Ballon voor het. Het is van RTV Oost, een prachtige actie natuurlijk. En de mensen kunnen hier aangeven wat vrijheid voor hen is. Dus even een aantal mensen erbij pakken. Dat ik mag kiezen staat hier en dat is van Chris. Ze hebben er een tekening bij kunnen maken. Hier staat mezelf kunnen zijn is vrijheid voor... Even kijken, dansjes doen met mijn hond. Ja. Dat is een hele leuke...
0: Je begint een beetje te stotteren.
3: Ik begin een beetje te stotteren, gaat het zo beter?
0: Ja, je bent er weer eventjes, maar... Nee, nu is het helemaal weg.
2: Ja, het is ook wel heel gezellig daar.
0: Direct is voorbij en iedereen gaat bellen natuurlijk op dit moment.
2: Snap
0: en dan
2: ik.
0: Slaat die telefoon eruit. Even kijken, Bart, ben je er nog weer? Het leek helemaal goed te gaan, maar nu gaat dat toch eventjes mis. Nou, weet je wat we dan gaan doen? Bart blijft nog even hangen. Als je mij nog hoort, ga ik ondertussen even wat anders proberen. Even kijken.
1: Ja, Bevrijdingsfestival Overijssel. Want Bart noemde het al even, die ballonvaart, die gaan we weggeven. En misschien bellen we jou op dit moment. Of sta je nog in de drukte op het festivalterrein?
0: Ja, dat is even de vraag. Want net was er waarschijnlijk te veel lawaai op de telefoon te horen en op te nemen.
4: Met Sylvia.
0: Ja, nee, Sylvia, die heeft de voicemail nog aanstaan. Nou, goed, dat gaan we...
5: Na de toon
0: gaan we even wat inspreken. Hey, Sylvia, we proberen jou te bellen. Je staat op het terrein van het Bevrijdingsfestival. En als je denkt van, hey, ik bel toch eventjes terug. Dat zou wel heel erg leuk zijn, want we hebben eigenlijk wel een leuk berichtje. Zullen we het maar gewoon verklappen?
2: Ja, doe maar.
0: Sylvia, jij bent namelijk de winnaar, maar liefst, van een ballonvaart. Jawel! Nou, een heel mooi dagje muziek en ook nog eens een keer een ballonvaart erbij gewonnen.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, als je deze boodschap afluistert, dan gaan we nog wel even contact met je opnemen hoe dat allemaal verder moet. Op deze vrije dag, deze bevrijdingsdag, ook nog eens een keer een ballonvaart winnen. Want dat schijnt het gevoel van ultieme vrijheid te zijn.
2: Tuurlijk.

0: Anouk en Nobody's Wife hoor je op Radio Oost. En we zijn nog op zoek naar plaatjes vandaag.
1: Zeker, kom maar door.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: We zijn hard op zoek naar plaatjes natuurlijk over 5 mei. Liedjes over de vrijheid.
0: Ja, heel veel zijn er al binnengekomen. En jouw idee kan daar ook nog bij. Enig wat je hoeft te doen is eventjes dat door te geven via Facebook Radio Oost. En je mag ook bellen 074-24-56665. Even wat plaatjes uit de oude doos die zijn aangevraagd. Good morning world, it's a brand new day. I'm packing my bags and I don't know where. Good morning freedom, of wat dacht je van deze van Mac en Katie Kassoon?

0: Ja, en vrijheid is niet vanzelfsprekend. Freedom come, freedom go.
1: Freedom come, freedom go. Tell me yes and that you tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along.
0: Jouw idee voor de 6 voor 7, geef ze door.

0: wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ik was net even toe aan een slokje koffie.
12: Ah, dat is oké,
11: ja,
12: hoor.
11: Ja, het is een drukke dag op deze 5e mei, bevrijdingsdag. En de temperaturen zijn er ook wel na, want het is best fris. Op dit moment is het nu nog zo'n 11 graden in Wolde. In Daarle 11,5 en Bisschopswetering 13 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
13: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is vanmiddag de bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achter op een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Er kwamen al snel heel veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter. Die snelweg is al urenlang dicht en waarschijnlijk is dat nog zo tot 8 uur vanavond. Verkeer wordt omgeleid. Het is wel een probleem, de politie doet daar al onderzoek en dat doen ze vaker helaas op die plek. Het zorgt namelijk vaker voor ongelukken door grenscontroles. Eind 2024 kwamen er ook al bij ongelukken 2 bestuurders om het leven, nadat ze ook achterop een file waren gebotst. Een wereldwijde hack op onderwijsplatform Canvas kan mogelijk ook gevolgen hebben voor instituties hier bij onze provincie. Want mogelijk zijn gegevens van studenten en docenten van Windesheim en Deltion betrokken geraakt bij dat datalek. Volgens moederbedrijf zijn wereldwijd gegevens van miljoenen mensen buitgemaakt, waaronder namen en mailadressen. En bevrijdingsdag zou eigenlijk een officiële vrije dag moeten worden. Dat zegt premier Jette en dat zei hij vandaag bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur.
14: Een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd, laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dat ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat weer bespreken, dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
13: Ja, sinds 1990 is bevrijdingsdag een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar inderdaad betaald vrij. Meer nieuws uit onze provincie, ook wat betreft alles in bevrijdingsdag in onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
11: En dan schakelen we nog even richting de files, want die staan er op deze bevrijdingsdag ook. En dat heeft dan te maken met het ongeluk eerder vandaag op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Hengelo Noord en Oldenzaal Zuid, daar moet het verkeer de weg af. Want de weg is afgesloten. 4 kilometer file, 13 minuten de vertraging op die plek. En dan moet je vervolgens over de B-wegen verder. Heeft alles te maken met een ongeluk eerder vandaag. En daardoor is de A1 tot aan de Duitse grens dicht. Het omrijden, dat wordt geadviseerd via Enschede over de A35. En dan kun je vervolgens verder Duitsland in. En die afsluiting gaat naar verwachting nog zeker tot 8 uur vanavond duren. Dan nog de N340, Zwolle richting Ommen tussen Oud-Leuzen en Ommen. 3 kilometer en 13 minuten de vertraging op die plek. Over naar het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Willem.
11: Ja, want het is een wat grauwe dag. En vanmorgen toen was ik even eerst naar buiten. En toen voelde je zo'n hele lichte, driezelige regen.
3: Ja, dat klopt. Dat gemiezer, dat die motregen, lichte regen, nadat er flink wat neerslag in het oosten van de provincie is gevallen. Maar in de loop van de ochtend zag je het wel droog worden. Je zei het al, veel plaatsen grijs en bewolkt. En in het uiterste westen van de provincie, regio Steenwijk onder andere, kwam de zon erbij. In regio Kampen ook nog een knipoog van de zon. En dan zie je terug in de temperatuur. Want als je bijvoorbeeld kijkt in Steenwijk was het tot nog 14 graden. Terwijl de Lutte onder het grijze wolkendeken, de temperatuur vandaag bleef steken bij ruim 10 graden. Echt een kille noordoostenwind erbij. Maar vooruit, het was droog, dat was een voordeel. En vanavond, belangrijke avond natuurlijk, blijft het ook droog. Die verdeling blijft een beetje. Een paar opklaringen in het westen, bewolking in het midden en het oosten van de provincie. En pas in de loop van de avond zie je weer een band met regen vanaf Duitsland dichterbij komen. Dus dan betekent dus dat het weer wat gaat spetteren. In de loop van de avond pas en pas vannacht komt er wat serieuzere regen in het oosten binnen. In het westen blijft het droog. En koelt af 7 tot 8 graden met een nog steeds die kille matige noordoostenwind. En morgenochtend diezelfde tweedeling. Wat regen in het oosten, misschien ook in Zeeland. Ik denk dat het noordwesten droog blijft. Misschien een enkel spatje. En die regen trekt ze dan heel langzaam terug. Maar het kan wel namiddag worden dat ook in het oosten van de provincie droog gaat worden. En ook morgen kil, een beetje vergelijkbare temperaturen. Een graad of 13 in het noordwesten. En met 10 graden is het denk ik in de regen wel gebeurd in het oosten van de provincie.
11: Ja, en dan de komende dagen komt het iets warmer weer terug.
3: Ja, het warme weer komt wel terug. Als je kijkt naar de donderdag, dan gaat die wind naar het noordoosten toe. Oost-noordoosten toe, die wat had te draaien. Dat die band met regen en bewolking die tegen onze oostgrens weer aan ligt, die verdwijnt. Dus donderdag overdag komt de zon weer bij. Temperatuur gaat oplopen. Nou, zo'n 14, 15 graden veel plaatsen. Vrijdag echt een oostenwind. Zon, stapelwolken. Misschien een lokale bui in de middag, maar dan temperaturen van 17 tot 19 graden. En zaterdag toch op veel plaatsen weer boven de 20, 20, 21 graden. Misschien nog 22 graden. Meest droog, misschien in de middag een hele enkele bui. Pas in de loop van zondagmiddag zie je die buienkans weer wat serieuzer toenemen. En ook zondag temperaturen boven de 20 graden.
11: Oké, klinkt goed. Dankjewel, Gert.
12: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: ochtendshow.
1: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
2: Bijna 8:08. Ik zeg goedemorgen.
3: Morgen, Bert.
1: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
3: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten bij de verkeerde weerwand, Bert.
4: Ja, maandag maatje bij.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
5: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
2: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
5: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
2: Ik wens jullie veel plezier.
5: Ja, dankjewel.
1: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Morgan Wallen, Post Malone en I Ain't Coming Back. Nou, dat wil ik toch niet zo zeggen.
1: Nee, kom op. Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: Ook daar komen we nog wel even back vandaag. Want je kunt natuurlijk vanavond een hele mooie combinatie zien van de dag van vandaag. Met interviews, met sfeer van het Bevrijdingsfestival in Zwolle. En daar is meer aan de hand.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Daar is iets heel leuks aan de hand. Je kunt daar namelijk op het terrein, maar ook vanuit huis, een tekening maken. In het kader van 5 mei, Bevrijdingsdag. Doe je dat een beetje goed en leuk, dan bellen we je misschien met een hele mooie prijs.
0: En laten we maar eventjes bellen, want we hebben het nummer al gedraaid. Eens even kijken. Hallo, met wie spreken we?
2: Hoi, met Floortje.
0: Hallo Floortje, je bent nu verbonden met Radio Oost.
2: Wat leuk.
0: Ja, want jij bent in Zwolle als ik het zo hoor.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, op het Bevrijdingsfestival, hoe is het daar?
2: Zeker, het is hier heel gezellig. Goeie sfeer.
0: Ja, net direct gezien?
2: Ook net, ja, ja.
0: Ja, dat was nogal een hoop lawaai, denk ik, of niet?
2: Ja, mooie muziek.
0: Zeker mooie muziek. Heel erg hard en lekkere muziek om mee te maken. Wat doe je daar op die bevrijdingsdag? Waar kom je eigenlijk voor? Was het direct of heb je nog andere dingen wat je wil zien en horen?
2: Ja, ik wilde eigenlijk Misha wel horen. Die begon al vroeg. En verder gewoon gezellig met vrienden naar muziek luisteren en biertjes drinken. En dik vanavond natuurlijk.
1: Ja, wat een heerlijke dag, Floortje. We zijn een klein beetje jaloers op jou op dat gezellige festivalterrein in Zwolle. En volgens mij heb jij al een leuke dag, maar misschien kunnen we die dag nog ietsjes leuker maken.
2: Oh ja?
0: Ja, want volgens mij heb jij getekend vandaag.
2: Dat klopt, ja.
0: Op een wand?
2: Op een wand, ja.
0: En je had daar een mooie spreuk bij, of althans wat voor jou vrijheid betekent. Wat heb je daar nog geschreven?
2: Ja, dat klopt. Ik had getekend een mooi poppetje met een spreuk. Vrijheid is, je bent, je mag zijn wie je bent.
0: Ja, en een vrolijke, zeg maar, dame, als ik het goed zie, met mooie kleurtjes haar alle kanten op.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Ja. Ja, Floortje, zullen we het dan maar zeggen?
0: Ja, doe maar.
1: Ja, het wordt hoog tijd dat jij binnenkort de luchtballon instapt.
2: Niet waar!
1: Jazeker.
0: Je hebt een luchtballonvaart geworden.
1: Gefeliciteerd, Floortje.
0: Met RTV Oost ballon mag je mee.
2: Wat leuk!
0: Nou, hey, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hey, een hele leuke dag nog verder, hè?
2: Dankjewel, hè? Jullie ook werk ze. Doei.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.

0: Ja, zo landen we nog wel eventjes door. Misschien wel vanuit die luchtballonnen dondert en het bliksem. Dat hopen we dat niet gebeuren. Nee. Dat feestje, dat mag natuurlijk wel.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
2: Ja, en de dag begon natuurlijk vandaag traditioneel met het ophalen van het bevrijdingsvuur. Hans Pletten van atletiekvereniging PEC 1910 was halverwege de route naar Zwolle nog onder de indruk van de overdracht van het vuur in Wageningen.
3: Het ontsteken van het vuur in Wageningen was toch wel weer een kippenvel moment. Wij zaten daar heel dichtbij. Als je die veteranen ziet en de Britse meneer, bejaarde man, hoogbejaarde man, die je daar toch met trots ziet lopen en over vrijheid spreekt, dat gaat, ik krijg er echt kippenvel van. Je ziet ook alle lopers zie je stil worden. Het doet wat met het publiek in Wageningen. Dat is echt fantastisch om dat mee te maken.
0: Dat was vanmorgen heel vroeg. Iets later spraken we de directeur van het bevrijdingsfestival, Annemien Brugging. Ze stond al vroeg klaar om die dag door te nemen. Want er is voor alle leeftijden vandaag wel iets geregeld.
4: We beginnen de ochtend met de vrijheidsmaaltijd op de familieweide. Waar de rest van de dag ontzettend leuk programma is voor kinderen tot 12 jaar oud. We hebben het wereldpaviljoen waar je talkshows kan zien, workshops kan doen, theatervoorstellingen die er zijn. Ja, en we hebben natuurlijk 50 acts op alle podia staan.
2: Ja, en zo'n festival is ook een mooie praktijklesdag voor studenten van het Deltion College. Verslaggever Bart Kief zag achter de schermen waar die studenten als beveiliger op moeten letten.
5: Geel in rood, in grijs, in groen en in blauw. Precies wat jullie moeten doen, wat jullie moeten tegenhouden. Dat zijn de kleuren van alle bandjes die mensen dragen.
6: Ja, van de bandjes, welke bandjes er wel en niet in mogen. Zoals nepbandjes, zoals je hier ziet. En die kunnen we natuurlijk niet binnenlaten.
5: Die zijn streng.
6: Ja.
5: Wat doe je nou als je zoiets aantreft, als je daarmee geconfronteerd wordt?
6: Geen aanspreken en de juiste weg wijzen om een normaal bandje op te halen. Of gewoon eruit te zetten.
5: Ja. En op het Deltion College waar jullie op school zitten, hebben jullie geleerd hoe je dat moet doen?
6: Nou, niet precies dat. Dit is voor ons de eerste keer. Maar we weten wel een beetje hoe we ermee om moeten gaan. Beleefd blijven, ja.
0: Klonk al wel echt als een beveiliger in spe. Om 1 uur kon het dan echt beginnen met het ontsteken van het bevrijdingsvuur en het Wilhelmus.
5: En dat betekent dat het bevrijdingsfestival Overijssel officieel geopend is. Toch altijd weer indrukwekkend om te zien dat dat grote vuur gaat branden. Op dit moment op de achtergrond op het podium wordt gezongen het Wilhelmus. Even meeluisteren, kippenvel.

0: Ja, dat was al prachtig. En ook ieder jaar zijn er natuurlijk veteranen bij dit evenement, zag onze verslaggever Bart.
1: Wie bent u?
2: Mathilde.
1: Ja, en wat heeft u aan?
2: Veteranenpak.
1: Waar bent u geweest als veteraan?
2: In Kosovo in 1999-2000.
1: U staat hier met collega-veteranen.
2: Ja.
1: Wat betekent deze dag voor u?
2: Ja, heel veel. Weet je, vrijheid is niet vanzelfsprekend, hè? Dus dat hebben wij daar gedaan voor een ander. En ja, en ik hoop gewoon dat mensen dit kunnen waarderen, zeg maar. Dat we hier dit gewoon zo kunnen zijn.
1: Dank u wel voor de vrede, zeg ik dan altijd tegen veteranen.
2: Ja, nou, graag gedaan.
3: Ja, die waren dus ook aanwezig, die veteranen. Dat het festival meer is dan een muziekfestival, ontdekte Bart Kieft ook op de boulevard op het terrein.
1: Het is gezellig druk, het is hartstikke druk. Muziek stopt net, een podium vol met dames. Ik hoorde zojuist een Oekraïense variant voorbij komen. Hier zitten mensen te luisteren naar een betoog dat betrekking heeft over de vrijheid. Over vrijheid gesproken staat er, want we zijn in het Wereldpaviljoen en daar wordt vooral gepraat. Hier rechts van mij de boulevard, de Vrijheidsboulevard, zo zou je het kunnen noemen. Ook met allemaal kraampjes, winkeltjes, noem maar op. En hier tussen de mensen tref ik de mensen van de rechtbank. Overijssel, goeiedag.
4: Goedemiddag.
1: Wie bent u?
4: Ik ben Margriet van Brugge en ik werk bij de rechtbank Overijssel.
1: Hartstikke leuk. Wat gebeurt hier nou precies? We zien een tafel. Daarop staat rechter, griffier. We zien een toga. Er liggen twee toga's, een microfoon.
4: Ja, het is wat kleiner dan we gewend zijn natuurlijk in de echte rechtbank. Maar wat we hier hebben gemaakt is een pop-up rechtbank.
1: En waarom?
4: Het is een tijdelijke rechtbank. Omdat we heel graag willen laten zien wat de rechtspraak doet voor de mensen.
1: Ja, en hoe belangrijk die is op zo'n dag als vandaag.
4: Zeker, ja.
1: U gaat het ook aankleden met live voorbeelden?
4: We hebben het zo bedacht dat er iemand wordt opgepakt vandaag met te veel pillen op zak. En die wordt meteen berecht door de rechtbank Overijssel.
1: Ik loop even naar achter. Hier is nog iets speciaals, hè?
4: Ja, er is hier een keuzelabyrinth. Ja. En nou ja, dat is een route waarin je een aantal vragen moet beantwoorden terwijl je door een labyrinth loopt. En die vragen gaan over de samenleving waarin wij willen wonen en de wereld waarin wij leven. En het laat zien dat de keuzes die je maakt, dat die invloed hebben op de wereld waarin je leeft.
0: Een bijzondere en belangrijke randprogrammering. En daarnaast natuurlijk ook de muziek. Bijvoorbeeld de Belgische band Case Choice op het hoofdpodium. En deze bezoeker was al vaker bij het festival in Zwolle.
5: Nou, elk jaar vrijheid vieren en een stukje jeugdsentiment, hè, Case Choice. Dus even van genieten.
1: Ja. Wat vinden jullie van de muziek?
6: Leuk.
1: Ja, waarom?
6: Gewoon lekker deuntje en zo.
5: Wacht eigenlijk nog een beetje op direct, hè?
1: Lijkt op direct. Straks komt direct.
6: Ja.
1: Heerlijk man, lekker. Ben je ook voor direct?
6: Ja.
1: Oh, nou, hartstikke mooi. Lopen we eventjes naar de buren. Dag. Oh, jullie stralen.
7: Dank je.
6: Dank je wel.
1: Is dat vanwege het vieren van de vrijheid?
7: Jazeker, maar ook vanwege Case Choice.
1: Oké, vertel.
7: Ja, dat is gewoon een beetje jeugdsentiment natuurlijk.
1: Je gaat toch niet huilen?
7: Nee, ik ga niet huilen. Nee.
1: Okay. Maar u staat hier dus voor Case Choice,
7: ja.
1: Maar ook voor die vrijheid. Wat betekent die vrijheid voor u persoonlijk?
7: Nou ja, weet je wat ik gewoon heel gaaf vind? Is dat je normaal gesproken zoveel verschillende stromingen en leeftijden hebt. En dat iedereen hier nu bij elkaar komt voor hetzelfde. Dat vind ik echt wel echt het ultieme beleving van vrijheid.
8: Bevrijdingsfestival Overijssel.

0: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Hallo Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 'S Avonds zie je op TV Oost Bert van Losser en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Vandaag bij RTV Oost.
2: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service.

0: Wijchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: Het nieuws in Overijssel. Bij een botsing tussen twee auto's is vanmiddag een inzittende gewond geraakt. Het ging helemaal mis op een N-weg tussen Raalte en Weijen. Bij afvalverwerker Twents in Hengelo is vanmiddag het werk stilgelegd na de vondst van een nepgranaat. Wie dat ding bij het afval heeft gegooid is niet bekend. En een groep inwoners in Enter kwam vandaag samen voor een vrijheidsmaaltijd. Je kunt dat even bekijken op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: Nemen we de files nog even mee. En die staan eigenlijk alleen maar op de A1 richting Duitse grens. Die staat er normaal ook, die file. Maar nu is het echt een andere situatie door het ongeluk eerder vanmiddag. Je hoorde net ook in het nieuws. Er is iemand omgekomen bij een ongeluk achterop rijdend op de file. En daarom is de weg nu nog steeds dicht vanwege het onderzoek en het ruimen daarvan. De verwachting is dat de weg niet voor 8 uur vanavond wordt geopend. De file staat nu tussen Oldenzaal en Oldenzaal-Zuid nog 3 kilometer en 17 minuten. En het verkeer wordt nog steeds aangeraden om te rijden. Wil je richting Duitsland, kun je beter de A35 nemen en daar de grens over gaan.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.

0: L.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Radio Oost. Jan Willem Kobus en

0: The Jackson 5 and I Want You Back.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedenavond.
0: Een heel goedenavond op deze bevrijdingsdag. Vanavond kun je de hele dag beleven op TV Oost. Want we zijn natuurlijk bij het bevrijdingsfestival. Heb je al veel van kunnen horen en zien. Ook via TV Oost en Radio Oost, Visual Radio. Op allerlei manieren heb je kunnen meebeleven wat het feestje daar is. En ook op andere plekken. We waren ook in Enter.
2: Ja, natuurlijk. Vrijheidslunch, ook heel belangrijk. Samen met je buren aanschuiven voor iets lekkers en praten over de bevrijding. We hebben het vandaag ook in de 6 voor 7 over de vrijheid.
0: Ja, want welke muziek past daarbij? 6 plaatjes gaan we draaien even na 6:30 over die vrijheid. Dat zometeen. En we proberen nog iemand blij te maken, want er worden ballonvaten weggegeven. Daar maak jij ook nog steeds kans op. Dat kun je doen door even naar oost.nl te gaan klikken op het bevrijdingsfestival. En daar kun je dan vervolgens een tekening maken en een mooie positieve vrijheidsboodschap invullen. Dan gaan we nog een luchtballonvaart vooruit loten. Dus heel snel erbij zijn. Wie weet dat jij dat ook kunt winnen. En zoals gezegd, heb je nog een leuk plaatje voor de 6 voor 7? Dan kun je dat nog snel even doorgeven op 0645671331.

0: Simply Red and Something Got Me Started.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
2: Ja, wat is het toch een heerlijke dag deze 5 mei. Misschien ben je vrij, misschien zit je even af te koelen in de tuin. Misschien ben je wel bij een vrijheidslunch geweest. Of misschien ga je nog even naar Zwolle.
0: Ja, want tot vanavond laat is daar van alles te beleven op het festivalterrein. Het bevrijdingsfestival, het grootste van Nederland. Elk jaar weer in Zwolle. Gratis toegang en daar is ook nog wat te winnen.
2: Nou, dat kan je zeggen.
0: Want we geven ballonvaten weg met de RTVO's, de lucht. Ballon komende zomerweken ga je dat zeker zien vliegen hier en daar. En misschien kun jij daar wel in mee. En vandaag hadden we dus een actie. Je kunt ook nu nog meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is even naar de website te gaan. Daar kun je een tekening downloaden. Die moet je zo leuk mogelijk invullen met een boodschap erbij. Die stuur je in en dan maak jij ook nog kans op zo'n ballonvaart. Maar er zijn ook mensen op het festivalterrein die dat hebben gemaakt, zo'n tekening.
2: Ja, gelukkig maar. We gaan eens even kijken of we nog zo'n ballon ballonvaart weg kunnen geven. We gaan eens even bellen en misschien wel met jou.
3: Hoi, met Esme.
0: Hallo, Esme.
3: Hallo.
0: Hey, goedemiddag. Ben je toevallig in Zwolle?
3: Ja, klopt.
0: Op het bevrijdingsfestival?
3: Nou, nu toevallig aan het eten, maar kijk er nog wel op uit.
0: Oh, wat schaft de pot?
3: Er wordt patat gehaald.
0: Er wordt patat gehaald.
2: Oh, heel festivalachtig. Heel goed.
3: Ja, zodat we daarna weer naar de Jostie Band kunnen.
2: Ja, leuk. Vanavond inderdaad. Jostie Band en Maan. Ook nog Kensington op het programma. Typhoon en Styx. En jij kijkt daar dus op uit?
3: Ja, op in een flat inderdaad. Kijk uit op het festival.
2: Een prachtig plaatje.
0: Super uitzicht. Ja.
2: Dus je weet al een beetje hoe het is om in de hoogte te zitten?
3: Ja, ik woon inderdaad hoog. Ja.
2: Ja, we bellen jou niet voor niks, hè, Esme.
0: Ja, want laten we ons even voorstellen. Jan en mijn Wieke, Radio Oost. Jij bent namelijk op dat festival geweest en hebt ook een tekening gemaakt.
3: Ja, dat klopt.
0: En een mooie boodschap. Wat is jouw boodschap?
3: Oh, volgens mij iets met samen zijn of zo.
2: Ja, vind ik wel vrijheidsachtig.
0: Iets met samen zijn. Nou ja, vrijheid is voor mij samen kunnen zijn. Dat is inderdaad wat jij had.
3: Samen zijn met de mensen, die wil ik inderdaad.
0: Nou, jij mag ook samen met iemand een luchtballon in.
3: Wow, dat is heel vet. Dat is cool.
0: Gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja. Ja. Ja, je bent uitgeloot uit alle inzenders. En jij mag ook mee met de RTVO's luchtballon.
3: Oh, wat vet. Dank je.
0: Oké. Nou, straks weer snel terug naar het veld.
3: Ja, gaan we zeker doen.
0: Heel veel plezier op deze bevrijdingsdag.
3: Doei, doei.
0: Hoi, SB.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. If I can't make you stay until forever, baby, rip up the band, rip up the band-aid. So let go of us.
4: Jasmine, Band-Aid.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Jasmine en Band Aid is de nieuwe oogst op Radio Oost.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: Ja, want dat is een begin van waar we het over gaan hebben, wat er vanavond en morgen allemaal nog te beleven is. We zijn natuurlijk al de hele dag op pad in de provincie. Op veel plekken wordt stilgestaan bij Bevrijdingsdag. Vooral op het Bevrijdingsfestival natuurlijk, in Zwolle.
2: Oh, jullie stralen.
3: Dank je.
4: Dank je wel.
2: Is dat vanwege het vieren van de vrijheid?
3: Jazeker, maar ook vanwege Kees Joyce.
2: Oké, vertel.
3: Ja, dat is gewoon een beetje jeugdsentiment natuurlijk.
2: Je gaat toch niet huilen?
3: Nee, ik ga niet huilen. Nee.
2: Okay. Hey, weet jij wat vrijheid is?
5: Ja, dus eigenlijk dat je een beetje vrij bent.
2: Oh, dat je lekker vrij bent.
5: Ja.
2: Dat je lekker vrij met je handen in de zakken kunt staan.
5: Ja.
2: Ja, dat mag. Want dat is vrijheid.
5: Als je staan hoe je wilt.
0: Ja, dat gevoel heb ik straks weer daar 7 uur.
6: Zeker.
0: Met je handen in de zak. Lekker dat je vrij bent. Zo makkelijk kan het zijn. In ieder geval vanavond nog veel op het programma. Onder meer Maan, de Jostie Band, Kensington, Typhoon en Styx. Allemaal in Zwolle op het terrein. Je kunt het ook allemaal volgen via RTV Oost vanavond. Tot zover het Bevrijdingsfestival. Wat gebeurt er nog meer vandaag?
6: Ja, je kunt ook op TV Oost kijken naar ons eigen programma Het Mooiste Plekkie. Fotografen uit onze provincie maken foto's van hun favoriete stukje Overijssel. En vandaag zijn we in Wanneperveen, waar een hele mooie foto werd gemaakt van een steiger bij het water.
7: Ja, het geeft mij een stuk rust. Het is, je kijkt de toekomst tegemoet als het ware. Je ziet die drijvers in het... Die het verlengde van je vlonder, zeg maar, van de steiger.
8: Ja.
7: Het was toen ook windstil, net als nu. Het was een dun laagje ijs. En dat knapte als snaarmuziek. Dat was zo mooi. Dat was poing, poing, poing. Ja, daar word ik gelukkig van. En toen dacht ik, ja, dit is mijn moment.
6: Ja, poëtische plaatjes vanavond, ieder uur op TV Oost.
0: Poing, poing, poing. Word ik altijd gelukkig van.
6: Jazeker.
0: Ja, zo is het. Morgen gaat het weer over de Lelylijn, de toekomstige spoorlijn tussen Lelystad en Noord-Nederland. Er wordt gesproken over de economische mogelijkheden van die spoorverbinding. Er wordt heel lang gepraat over de aanleg, maar eerder toegezegd de 3 miljard euro schoof het kabinet nog naar de aanleg van de Neder-Saxenlijn.
6: Het NK tegelwippen is in volle gang. Je haalt er een tegeltje uit en stopt er een plant in. Een stuk beter voor het klimaat en de biodiversiteit. Om die actie een beetje extra aan te zwengelen, krijgt een van de deelnemers morgen een bijzondere prijs. Een stukje tuin van de Libreien in Zwolle. Dat stukje kruidentuin wordt morgenmiddag ook in Zwolle uitgereikt door Therese Boer.
0: Is het ook eetbaar?
6: Dat denk ik wel.
0: Dat zou zo.
6: Ja, ja, wel leuk.
0: En we maken ons op voor een bijzonder voetbaltoernooi. Het Sander Bosker toernooi. Elk jaar spelen spelers van FC Twente tegen de bewoners van de Twentse zorgcentra. Morgen hoor je er alles over op Radio Oost.

0: Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
4: Europakinderhulp.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op Stahl.nl. Stahl met dubbel L.
10: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: Ruim 1 minuut over 6:30. 11 graden is het nu nog in Zeldam. 11,5 in Daleveen. En Blankenham moet ik zeggen. Het is niet klam, maar wel koud. Fris 11 graden. Straks meer weer het nieuws in Overijssel, zo krijg je niet van Wieke Essendal.
3: Goedenavond. Voetbalclub SC Genemuiden heeft 4 leden zwaar gestraft na vechtpartijen bij een wedstrijd tegen Staphorst. Een paar weken geleden, na afloop van de derby, ging het mis. 50 jongeren gingen met elkaar in gevecht. 2 van hen zijn uiteindelijk met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Die 4 leden van Genemuiden zijn tot en met het seizoen van 2027-28 geschorst. Mogen ook niet op het sportpark komen of meedoen aan activiteiten. De club benadrukt dat er geen plek is voor dit soort gedrag. Bij afvalverwerker Twents in Hengelo is het werk vanmiddag stilgelegd na de vondst van een verdacht voorwerp. Medewerkers sloegen alarm, daarna kwamen bomexperts ter plaatse. Na onderzoek bleek het te gaan om een met beton gevulde nepgranaat. Geen ontploffingsgevaar. Wie dat ding bij het afval heeft gegooid is nog niet bekend. Wielerploeg Picnic PostNL heeft de selectie voor de Giro d'Italia bekendgemaakt. Met 5 Nederlandse renners in de ploeg. 1 van hen Tim Naberman uit Genemuiden. De Giro begint vrijdag in Bulgarije en eindigt eind deze maand in Rome. En er gaat nu echt een streep door paspoortgate. NAC Breda legt zich neer zojuist bij de uitspraak van de rechtbank. Gaat niet verder procederen. De club wilde de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles overspelen, maar dat is afgewezen. Een dagje nadenken heeft NAC nu besloten de zaak te laten rusten. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Filevrij zijn de wegen, nog wel de wegafsluiting. Volgens de ANWB de A1 richting Duitse grens na een ongeluk eerder vanmiddag. Het lijkt erop dat die weg nog tot 8 uur afgesloten blijft voor onderzoek. Over naar het weer op deze bevrijdingsdag. Gert Voerman, wat krijgen we vanavond nog voor ons?
4: Vanavond is er veel bewolking. In het westen van de provincie komen nog een paar opklaringen voor. Op de meeste plaatsen droog. Wel een kille noordoostenwind. En pas in de loop van de avond begint het in Twente heel langzaam weer wat te spetteren. Maar pas vannacht wat serieuzer regen. En ook in Zandland later wat regen. Temperatuur 7 tot 8 graden. En morgen ook een tweedeling regen in het oosten. Lichte tot matige regen. Zandland wat lichte regen. Het westen droog. Wel veel bewolking. In de loop van de middag gaat die regen langzaam zeker terugtrekken naar het oosten. En temperaturen morgen 10 graden in de regen. Daar waar het droog is, van het noordwesten dus 12, 13 graden. En vervolgens donderdag en vrijdag gaat het langzaam weer naar het oosten toe. Komt de droge lucht binnen. Dat betekent meer zon, ook stapelwolken. Denk op de meeste plaatsen droog. Donderdag 15 tot 17 graden. Vrijdag plaatselijke 19 graden. Een weekend komen boven de 20. Maar dan komt de kans op een regen- en onweersbui langzaam zeker weer terug.
2: Dankjewel, Gert.
4: Oké. Okay.
5: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
2: De 6 voor 7 op de 5e mei is deze keer over vrijheid.
3: Ja, dat kan natuurlijk niet ontbreken. En daarom heel veel liedjes Tom Petty en Free Falling.
2: En zometeen Rutja Kots bezingt De Vrede.
3: Ach, deze is fijn. Wham en Freedom.
2: En we houden de dream levend met de Münchener Vrijheid.
3: Ja, hou het in de gaten, die vrede. Want het kan gaan en blijven. Freedom come, freedom goes en The Fortunes.
2: Maar eerst Michael McDonald en The Sweet Freedom.
5: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 op de 5e mei over vrijheid.
2: Natuurlijk Sweet Freedom van Michael McDonald.
1: Tom Petty en Free Fallen.
2: En Vrede van Ruud Jacot.
1: Nog 3 te gaan. Zometeen onder meer Münchener Vrijheid en Keeping the Dream Alive.
2: Freedom Come, Freedom Goes van The Fortunes.
1: Maar eerst Wham en Freedom.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museum.

0: 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houtuin.
6: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
5: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Voor de

0: gratis op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground.

0: Oost. Radio Oost.
1: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
2: Oh, Zwolle!
1: De hele dag op radio, online en via onze app. 's Avonds zie je op TV Oost Bert van Losser en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de Vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Vandaag bij RTV Oost.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert.

0: Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
3: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
2: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
5: Wat moet korter?
4: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
5: Nee, korter.
4: Bij RTT heb ze volle holt.
5: Korter.
4: Een bult holt bij RTT.
5: Korter.
4: RTT holt.
5: Korter.
4: Holt.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
8: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Radio Oost.

0: allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
3: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
4: Wat moet korter?
3: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Wie RTT heeft ze volle holt.
4: Korter.
3: Een bult holt, wie RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: De afslag de Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
1: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd, dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
0: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost, thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. Drie besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.
2: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
3: I want you to want me.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal varen. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten uit angst voor dat virus. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima

0: gezegd, geen vrienden. En nu heeft de paus ook nog eens een Salvadoriaanse bisschop voor de staat West Virginia gekozen. Waar de Amerikaanse president al helemaal niet blij mee is. En snooker, dat is een echte Britse sport. Gisteren won de Chinees Wu Yize het WK. Zet dat de populaire sport in dat land zeker op zijn kop? En waar komen de communistische achternamen als Stalin vandaan in China? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: 3, 2, 1. Dansen mag hoor.
2: Dinsdag 5 mei.
3: Het moment dat je samen kan zijn. Het vrijheidsgevoel.
4: Waarom ben je vandaag in Wageningen?
5: Om de vrijheid te vieren.
6: Ja, om de vrijheid te vieren natuurlijk.
4: Ongezellig met vrienden en zo.
7: Ontsteek het vrijheidsvuur. Vrijheid waar ik van hou. Vrijheid waar ik in leef, maar vrijheid die wel onder druk staat.
8: En zoveel mogelijk mensen raken en vermaken. Dat dat op deze manier mag met de helden die daarvoor staan, is wel super bijzonder, Jan.
9: Eten verbindt. En volgens mij kunnen we wel wat verbinding gebruiken.
10: De pot die schaft vandaag over heerlijke witte bonensoep. Gemaakt door Jannie van Heel Holland Bakt.
4: Als je gewoon rondkijkt dat we met z'n allen mogen zijn. Ik denk dat we er weinig bij stilstaan, maar het is toch eigenlijk wel mooi dat we hier nu mogen zitten, dat er aan de andere kant van de wereld het bijvoorbeeld nu heel anders is.
11: Dat ik nu hier ben, dat zal wel een van mijn laatste zijn, denk ik. Want ik word binnenkort 100 jaar. Maar het betekent ontzettend veel voor mij.
12: Stel jezelf ook de vraag, wat kan ik vandaag de dag doen om mijn vrijheid en die van anderen weer te vergroten? Want elk klein stapje dat we daarin kunnen bijdragen heeft een enorme impact.
13: Goed geoefend?
4: Ja.
13: Zenuwachtig?
4: Beetje.
14: Het ging heel goed, repetitie ging heel goed.
15: Ja, ik ben wel zenuwachtig. Mag je best weten, ik ben wel zenuwachtig.
16: Ik ben er helemaal klaar voor.
17: Het is nog niet zwaar, hè? Dus we moeten even wachten op.
4: Hoe was het net op het podium? Onwijs gaaf, met zoveel mensen. Ging het goed? Jazeker.
0: En met onder meer de Jostie-band als ambassadeur van de Vrijheid vierde in Nederland vandaag Bevrijdingsdag. Het hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip is waarschijnlijk toch van mens naar mens overgedragen.
18: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins.
0: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord, ook deze vrouw niet.
19: Er zijn geen nieuwe gevallen aan boord. Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk gezien de omstandigheden relatief goed.
0: 3 ernstig zieke patiënten worden morgen naar Nederland gebracht. Dat is niet gevaarlijk, zegt viroloog Marion Koopmans.
20: We praten hier niet over risico voor de brede volksgezondheid. We praten over risico uiteraard voor de mensen die zelf de infectie hebben opgelopen en de directe contacten.
0: En dan nog even terug naar de bevrijdingsfestivals, want in Groningen hing niet alleen de vrijheid, maar ook de liefde in de lucht. Zanger Douwe Bob wees het publiek op de jonge cameraman Sander.
21: Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera. Kijk hem nou. Heb je een vriendin?
22: Nee.
21: Of een vriend? Nee.
22: Single.
0: Nou, single. En voor hem was het ook nog eens zijn eerste werkdag, waarop hij dankzij Douwe Bob wist te scoren.
22: Ik zag een leuke dame. Ik denk, nou ja, ik ga ook maar gewoon iemand kiezen. En toen wees ik naar Bente, blijkbaar, ja.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: De eerste date gaat komen, ja, ja, ja.
0: Wat een liefde. Clemens Peters, ja, je keek naar de kranten van morgen.
23: Ja, een internationale groep tech-investeerders steekt 152 miljoen euro in Quantware. Dat is een fabrikant van quantumchips in Delft. De nieuwe investering zet Nederland stevig op de kaart in een industrie die ongeëvenaard snelle computers ontwikkelt, schrijft het FD. Quantumcomputers kunnen berekeningen maken die onmogelijk zijn voor de beste computers van vandaag en zijn dus van strategisch belang.
0: Als ze hun belofte waarmaken, kunnen ze helpen om nieuwe medicijnen of betere klimaatmodellen te maken. Daar staat dan tegenover dat quantumcomputers bij uitstek geschikt zijn voor het kraken van encryptie. Onlangs waarschuwde de Algemene Rekenkamer dat hiermee bijvoorbeeld de besturing van sluizen en waterkeringen kunnen worden overgenomen door vijandige mogendheden.
23: Het Gentleman Retreat op Ibiza moet mannen zachter en gevoeliger maken. Verslaggever Sien Buijsen van de Volkskrant ging mee op deze vijfdaagse en volgens hem nogal prijzige retraite om te kijken of zijn aanvankelijke cynisme wel terecht was. En wie weet kon hij er nog wat van leren.
0: Zijn cynisme is na 5 dagen dansen, vloeken en andere gevoelens uiten niet helemaal verdwenen. Maar hij is wel gehecht geraakt aan de worstelende mannen met wie hij de retraite heeft gedaan. Hij hoopt dat het die kerels en hun omgeving echt iets oplevert.
23: Meer dan 40 pagina's uit een oud bijbelmanuscript werden als verloren beschouwd.

0: koud, maar wetenschappers uit Groningen en Glasgow hebben ze teruggevonden en met een speciale nieuwe techniek hersteld. Dat er teksten verloren gingen in het verleden was niet zo raar. Perkament was duur en werd soms uit bestaande boeken gehaald, schoongemaakt en opnieuw gebruikt.
1: Inhoudelijk ontdekten de wetenschappers ook iets nieuws, zegt hoogleraar Lietuit Peer Bolte, een oude hoofdstukindeling van de brieven van Paulus. De hoofdstukindeling die we nu gebruiken dateert uit de middeleeuwen, zegt hij. En nu blijkt dus dat er al in de 6e eeuw zo'n indeling in omloop was.
0: Ja, en de bevrijdingsdag is ook de kranten niet ontgaan. De Telegraaf was op pad met de Jostie-band die de pannen van het dak speelde op de bevrijdingsdagfestivals. En de grote vraag was vooral of alle 55 leden met de helikopter vervoerd zouden worden. Maar nee, ze gingen met de snelbus. In Vlissingen was de band de hoofdact, samen met zangeres Maan, die al 10 jaar ambassadeur is van de band.
1: Het festivalpubliek juicht ze enthousiast toe en dan kan de show beginnen. Kort daarna weer klinken de eerste tonen van 2 emmertjes water halen over het festivalterrein. Speciaal voor Bevrijdingsdag wordt vandaag een technoversie ten gehoor gebracht, gearrangeerd door Zonneveld en meegezongen door Maan.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Allison heette het nummer, gezongen door Elvis Costello. Medische teams zijn op dit moment druk bezig met het evacueren van de zieken aan boord van cruiseschip Hondius. Vorige week overleden 3 passagiers die besmet raakten met het hondenvirus. Nog 4 mensen raakten besmet. Ja, hoe ga je als arts op zo'n schip nou te werk als er nood aan de man is zoals nu? Toon Frankemolen is nu bedrijfsarts, maar werkte eerder een tijd als arts op cruiseschepen. Goedenavond, Toon.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe bereid je als arts nou, als je op zo'n schip zit, kan soms een maand duren of 6 weken, zo reis, misschien wel langer, voor op zo'n uitbraak? Ik weet niet of je die hebt meegemaakt, maar toch.
2: Nou, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ja, om antwoord te geven op de vraag hoe je voorbereidt op zo'n situatie, is eigenlijk antwoord is niet. Je bent van tevoren natuurlijk altijd door de maatschappij waarin je, waarvoor je werkt, word je daarop wel getraind. In de zin van dat je maatregelen krijgt die je moet uitvoeren op het moment dat er een infectie dreigt.
0: Ja.
2: Die heb ik in de tijd dat ik voor Carnival werkte, heb ik die ook gekregen. Men was in die tijd met name bang voor de uitbraak van norovirus. Hè, dus het virus wat gastroenteritis veroorzaakt.
0: Wat ook van land komt, neem ik aan?
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Maar wat uiterst besmettelijk is. En er waren hele strikte maatregelen waar we mee rekening dienden te houden op het moment dat dat.
0: Zoals?
2: Nou, mensen die zich bij ons rapporteerden in de ziekenboeg met klachten van misselijkheid, braken, diarree, die moesten in strikte isolatie. En een aantal dagen totdat de klachten verdwenen waren.
0: Ja, ja. Maar is zo'n dit schip waar jij werkt, is een grote schip?
2: Ja.
0: Hoeveel mensen zat je op die cruise?
2: Ja, ik heb op 3 schepen gewerkt. Het grootste schip waar ik op heb gewerkt had 3700 passagiers en 1200 man.
0: Dat zijn 5000 mensen dus bijna.
2: Ja.
0: Maar dan zit je in een kleine stad met elkaar in een drijvende stad.
2: Zeker, waar met 2 artsen.
0: Ja. Ja. En 2 artsen. Ja. En hoe groot is dan die ziekenboeg? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, je hebt een praktijkruimte met 2 spreekkamers. Je hebt een kleine opname. Opnameruimte met een aantal bedden. Kleine intensive care met waar we ook mensen kunnen beademen.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk een klein ziekenhuis, precies wat je zegt.
0: Maar als je dan bijvoorbeeld de ergste scènes voor je haalt als het om COVID gaat, dan kom je vermoedelijk, zeker in zo'n schip, echt op een gegeven moment in nood ook plekken tekort of zo, of niet?
2: Ja, als het echt ernstig wordt met aantallen patiënten, dan kan je in zo'n ziekenboeg niet zoveel meer beginnen.
0: Ja.
2: Maar dan ga je dus mensen gewoon in hun hut opnemen en al daar ook verplegen.
0: Dan moeten ze daar blijven bijvoorbeeld, hè, als het om een virus gaat.
2: Ja.
0: Maar dat heb jij verder niet.
2: Zelf niet meegemaakt. Collega Vel van mij, die heeft een norovirusuitbraak meegemaakt toen hij de Atlantische Oceaan overslag met een schip. Er zijn ook 2 doden gevallen. En
0: hoe ging hij te werk, weet je dat, ongeveer?
2: Nou, ja, ik weet dat het leiden met de kraan open was. Dat het vooral heel veel mensen zorgen dat ze voldoende dronken en voldoende vloeistof binnenkregen. En er werden medicijnen voor geschreven tegen diarree. En ja, hopen dat het snel overwaait.
0: En soms weet je misschien ook zelfs niet helemaal precies wat voor virus het is. En weet je het ook niet direct als je het gaat controleren?
2: Nee, want daar is natuurlijk uitgebreide aanvullende diagnostiek voor nodig. Wat je normaal gesproken in een ziekenhuis doet.
0: Ja.
2: En die diagnostische mogelijkheden heb je vaak niet aan boord van een cruiseschip.
0: Daar komen de naïeve vragen. Kun je dan als arts naar de kapitein stappen en zeggen: kapitein, onmiddellijk naar de wal?
2: Zeker,
0: ja?
2: 100%.
0: En dat moeten ze ook opvoeren?
2: Ja, zeker. Ja, dat kan. Ja. Ja.
0: Ben je in zo'n situatie geweest eigenlijk, los van virussen? Want dat heb je niet meegemaakt.
2: Nee, ik ben wel in een situatie geweest waar we een keer een patiënt door een helikopter hebben moeten laten afhalen. Dat was een mevrouw die was gevallen en die had een hersenbloeding opgelopen. En die moest onmiddellijk naar de wal. En toen kwam een grote helikopter van de US Coast Guard boven de dek en die nam de patiënt mee, midden in de nacht. Dat is het meest spectaculaire wat ik een keer heb meegemaakt.
0: Ja. Ja. En is er in jullie ruimte ook mogelijkheid om te opereren?
2: Nee, opereren doen ze in principe niet.
0: Er zijn geen chirurgen geweest, jullie met z'n tweeën.
2: Ja,
0: klinkt trouwens als heel weinig, vind ik. 2 voor 5000.
2: Zeker. Nou ja, het is ongeveer de grootte van een 5000 mensen is ongeveer de grootte van een kleine huisartsenpraktijk. Dus het is voor 2 artsen dat op zich prima te doen. We hebben wel eens iemand beademd, dat langdurig ook. Dat was iemand die een ernstige aanval van COPD kreeg. Dus chronische longziekte. Dat was een meneer die ernstig rookte ook. En die hebben we toen langdurig aan boord beademd. Dat ging wel.
0: Ja.
2: Dat, dat komt wel.
0: En je hebt natuurlijk ook de standaard dingen als defibrillator, ja. Al die dingen.
2: Ja. Ja.
0: Maar veel het echte grote materieel, zal ik maar even noemen, dat is niet per se aanwezig.
2: Nee, dat heb je. Dan moet je inderdaad toch uitwijken. Of inderdaad zo snel mogelijk naar de haven. Of de helikopter bellen, zoals we toen een keer hebben gedaan. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En wat gebeurt er in een situatie dat iemand. Want even. Op zo'n cruiseschip, dit is nu een uitbraak, maar je hebt natuurlijk ook hele quasi onbenullige dingen die gebeuren die met grote. Als iemand onderuit glijdt in de douche, ik doe maar wat, breekt.
2: Ja.
0: Komt ook voor.
2: Zeker.
0: En wat nog meer? Wat maak je nog meer?
2: Van alles. Eigenlijk, de grap is dat het eigenlijk best wel een drukke baan was. Want je was de hele dag bezig gewoon met spreekuur draaien. En als je daarna had je dienst. Dan gebeurde er meestal wel wat. Ja, dat kon iemand die inderdaad al uitgegleden was in de douche, of iemand die onwel werd, iemand die een zwangere met buikpijn die een keer die even nagekeken moest worden.
0: Kinderen met.
2: Ja, met
0: zijn niet alleen maar oude mensen die cruisen doen?
2: Zeker
0: toch?
2: Niet. De maatschappij waar ik voor werk, de carnaval, richtte zich echt op een breed publiek. Dus ook veel gezinnen met jonge kinderen. En kinderen ook veel gezien. Eigenlijk van alles wat. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen. Of psychische problemen.
0: Ik wou net zeggen, psychische hulp ook?
2: Zeker, zeker. Ja hoor.
0: En moet je echt van alle markten thuis zijn. Ja. Maar was je ervaren arts toen je begon eigenlijk?
2: Zeker. De grap is eigenlijk het werken als arts op een cruiseschip. Er zijn eigenlijk drie specialismen ineens. Dat is bedrijfsarts, huisarts en spoedeisende en hulparts. En ik kwam toen ik dat ging doen, kwam ik uit Australië. Daar had ik de 2,5 jaar daarvoor gewerkt. En daar had ik echt heel veel ervaring op gedaan.
0: Ja.
2: In huisartsgeneeskunde, in spoedeisende en hulpgeneeskunde. Dus dat kwam me heel goed van pas.
0: Maar dit klinkt als een heel dynamisch en best wel mooi vak.
2: Ja.
0: En dan zit hier een bedrijfsarts tegenover. Wat saai, man. Wat heb je nou gedaan?
2: Bedrijfsgeneeskunde is helemaal niet saai.
0: De een na de ander die openen voor een testje.
2: Ja, nee, zeker nee. Maar kijk, het is natuurlijk allemaal heel erg leuk en spectaculair. En het is inderdaad een heel dynamisch vak. Maar het is natuurlijk ook een vak wat niet echt met een gezinsleven te combineren valt. Althans, dat vind ik. Er zijn mensen die
0: doen. Steeds met je privé. Je moet goed opletten als je dit doet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar goed, ik heb altijd wel in mijn achterhoofd, wie weet dat ik ooit toch eens een keer, je weet maar nooit. Ja,
0: ja,
2: het blijft zeker nu met dit weer het nieuws is, dan denk ik van, het begint toch weer te knippelen. Ja.
0: En nog even misschien een beetje een bizarre vraag, maar als er mensen overlijden en dat schip zit ergens midden op de oceaan, is het schip dan ook geoutilleerd? Is er een soort van mortuarium of is er een koelcel? Wat is er?
2: Ja, we hadden aan boord van het schip twee koelcellen waar we twee overledenen konden bewaren. En die was naast de crewbar.
0: Naast de crewbar?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En is dat toeval? Of heeft dat technische reden? Dat...
2: Nee hoor, het had geen technische reden.
0: Maar ik wou zeggen vanwege de koelte dat misschien de drank daar ook aan stond.
2: Dat daar de wodkafles in
0: was. Ja.
2: Nee, dat niet. Dat was eigenlijk toevallig. Maar wel een leuk detail.
0: Ja, ja. En je volgt dit nieuws natuurlijk met een grote nieuwsgierigheid. Ja, denk je dat er goed gehandeld is van buitenaf bekeken?
2: Denk het wel, ja, zeker. Het is natuurlijk wel interessant wat voor virus dit natuurlijk precies is. Hè? Want hantavirus is normaal gesproken niet iets wat van mens op mens wordt overgedragen.
0: Nee.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
0: Want ben je zelf ook wel eens ziek geworden? Van het feit dat iemand anders ziek was, een patiënt, dat jij daarmee ook misselijk werd overgegeven?
2: Op een cruiseschip?
0: Ja?
2: Nee, ik ben wel zeer ziek geweest, dat wel. Maar nooit geen besmettelijke aandoening gehad. Nee.
0: Dat is geloof ik maar eenmalig, hè? Dat je, als je eenmaal zeeziek bent geweest, wordt het niet nog een keer, of wel?
2: Oh, zeziek? Nee, ik ben al meerdere keren in mijn leven
0: zeeziek. Dat kan meerdere keren.
2: Ja, zeker. Ja. Dat was toen al heel lang geleden.
0: Ja.
2: Maar we zaten toen met het schip in een hurricane.
0: Ja.
2: En toen was ongeveer alles in onze ziekenboeg wat een inhoud had, was als kotsbak gebruikt. Dus dat was wel heftig.
0: Ja.
2: En ik was daar ook een deel van. Ja.
0: Bijzonder bak, bijzonder vak als arts aan boord zijn van de cruise. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Frank Kemolen.
2: Dankjewel.

0: En mijn gast aan tafel, die ik zo bekend maak, die werd vrolijk van het nummer. Die hoorde Norwegian Wood. Deze keer gezongen door Helen Over. Zei, ah, lekker, ik ben een Beatles-fan. Is inderdaad een Beatles-stuk. Ja, we gaan het hebben over het vuurtje tussen de paus en president Trump. Werd deze week nog wat verder opgestookt. Misschien past dat ook nog binnen dat tekstspel. Is de benoeming van Evelio Menivar Ayala als nieuwe bisschop van West Virginia. Eigenlijk een republikeins bolwerk. En vandaag beschuldigde Trump de paus nog eens van heel veel katholieken in gevaar te brengen, omdat, en dan quote ik hem, hij het prima zou vinden als Iran een kernwapen zou hebben. En wie dit allemaal mag gaan oplossen, zit de buitenlandminister Rubio van Amerika, want die gaat op bezoek uit het Vaticaan. Nou, de man die ik nu bekend ga maken en de Beatle-fan dus, maar tevens presentator van de pauskast, Stijn Fens. Ja, wie is deze bisschop? Evelio Menivar Ayala.
1: Nou, ik zou bijna zeggen, het is de worst nightmare van president Trump.
0: Goeie bijnaam.
1: Ja, ja. Hij was ooit een illegaal immigrant en is samen met zijn broer in een laadbak van een vrachtauto Amerika ingesmokkeld eigenlijk. Het was geloof ik de derde poging. Hij is in de bouw gaan werken. Hij is in de avonturen Spaans gaan leren. En hij is in 2004 geloof ik tot de priester gewijd. In 2023 werd hij zelfs hulpbisschop van Washington, dus hij maakt echt carrière. Hij is bovendien een uitgesproken tegenstander van het immigratiebeleid van Donald Trump. En juist deze man wordt nu de bisschop van West Virginia.
0: Ja.
1: William Charleston, dat is eigenlijk het bisdom dat het hele West Virginia omvat. Een republikeins bolwerk, ik zou bijna zeggen de Efteling van MAGA, van Make America Great Again. En die krijgen nou juist deze man ja. als bisschop. Ja, alsof het voor Trump allemaal al niet erg genoeg was.
0: Nee, ja, je zou kunnen zeggen, hij stuurt ijs erop af.
1: Dat zou je bewijs kunnen zeggen, maar dan krijgt hij echt ruzie met de paus.
0: Ja, zou hij er bang voor zijn dan?
1: Ik denk toch dat Trump de paus vreest en niet goed raad met hem weet. Want kijk, Trump is eigenlijk niet geïnteresseerd in de paus als religieus leider, maar wel in de macht die de paus heeft. Deze paus heeft morele macht en ook morele macht over de kiezers van Trump. En hij krijgt geen grip op.
0: Maar hij denkt er kennelijk grip op te krijgen door hem uit te dagen.
1: Ja, en daarmee overschrijdt hij en ook voor veel katholieke Trump-stemmers toch een grens.
0: Oh ja, zijn die in opspraak, zeggen die van dit gaat
1: kan niet, hè? Ik zag een toen hij een paar weken geleden die uitspraak had gedaan. De paus was zwak als het over misdaad ging. Hij begreep helemaal niks van politiek. Hij was buitenlandse politiek, was verschrikkelijk. En toen zag ik een kerkganger in Chicago en die zei, nou, ik vind eigenlijk best wel goed wat onze president in Iran doet. Maar wat hij met de paus gedaan heeft, ook toen hij een soort cartoon had laten maken door AI, waarin hij een soort Christusfiguur te zien was die een zieke zou genezen. Dit gaat te ver. Dus hij heeft uiteindelijk ook zijn eigen achterban tegen zich gekregen. Ook zijn katholieke achterban.
0: Ja, en is de paus, kijk, ik ken de paus niet. Jij doet alsof je hem kent, maar je hebt hem nooit ontmoet.
1: Ja.
0: Dat is jouw vak.
1: Ik denk dat ik hem een beetje ken. Ja.
0: Is de paus dan iemand die uitdaagt, die dit spel speelt?
1: Nou kijk, het Vaticaan en ook de paus zelf die zegt, nee, ik daag niemand uit. Ik ben geen politicus. Ik wil helemaal niet in debat met Trump. Het enige wat ik doe is het evangelie verkondigen. En dan, ik zeg gewoon wat de kerk leert als het gaat over hoe je met vreemdelingen omgaat. Dat in het evangelie geschreven staat, zalig zijn de vredestichters. Dat is het enige wat ik doe. Maar ondertussen neemt hij natuurlijk wel stelling. En Trump is alle perken te buiten gegaan. Maar ook deze paus is verder gegaan dan welke paus ook, als het ging om het contact met Trump. Bijvoorbeeld, toen Trump zei, ik wil de hele beschaving, de Iraanse beschaving uitwissen, toen heeft de paus gezegd, ik vraag elke katholieke, van elke Amerikaan, ga naar je congressman en zeg dat hij voor vrede moet vechten. Dat is natuurlijk voor een paus ook ongekend. Dus uiteindelijk, de grote schuld van deze uitslaande diplomatieke brand ligt bij Trump. Maar de paus is ook duidelijker geweest dan ooit. Dus daar ligt ook een oorzaak.
0: Ja, maar hoe moet het nu verder? Want nu is Rubio er al eigenlijk? Gaat hij donderdag?
1: Nee, ik weet niet of hij er al is. Hij rijdt, donderdag gaat hij naar de paus.
0: Ja.
1: Hij is daar trouwens niet alleen voor de paus, want hij moet ook de plooien gladstrijken met Meloni. Dat was lange tijd misschien wel de beste vriendin van Trump in Europa. Tot Italië het niet zag zitten dat er Italiaanse luchtmachtbasis werden gebruikt voor de aanval in het Midden-Oosten.
0: Ja, dus ze gaat naar twee.
1: Ja, en ze heeft het ook opgenomen voor de paus.
0: Ja.
1: Dat doe je als Italiaanse premier. En toen zei Trump, ja, ik heb premier Meloni vergist. Ze is helemaal niet moedig. Dat heeft heel Italië Trump enorm kwalijk genomen. Dus daar moeten enorm veel plooien worden gladgestreken. Dus Rubio moet het met de paus goed maken. Hij moet het met Meloni goed maken. En misschien denkt Rubio ook wel aan zijn eigen politieke carrière. Want over 2 jaar zijn er weer presidentsverkiezingen. Ja. En als hij nou toch eens het goed zou kunnen maken tussen de paus van Rome en Trump. Ja. Dat zou hem wel helpen.
0: Dus het wordt vlijend, zalvend zou ik bijna zeggen, dat gesprek. En het gaat niet op het scherp van de snede zoals Trump eigenlijk gewend is om te doen als hij in het Witte Huis is en iemand als Zelensky op bezoek heeft. Nee, zo fel wordt het
1: nee,
0: niet.
1: Hij komt de pauselijke bibliotheek binnen, daar vindt dat gesprek plaats. Ze gaan zitten. Die gesprekken zijn enorm beleefd. Er worden wel dingen gezegd, maar er worden zeer omvloerst gezegd. Er wordt na afloop ook niet bekendgemaakt wat er gezegd is.
0: Door de paus is door, niet gebruikt. Maar Rubio zou het mogen doen?
1: Rubio zou het mogen doen. Maar ik kan nu al jou de verklaring geven die het Vaticaan uitbrengt. Het waren beleefd gesprekken. Het ging over onderwerpen die beide landen, het Vaticaan is natuurlijk een land, raken. En we hechten aan een constructieve samenwerking met de regering in Washington.
0: Ja. En is er dan nog iets van een agenda of zelfs een verborgen agenda bij de paus? Wil die zelf hier nog iets mee bereiken?
1: Ik denk deze man, die paus, is een hele rustige man. Hij luistert graag. Dus ik denk dat Rubio gaat zitten en dat hij zegt, wat brengt u hier? Dus ik denk dat hij op een hele subtiele manier Rubio bijna op de knieën zal dwingen en bijna op vergeten zal moeten smeken in diplomatieke taal.
0: In die mooie zaal, in die mooie zaal, op zijn knieën
1: ligt een mooi kleedje.
0: Een kleedje, niet tegen het marmer, maar gewoon een kleedje. Ja. Boetedoening, in feite.
1: Eigenlijk een gang naar Canossa.
0: Ja. Stijn, deze paus is toch stiekem weg gewoon democraat, of niet?
1: Nou, dat is heel interessant. Ik denk het wel. Maar hij heeft dus ook nog 2 broers. En hij heeft 1 broer, dat is een echt prototype democraat. En zijn andere broer die is helemaal gek van Trump. Het heeft ook zo'n pet van Make America Great Again. Ja. Die heeft onmiddellijk al zijn tweets moeten verwijderen toen zijn broer paus werd. Dus in zijn familie is er ook discussie. Ja,
0: dan is dat voor mij volgens mij toch de verborgen agenda van de paus. Ik dank je wel voor je komst, Stijn Fens.

0: Nog nooit eerder gehoord, maar mooi. Potion, gezongen door Joe. De Chinees Wu Yize won gisteren met weergaloos spel de finale van de WK snooker. Ja, het is voor het tweede jaar op rij dat een Chinees de wereldtitel wint. Staan we aan het begin van een tijdperk van Chinese dominantie in een van oorsprong oer-Britse sport. Dat ga ik bespreken met twee Nederlandse snoekerspelers, Barry Fransen en met Ka Yu Man. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Barry, om met jou te beginnen, wat maakt deze Chinees zo weergeloos?
1: Buiten zijn jeugdige onbevangenheid is dat ook meteen zijn sterke kracht. Gewoon geen angst hebben, gewoon gaan voor elke bal die daar ligt zo ongeveer. Waar vroeger, of tot enkele jaren geleden, elke snoekerspeler ook nog wel eens tactisch dacht en safe ging spelen, gaat hij gewoon eigenlijk vol in de aanval.
0: Ja, en volg je hem al een tijd eigenlijk? Hij is, geloof ik, wat is die, 1 of 22, hè?
1: 22, ja. Kleine anekdote is, in het kort, is dat ik 2 jaar geleden een Chinese speler zag op een Q-tour, zoals dat heet.
0: En wat is dat?
1: Een soort voorselectie voor de profcircuit. Ja. En toen heb ik voor de gein, terwijl ik geen gokker ben, €5 op Zhao Xintong gezet. En die werd een jaar later kampioen. Toen zeiden mijn trainingspartners, nou, dan wil ik wel weten wie je op dit jaar gaat zetten. Dus ik heb vorig jaar in juni €5 ingezet op Wu Yize. En de rest is geschiedenis voor mij. Dus hij was niet onbekend, om het zo maar eens te zeggen. Nee. Maar dat hij wereldkampioen zou worden meteen, had ik eigenlijk ook niet verwacht. Wel gehoopt.
0: Oké, en Kaan, geldt dat voor jou ook? Zag jij het aankomen dat het zo snel ging met hem?
2: Eigenlijk niet. Ik had meer het idee dat Washington misschien het meer een kans zou maken. Dus het was ook verrassend. Maar ik vind Wu sowieso echt een briljante speler. Maar ook heel jong. Maar ook wat Barry zegt, ik sluit me helemaal daarbij aan. Heel onbevangen speelt hij. Maar ook fris en veel lef in zijn game.
0: En ik ben echt een amateur als ik naar zit te kijken. Maar wat is dan onbevangen in deze sport? Wat zie je dan voor bijzonders?
2: Ja, gewoon niet bang zijn om bepaalde shots aan te nemen. Wat Barry aangaf van de meer doorgewinterde speler, die zou dan misschien 2 keer over nadenken of je bepaalde shots aannemen of niet.
0: Ja, en hij is een echte aanvaller, begrijp ik.
1: Dat is
2: ja. Nou,
0: niet helemaal?
2: Ja en nee. Op sommige momenten dan zie ik wel dat hij wel langer over nadenkt. Op bepaalde shots, dat zou ik het wel of niet doen. Maar als je het vergelijkt met Sean Murphy, dan ja.
0: Ja, hey, en ja, opeens die opkomst van een aantal Chinezen. We worden 2 keer wereldkampioen nu de afgelopen keer. En waar komt dit vandaan, Barry? Is er iets veranderd in dat land? Zijn ze anders gaan trainen bijvoorbeeld?
1: Het is wel een proces van wat al een jaar of 13 of 14 loopt. Dit Ding Yinghu is dat ooit begonnen. Dat is, die wordt al fors behandeld ook in China. Die is doorgebroken een jaar of 13, 14 geleden. Echt bij de grootheden in de snoeker. En toen is snoeker eigenlijk ontploft in China. Toen heeft China ook een straat opgekocht in Londen.
0: Ja.
1: En daar heel veel jonge talenten naartoe gezet. In China hebben ze ook, ik dacht, iets van 100 miljoen actieve snoekerspelers op dit moment. Er worden hele trainingscentra gebouwd. En sporthallen omgebouwd voor snoeker. Ook voor andere sporten hoor. Maar dan kan het ook bijna niet anders dan dat er talenten boven komen drijven.
0: Ja, om het zo maar dat is gewoon ook de wet van het feit dat je heel veel mensen aan sporten zet. Ik ga er dan ook vanuit dat ze zelf ook willen. En dat er dan altijd wel iemand uitrolt.
1: Ja, en ik, maar goed, dat weet mijn medespreekt misschien beter als mij. Ik heb ook het idee, tenminste dat is wat ik in de snoekerwereld vaak hoor. Die jongens die zitten met z'n 20 in 4 huizen.
0: Ja.
1: En die gaan met z'n allen trainen. En die trainen echt 10 tot 14 uur per dag met enorm goede spelers. En hebben eigenlijk de keuze. Dus, om met haar ouders naar Engeland te gaan, zeg maar. Wu is bijvoorbeeld met zijn vader naar Engeland vertrokken toen hij 16 was. En doet niets anders dan snoekeren, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat, Dat zou je in de Nederland of Amerika niet voor elkaar krijgen. Daar ga je naar school. En,
0: Precies. K, jouw familie komt uit Hongkong. Hè? Herken jij dit? Misschien weet je het een en ander van China daarin?
2: Ja, zeker. Dat, wat Barry zei, het is gewoon nadat Ding Junhui zeg maar was doorgebroken, was het echt een ding geworden in China. En er zit gewoon heel veel geld in. Hè? Er wordt echt geld ingepompt, er wordt gewoon volop geïnvesteerd. Heel veel mensen willen dan misschien zoals Ding Junhui worden. Laat ik zo beginnen. En het ontploft allemaal, hè?
0: Ja.
2: En
0: Die Wu Jieze, wat is zijn verhaal dan precies? Wat is er met hem allemaal gebeurd? Waar komt hij vandaan?
2: Oh, dat weet ik niet exact. Ik weet wel dat hij, wat Barry zei, ze zijn gewoon vanaf een bepaald leeftijd naar Engeland verhuisd. De vader heeft volgens mij ook zijn baan opgegeven, volgens mij, om met hem hier naartoe te reizen, om echt volop in zoeker te gaan.
0: Ja, ja. Barry, je weet er ook een en ander van, neem ik aan?
1: Ja, hij is, toen hij 14 was, is hij, is trouwens ook op internet terug te zien, heeft hij het wereldkampioenschap onder 21 gewonnen. En dat klinkt als niet belangrijk, maar dat is echt absurd. Want daar staan de profs die je nu dus ziet, waren toen 19 en 20. En hij werd als 14-jarige kampioen. En toen heeft zijn vader inderdaad zijn huis verkocht, zijn antiekwinkel verkocht. En zijn ze met z'n tweeën, toen hij 16 was, naar Engeland verhuisd. En zaten daar, en dat maakt het verhaal alleen maar dramatischer en mooier. Hebben daar echt jaren 4 op een kamertje gezeten met z'n tweeën zonder raam. En met z'n tweeën in één bed geslapen. En echt de hele dag getraind. Vader de hele dag ballen teruggelegd en af en toe een baantje gezocht. Moeder in China. Dus het is een prachtig verhaal dat het ook nog uitpakt tot een wereldtitel.
0: Maar jij zegt prachtig, Barry. Als ik 14 ben en ik moet verplicht met mijn vader mee op een klein kamertje gaan zitten omdat ik een sport moet bedrijven. Ik weet niet of het prachtig is, hè? Je zou het is ook een beetje dwangmatig, klinkt het wel.
1: Ja, nee, ik weet bij hem in ieder geval dat het echt zijn eigen keuze was. Hij is op zijn 7e al begonnen. Mm-hmm. En bezeten van het spelletje. En we hebben ook in Europa, zelfs in Nederland, twee van die jonge talenten. En als de ouders daar achter staan, hier mag het niet hoor, in deze vorm.
0: Nee.
1: Ik heb begrepen dat dit gezin ook niet zo heel veel keuze had, zeg maar. Het was de armoede in China en in de fabriek gaan werken, als ik het goed heb begrepen. Ja. Of deze topsportcarrière proberen te gaan bereiken.
0: Oké, okay. Kan je wat zeggen? Ik hoorde je, maar...
2: Nee, ik was het mee eens, dus ik zei... Mm.
0: Oh, je zei en je was het mee eens. Ja. Ka, wat denk jij hoe die Engelsen erbij zitten? Die dachten, wacht even, dit is toch onze sport? Dit is toch ons WK? Wij hebben toch ook zullen.
2: Ja, O'Sullivan. Ja, ik denk dat ze, als je kijkt naar hoe gedisciplineerd de Chinezen zijn. En als je vergelijkt met westerse mensen, het is ook een cultuurverschil, hè?
0: Dat geloof jij. Jij denkt dat door het cultuurverschil komt dat we in deze situatie raken. Nou,
2: in de zin van hoeveel bloeit het eigenlijk nog, hè, in de westerse wereld, hè, qua talenten. En als je het vergelijkt in verhouding met China, hoeveel mensen, hoeveel topspelers er nu zijn in vergelijking tot.
0: Maar is de opleiding ook veranderd, K? Want in Nederland denk ik dat er ook heel veel misschien in kroegen plaatsvindt. En dat je zo een beetje de sport eigen maakt. Misschien is dat in een land als China heel anders.
2: Ja, ik denk dat het daar echt bijna een opleiding wordt eigenlijk in China.
0: Ja.
2: Dat je echt volgens mij voor kan kiezen van ik zou dat wel willen worden en dan. Ja. Kan je zijn academisch waar je het les kunt volgen, denk ik.
0: Ja, Barry, wat vinden de Britten, denk je?
1: Dat is echt een tweesplitsing. Ik krijg de mails en de WhatsApps en de Facebooks mee van de verschillende bonden. En het is echt 50-50. De helft vindt het geweldig en houdt van het spel. Het is goed voor het spel, het is goed voor de sport en aantrekkelijk. Ja, en dan zijn er de conservatieve Engelsen die zeggen van... maar je kunt toch zo niet spelen en... Waar zijn onze spelers? Maar goed, hey, verandering doet pijn, hè?
0: Ja, dus, Kali, doorschema, het heeft ook met een soort cultuur te maken en doorzettingsvermogen. Moeten de Britse fans dan eens, of de mensen die graag zo goed willen worden in snoeker, eens een klein schop onder het holletje hebben?
1: Daar is het. Daar is het.
0: We zijn in de.
1: Nee, nou ja.
0: Zo,
1: ja, nou ja, ja. Ik ben niet goed in andere sporten. Maar ik denk als ik profdarter had willen worden. En ik ging 12 uur per dag darten of schaken. Of misschien zelfs wel voetballen, dat weet ik niet. Maar dan word je daar beter in.
0: Ja, ja. Het en K, is het zo dat de vrouwen er ook aan zitten te komen vanuit China? bij het snooker?
2: Vanuit China. Ja, ik zie wel Bayulu, zeg maar. Ik vind haar wel een hele talentvolle speelster.
0: Ja.
2: Een van de betere vrouwen die ik ooit heb zien snoekeren. Die vaak centuries maakt in wedstrijden. Maar of er veel meer zou van kunnen komen van haar, dat weet ik niet.
0: Nee. Nou, in ieder geval is er bij de mannen sprake van een grote omwenteling. En is het maar weer spannend voor de Britten wat er met hun sport gaat gebeuren. Ik dank jullie alle twee voor jullie verhaal. Dankjewel, Berry Fransen en Kajoman.
1: Graag gedaan.
2: Ja, dankjewel.

0: Je suis flou, gezongen door Pauline Kroes. De hindoe-nationalistische partij van premier Modi wint steeds meer terrein in India. Gisteren won de partij de verkiezingen in de grootste deelstaat West-Bengalen. In een andere deelstaat verloor een andere belangrijke politieke tegenstander ook terrein. Met een hele opvallende naam, althans voor mij en voor u wellicht ook. M.K. Stalin. Het blijkt niet de enige met een communistische achternaam in die regio. Wat zit er allemaal achter die vreemde naam? Dat bespreek ik met Bart Berenschot, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Bart. Ja, wie is deze man allereerst? En dan vervolgens, hoe komt hij aan die naam?
1: Ja, Stalin is, of eigenlijk dus nu was, de deelstaatpremier van Tamil Nadu en de leider van de DMK-partij. Een partij van lage kasten. Een van de meest belangrijke partijen van die deelstaat. En ja, zijn achternaam is eigenlijk wel een mooi verhaal. Vooral ook omdat hij lang niet de enige is. Als je in Tamil Nadu over straat loopt, zou je zomaar een Khrushchev of een Che Guevara tegen kunnen komen. En ik had het er met een collega-onderzoeker over uit Tamil Nadu. Die zat op de lagere school in de klas met een Marx, een Lenin en een Garibaldi. Dus het is daar een traditie van communistische achternamen.
0: Ja.
1: Nou, en de reden daarom is wel interessant, want het is eigenlijk een vorm van verzet tegen het kastensysteem. En het gaat helemaal terug tot...
0: Leg nog heel even uit wie het kastensysteem is. Mijn middelbare schooltijd is ook alweer een tijdje geleden.
1: Ik kan me voorstellen. Nee, dus in India heb je eigenlijk door het hindoeïsme, door een soort door religie gesanctioneerde sociale hiërarchie, met kastengroepen, met brahmanen aan de bovenkant, meeste status, en Dalits of untouchables aan de onderkant. En het punt van het kastensysteem, en dat is de link met Stalin, is dat je kasten zit in je achternaam. Dus je kan als mensen zich voorstellen, ja, en ze zeggen, ik ben Parmar of Chamar bijvoorbeeld, zeggen ze dan, dan weet jij ook, dat is iemand van een lage kaste. En daarmee word je al geplaatst op die sociale ladder.
0: Ja.
1: Dus toen er in Tamil Nadu een beweging ontstond tegen die kastenhiërarchieën, was die achternamen een doorn in het oog. En hun vorm van weerstand was om te gaan zeggen tegen iedereen, verander je achternaam. En grappig genoeg geliep dat via schoolleraren die bij die beweging zaten. Die zeiden tegen de ouders, verander de achternaam van je kind. En omdat in die tijd die beweging ook veel links, connecties had met Rusland en met de communistische partij, een beetje ook anti-religie, ook sociale gelijkheid, namen ze veel inspiratie en namen uit Rusland. Dus je zag zo vanaf jaren 50, jaren 80 een enorme golf van namen, waarvan deze M.K. Stalin er dus één van is. Maar van is ook, hij is lang niet. Die namen zijn niet alleen maar communistische namen. Je hebt ook Voltaire, kan je tegenkomen. Ja. Dus meer verlichtingse mensen.
0: Jij noemde het Garibaldi, is dat een
1: Garibaldi, de Italiaanse onafhankelijkheidsstrijder, ja, bijvoorbeeld. Maar ook Sanskriet-namen die juist heel verheven en meer lokaal zijn. Dus de vader van Stalin, die hernoemde zichzelf Karuna Nidhi. En dat betekent zoiets als de schat van compassie. Maar allemaal een vorm van verzet tegen het stigma dat hun oorspronkelijke namen met zich mee hadden. En dat is waarom je in Zuid-India zoveel gekke communistische namen ziet.
0: Ja, maar ik denk als dat dan gebeurt, je zei het tussen de jaren 50 en 80 met name, begreep ik. Dus op een gegeven moment in de post-Stalin-tijd zouden mensen nog gedacht kunnen hebben, misschien, als communisten waren, ik ben trots op die achternaam. Of leeft. Maar op een gegeven moment krijg je te horen wie Stalin was en wat hij allemaal gedaan heeft in zijn leven. En dan wil je er van af.
1: Ja.
0: Hoe werkte dat voor die mensen? Want je komt niet zomaar van je naam af wellicht.
1: Nee. Nou, en deze Stalin zelf, die wilde toen naar het verhaal ging, dat vertelde hij zelf altijd in zijn speeches, wilde hij naar een christelijke middelbare school. En daar werd hij geweigerd vanwege zijn naam. Dus toen was de populariteit van Stalin al wat
0: tanende,
1: zullen we maar zeggen. Maar hij werd geboren in 1951, 4 dagen voordat Stalin overleed. En dat was de reden dat die vader dacht, dan moet jij Stalin heten. Maar goed, Dat is toen. En ja. Inderdaad, sindsdien is er wel wat veranderd. Dus voor zover ik weet zijn er nu niet zoveel kinderen meer die nu communistische namen meekrijgen.
0: Er is niemand die zegt, laat Stalin in het geboorteboek zetten.
1: Dit is een bepaalde fase in de tijd. Ook een tijd dat India natuurlijk vrij ook wel close banden had met Rusland. En communistische politiek en beweging heel sterk was in India. En ook dat, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk voor zeer tanende. Ook iets wat gisteren gebeurd is, is dat in Kerala de communistische partij de verkiezingen verloor. Die waren sinds lange tijd daar aan de macht. En nu voor het eerst sinds 1977 is er geen communistische politieke partij meer aan de macht in India.
0: En nu heeft dus die M.K. Stalin die heeft terrein verloren. Modi grijpt meer en meer de macht. Is dat dan goed nieuws voor de mensen, voor de Stalins en de Marxen, zal ik maar zeggen, in die regio?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de ironie van dit verhaal. Dat Narendra Modi, de premier van India, is van de BJP-partij. En dat is eigenlijk, de opkomst van die partij is eigenlijk een backlash, een tegenbeweging tegen deze kastenpolitiek waar Stalin en zijn partij voor stond. Want de BJP is een partij oorspronkelijk van de hogere kasten, die juist hindoe-nationalistisch is en het hindoe-geloof, maar ook het kastensysteem daarmee wilde verdedigen.
0: Ja.
1: Dus er zit een ironie in dat met het verlies van Stalin en zijn DMK in deze verkiezingen nu eigenlijk ook een teken is van de teruggang en het verlies van kracht van deze anti-kastenbeweging. Omdat de politieke partijen zoals BJP en krachten die eigenlijk dat kastensysteem aan het verdedigen zijn, die winnen toch steeds meer terrein.
0: Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat het is eigenlijk een soort arbeiderspartij, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en het mooie van die partij is, die is ontstaan uit, dat heette de Self-Respect Movement. Dus echt een beweging zoals wij hier ongeveer vakbond hadden. Mm-hmm. Maar dan plus het aanpakken van kastenstigma's. Dus men wilde echt het minderwaardigheidscomplex van lage kasten aanpakken door leeszalen, door onderwijs geven en door dus andere namen geven en door die mindere status van lage kasten als het ware om te draaien. En dat is ook vrij goed gelukt in Zuid-India. En die zelfrespectbeweging werd toen de DMK, de partij van Stalin, en wonnen toen vanaf de jaren 60 eigenlijk de meeste verkiezingen in Tamil Nadu tot nu.
0: Ja. Nou, de naam Stalin gaat verdwijnen. Nog een klein vraagje tot slot. Waar komt de naam Berenschot vandaan? Je heet Bart Berenschot.
1: Ja.
0: Welke kaste is dat?
1: Nou, dat is grappig dat je het vraagt, want dat is eigenlijk ook een lage kaste. Volgens mijn vader, die dit heeft uitgezocht, komt dat van Berenschot. En dat is de varkenshut van Berend. Dus mijn familie was varkenshoeders. Die achter. Ten eerste hebben we daar al niet zoveel negatief gevoel bij als in India.
0: Nee.
1: En ten tweede is het wat minder duidelijk. Zou je zeggen.
0: Ja, je hebt het goed verwoord, kereld. Dankjewel, Bart Berenschot, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Koen Verbraak en ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: AI.
5: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Trulease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering

0: na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Drie besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio
1: Oost. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Drie ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn twee medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.